0: Deels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond.

0: anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond van een verzoek.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Ik kom naar je toe.
0: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Dit is Van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. It's summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Het komt niet elke keer voor, maar af en toe wel dat ik muziek laat horen van voor mijn geboorte. Het is wel lang geleden, dus zeg ik dan maar voor de duidelijkheid. En daarom zeg ik het ook. 1964, It Hurts to Be in Love van Gene Pitney. Zo.
1: Kijk.
0: Nou, gezegd is gezegd, 1964 en zo. Hop, met één stap ben je op 2 juli van het jaar 2026.
1: Het is toch wel ongelooflijk als je zo 2026 uitspreekt.
0: Dat is ook al lang, bedoel je. Ja. Ja. Ja, ik weet nog wel dat we overgingen van... dat ik op school zat en dat ik... ben ik veel, jaren 90 of zo. En dat ik dacht van... Op een gegeven moment, de jaren 80 was het natuurlijk... dat je dacht van, op een gegeven moment gaan we naar 2000... en 2001 en 2002. Nou, dat is inmiddels ook alweer een kwart eeuw geleden.
1: Zo
0: hard gaat de tijd al.
1: Gek, hè?
0: Over de tijd gesproken, 5 over 6. En we gaan voor start. We zijn voor start gegaan, beter gezegd, met Utrecht is wakker. Leuke onderwerpen, stevige onderwerpen, pittige onderwerpen. We schuwen niets. Wat hebben we vandaag?
1: Ja, om 7:15 hebben wij een gesprek met Vluchtelingenwerk. Want morgenavond organiseren zij een bijzonder voetbaltoernooi. Ja, daar kunnen dus vluchtelingen en niet-vluchtelingen aan meedoen samen. En trekken ze ten strijde om met elkaar te voetballen.
0: En dat is om de saamhorigheid een beetje te bevorderen?
1: Oh, ja, het is voor de verbinding en voor een goed doel. Maar dat hoor je dan.
0: Oké, gaan we zo ook over bellen of straks verderop in Utrecht is wakker. Je had nog iets.
1: Ja, om 7:15 spreken we een vuurwerkhandelaar over het vuurwerkverbod dat definitief is geworden.
0: Ja, dat is ook wat.
1: Ja, die handel houdt op. Wat gaat hij doen? Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, dat onder andere in Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek. Albert Hammond zometeen, eerst Whitney Houston. Laat

0: Albert Hammond. Ik ben niet gek. Ik ben een trein op Radio M Utrecht. Altijd leuk om dat nummer weer te horen. Goed, met compleet. Ja hoor. Zijn er nog vertragingen? Nou ja, mocht er zich iets geks voordoen, dan houden we ook die informatie wel niet achter. En kijken we even op de site van de NS. En anders doe je dat lekker op de app die je hebt. Zeg maar. Ja. 14 over 6, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, hebben we hem weer. Tjonge, jonge, toch
1: nog wel. Blijf maar komen, die trein.
0: Ongelooflijk. meer muziek onderweg, zometeen in Utrecht is wakker. Op deze donderdagochtend gaan wij het eens even hebben over de vraag die wij neerzetten. De hele dag kun je het antwoord opgeven en daar kun je nu al mee beginnen. Moet je wel die vraag horen natuurlijk.
1: Ja, wat vind jij van het landelijke vuurwerkverbod? Ja, we hadden het er net al even kort over. Het is nu definitief. We mogen met oud en nieuw geen vuurwerk meer afsteken. Ben je er blij mee, omdat je er veel last van had bijvoorbeeld? Of vind je het jammer en ga je het missen? Hoor graag jouw verhaal. Praten we erover door vandaag hier in Utrecht is wakker. Ja, om 7:15 hebben wij een gesprek staan met een vuurwerkverkoper, een vuurwerkhandelaar uit Utrecht. Mm-hmm. Ja, en die gaan wij natuurlijk vragen wat hij ervan vindt en wat de gevolgen zijn voor zijn business, om het zo maar te zeggen. Ja, die zijn groot, ongetwijfeld.
0: Ja, ik denk dat het heel groot is. Ja. De gevolgen dat die toko wel kan sluiten, zeg maar.
1: Ja, het enige wat hij nog mag verkopen is ersterretjes en knalertjes. Maar ja,
0: dat haal je ook in de supermarkt, toch? Of niet?
1: Ja, denk ik. Dus dat wordt ingrijpend.
0: Ja, nou. ik denk dat hij het niet mee eens is. En zoveel al vaker vuurwerkhandelaar in de aanloop naar dit, in de loop van de afgelopen jaren hebben gesproken, meestal in de november-december tijd. Dat ze zeggen van het extreme vuurwerk, het illegale vuurwerk natuurlijk. Dat, en die keiharde knallen, dat over het algemeen geen vuurwerk is, maar gewoon mini-bommen of echt wel explosieven zegt.
1: Ja.
0: Dus we gaan er wel over doorpraten. Maar goed, inderdaad, wat vind je ervan dat we nu inderdaad afstevenen op dit landelijk verbod wat gisteren besloten is?
1: Ja, ja, dat horen we graag. Dat kun je laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Ah.

0: The Logical Song van Supertramp. Een van die grote hits van de mannen. Ja, altijd vreemd gevonden dat Roger Hodgson, de zanger die we hoorden, dat hij eruit gestapt is. Die ging een solo carrière in de jaren 70 aan, in de jaren 80 aan. Maar dat draaide op niet veel uit. En Supertramp hield op te bestaan. Jammer, toch merk je dat vaak. Hè, dat groepen inderdaad uiteenvallen als de leadzanger solo gaat.
1: Ja.
0: Talloze voorbeelden. Ja, jammer. Maar die muziek hebben we nog. Dus dat is niet jammer.
1: Het gewoon nog draaien.
0: Weet je wat we ook niet hebben? De Telegraaf.
1: Ja, dat klopt. Die zit dus niet bij ons pakketje kranten. Wat we elke ochtend mat ontvangen. Dat is wel even jammer, maar goed.
0: Die laten we even achterwege in de papieren kranten. De voorpagina's even een overzicht. Jij begint met welke krant?
1: De Volkskrant, daar begin ik mee. Die hebben een groot verhaal over kerncentrales. Zijn kleine kerncentrales de oplossing? De Tweede Kamer debatteert vandaag over de toekomst van kernenergie. Nu de bouw van twee grote kerncentrales dreigt vast te lopen door weerstand in Groningen en problemen met het stroomnet, groeit de belangstelling voor kleine modulaire reactoren, SMR's. Deskundigen zien potentie. De kosten zullen op termijn lager zijn en de ruimtelijke inpassing gaat gewoon beter. Meer daarover in die krant en ook over jonge filmmakers die vertellen over hun afstudeerprojecten. Van geëngageerde thrillers tot ontroerende documentaires. Een groot verhaal daarover nog.
0: Nog even terug naar die kernenergie. In kleine centrales. Net als zeg maar de zonnepanelen en de thuisbatterij. Zou je een soort kernreactor op je balkon kunnen hebben over een tijdje?
1: Ja,
0: moet er niet aan denken. Tenminste, het idee lijkt me heel erg eng, eerlijk
1: gezegd. Hoe ziet dat eruit ook?
0: Ja. Wow. Een grote doos met nog een doos eromheen. Vanwege de straling.
1: Ja, dat is niet mooier op.
0: Komt het wel op neer eigenlijk, ja. Niet dat ik er tegen ben, helemaal niet. Want als je dat veilig zou doen, is dat misschien wel een oplossing. Ik weet het ook niet. Ik hou me er even van buiten. Maar de knappe koppen, die gaan zich erover buigen. En dat is ook wel nodig, denk ik, om ons in de toekomst nog wel van elektriciteit te gaan voorzien. Ja. Protest over het stikstof. Natuurlijk het beleid, dat was er gisteren. We hoorden dat al in het nieuws. Van vroeg in de ochtend zijn er al tractoren naar Den Haag gegaan. Nou, het was een rij van 20 tractoren voor het gebouw van de Tweede Kamer. Daarmee komt de Telegraaf, krant NRC op de voorpagina. Er werd daar binnen natuurlijk in Den Haag gedebatteerd gisteren over de stikstofplannen die het kabinet vorige week vrijdag aankondigde. De belangstelling voor het debat was wel groot gisteren. Behalve het protest buiten van de boeren, 20 tractoren. Ook het publiek en het publiekstribune binnen van het Kamergebouw. Afgeladen vol was het, zoals de krant dat schrijft. Als de plannen worden doorgevoerd, zal het platteland een grote verandering doormaken. Hoorden wij natuurlijk al eerder. En daar doken wij al in van de week. Boeren mogen namelijk veel minder stikstof uitstoten. Tot ruim 65% minder voor boeren bij beschermde natuur. Ja, het hele trieste verhaal voor de boer en zijn bedrijf natuurlijk, die dicht bij zo'n natuurgebied zit.
1: Ja, nee, dat mag zeker gesteld worden. Het AD schrijft daar ook over. Over de Kamermeerderheid die in zicht lijkt voor dat stikstofplan. Met een grote foto. Met inderdaad, zoals je al zei, alle trekkers die daar stonden. Caroline van der Plas die noemt: boeren worden in het ravijn geduwd. Een stevige uitspraak. Dan nog een verhaal over moedermelk in het AD. Hoe komen PFAS-stoffen in moedermelk? De voordelen zijn nog steeds groter dan de mogelijke risico's. Maar ja, de zoektocht en het onderzoek ernaar loopt. En vakantie op de Wadden. Op Ameland is 2/3 van de huizen een vakantiewoning. Steeds meer mensen vieren vakantie op de Waddeneilanden, zo blijkt. Dat heb je toch ook wel eens gedaan, Bob?
0: Ja, zeker. Ik ben vaak op Texel geweest. Friesland een keertje. Maar Texel is ook zo'n voorbeeld natuurlijk. Hè, waar meer vakantiewoningen staan dan huizen waar mensen in wonen, permanent in wonen. Veel mensen, inwoners van het eiland, die hebben, of bewoners van het eiland moet je dan zeggen, hebben ook bijvoorbeeld een klein huisje erbij. Om zeg maar plek te verhuren. En dat is mooi, die toerisme, dat leeft natuurlijk. Maar Ameland wordt hier nu wel genoemd als zijnde een voorbeeld waar meer toeristen komen dan dat er inwoners zijn, wat al lang is volgens mij.
1: Ja, maar schijnbaar ook die ontwikkeling doorzet inderdaad, net als op de rest van de eilanden. Ja, god nee, ik vind het ook heel leuk op de Waddeneilanden eigenlijk. Dan denk ik van, ik zou eigenlijk wel vaker heen willen, maar ja, het is toch een end heen en weer.
0: Ja, je gaat niet even een dagje heen. Dat kan natuurlijk wel, hè, met de boot. S'morgens de vroege boot en dan de late boot weer terug. Of de laatste
1: uitwaaien.
0: Boot. Maar het is juist zo leuk om een nachtje te vertoeven. Nou, zo lang geleden voor mij. 2018 ben ik voor het laatst op het Waddeneiland Texel geweest.
1: Ja.
0: Weet je, die rij nog uit je hoofd vroeger moest wel het leren op school.
1: Privé-tas.
0: Oh ja, precies. Ja. Nou, dat was ik even kwijt. Maar wel Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rotterdam. En toen ging ik altijd verder. Rotterdam, oog, Rotterdam, plaat, Engelsman, plaat. En toen dacht iedereen, oh, die is gek. Nou, ja.
1: die is gek.
0: Ja. En het gaat eigenlijk gewoon verder natuurlijk. Hè. Die Waddeneilanden gaan door naar de Duitse Waddeneilanden natuurlijk.
1: Ja.
0: Waar ook veel toerisme is trouwens. Ja, tot zover.
1: Dat was hem.
0: Nou, Defensie zoekt een nauwere band met de wetenschap. Daarmee komt Trouw naar voren op pagina 1. De wetenschap moet een directere bijdrage gaan leveren aan de landsverdediging, vindt het kabinet. Maar wat doet dat met de academische vrijheid? Die vraagstelling voorop op Trouw. Ja, het is de tijd om de muren tussen Defensie en de wetenschappers af te brengen. Breken, moet ik natuurlijk zeggen. Dat heeft de staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie gisteren gezegd. En dat deed hij bij de opening van het Militair Innovatiecentrum aan de TU Delft. En die TU Delft stelt al een gebouw ter beschikking aan Defensie. Volgens mij deden ze dat al heel stiekem, maar dat mocht niemand weten. Daar kan de krijgsmacht in elk geval samenwerken met start-ups. En dat gebeurt in Oekraïne, dus dat is ons voorbeeld in dit geval. De wetenschap beweegt te gretig mee, dat zeggen in elk geval critici. Ook dat wordt opgetekend door Trouw vanmorgen. Nou, dat zou ver zijn.

Claudia en Stefan en haar Miami Sound Machine in Utrecht is wakker. 6 uur 32 inmiddels geworden. Verkeersinformatie zometeen. Eerst even een kort weerbericht van Margot Ribberink. Uitgebreid horen we haar zelf zometeen. Live in de uitzending. Zo kan dat allemaal. Hier bij Radio M Utrecht. We hebben vanmorgen af en toe de zon. Die is nog wel te zien vanmorgen. Maar van het westen uit schuift dan wel bewolking binnen. En sowieso in de eerste helft van de middag valt er af en toe wat regen in Midden-Nederland. Bij een vlagerige westelijke wind gaat dat gebeuren. De tweede helft van de middag wordt het wel weer droog en komt de zon er weer bij. Wordt 1 of 22 graden vandaag. En de avond en de nacht, opklaringen en het gaat afkoelen naar 11 graden. Morgen, alvast vooruitblikkend, is het droog met zon en stapelwolken. En dan waait er een matige noordwestenwind. 21, 22 graden wordt dan ook weer de temperatuur. Even hier de melding voor dit moment als je komt vanuit Breda over de A27 richting Utrecht tot aanknopend Gorkum, want dan is de weg natuurlijk dicht. Tussen Nieuwedijk en Noorderloos, 15 minuten of wel een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met de werkzaamheden. Omrijden moet je vanaf daar via de A15 bijvoorbeeld richting knooppunt Deil en dan de A2 op naar boven richting Utrecht.

0: Een lekker up-tempo plaatje van Elton. Elton John, de man met de ringen. De man met de piano, mag je ook niet vergeten. En de man met de vele brillen, want ook dat heeft hij veel. Of had hij veel, heeft ze veel, denk ik wel. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht 6, over 6:30 inmiddels geworden. Wij zitten lekker, ja? Robert-Jan Boy staat lekker. Tenminste, ik hoop dat je lekker staat.
1: Ja, het zou wel moeten, want er zijn wat weinig stoelen hier. Behalve daar een...
0: Nou, kijk eens even, een scheidsrechterstoel.
2: Daar staat er een.
0: Links voor jou, rechts voor jou.
1: Dat is zo'n gezondheidsstoel hier.
0: Ja, dat zijn ook stoelen.
1: Smal zit je, ik moet er ook niet op plaatsen, denk ik.
2: Nee, het is een soort paardrijzadel, hè?
0: Zijn dat gezondheidsstoelen? Ik ga er ook nooit op zitten. Ik vind het wel geprobeerd. Ik vind het verschrikkelijk zitten.
2: Ik ook.
1: Je weet het niet. Je had vroeger ook een gezondheidszadel op de fiets.
2: Geen flauw.
0: Hoe zag dat er ook weer uit?
1: Zadel, ik weet het niet. Maar
0: hoe zag dat er? Je had vroeger ook een
1: rondzadel voor de rok. De rokzadel, hè?
2: Gezondheidszadel.
0: Ja, maar was dat inderdaad een beetje ovaal, of niet? Was dat
1: een beetje ovalig, een beetje rondachtig, ovalig.
0: Vrouwenzadel, zeiden we.
2: Oh, ja. Ergonomisch.
1: Zadels met een spleten. Dus nou goed, jongens, waar zitten we nou? We zijn weer in de zeil geraakt. Maar in ieder geval, we staan nog eventjes.
0: We zitten goed in het zadel, dat mag duidelijk zijn.
1: Ja, dat zeker.
0: Ga je te paard vandaag, of niet?
1: Dat niet, nee. Het gaat wel naar een gebied waar veel gefietst wordt en waar ook paard wordt gereden.
0: Mm-hmm.
1: Niet overal trouwens, maar in ieder geval de bossen.
0: Utrechtse Heuvelrug.
1: Ja. Of zoiets.
0: Nou, dat denk ik ook.
1: De koning Willem-Alexander komt daar op bezoek.
0: Die komt ook met paard?
1: Die komt niet te paard, die komt denk ik gewoon met de auto. Maar in ieder geval, we gaan kijken bij de mensen die hem onder meer gaan ontmoeten.
0: Ik hoor je Austerlitz zeggen en de koning. Dus die komt naar Midden-Nederland.
1: Die komt naar Midden-Nederland, naar Austerlitz. Om te kijken hoe de bosbrandwerkgroep onder meer het doet.
0: Oh.
1: Ze hebben allerlei maatregelen genomen tegen bosbranden, om dat te voorkomen.
0: Ja.
1: Compleet met vluchtplannen, et cetera. En dat is allemaal vanuit de bewoners gegaan. Dus dat leidt tot inspiratie. Dat is bijzonder. Austerlitz, omringd door de bossen natuurlijk van de Utrechtse Heuvelrug.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Er zijn er maar twee manieren om eruit te komen als echt de bosbranden uitbreken.
0: Mm-hmm.
1: Dus we gaan praten met iemand van de bosbrandwerkgroep over het bezoek. En misschien ook nog met het adres waar de koning letterlijk naartoe gaat. Een van de bewoners.
0: Ja. Dit is een werkbezoek. Dat doet hij natuurlijk vaker, onze koning, toch?
1: Dat komt regelmatig voor, ja. Zonder maxima. Dus zonder veel toeters en bellen. Echt zelf kijken hoe de zaak in elkaar zit. Wat er allemaal aan de hand is. Juli 2025 was er nog een bosbrand in Austerlitz. 2 hectare groot, zo'n beetje.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is een actueel item. Zeker nu de tijden droger en droger en heter worden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, is dat toch wel een belangrijk onderwerp.
0: En, dan denk ik wel, de koning van Nederland, die moet alles van bovenaf bekijken. Die moet de kennis vergaren. Dat gaat hij nu met eigen ogen doen.
1: Ja.
0: En oren spitsen natuurlijk. Maar waarom moet de koning dat eigenlijk doen?
1: Nou ja, hij moet zich op de hoogte stellen van wat er in de maatschappij gebeurt. Hè. Dus hij praat niet alleen met de bosbrandwerkgroep, maar ook de burgemeesters, provincie, et cetera, andere mensen. Brandweer is ook nog aanwezig.
0: Ja, ja.
1: Dus het is altijd goed om te kijken hoe het bijvoorbeeld in Austerlitz gaat. Hoe de bewoners de handen in elkaar hebben geslagen om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: En doet de koning inderdaad regelmatig
0: op
1: allerlei vlakken
0: bezoeken.
1: Belangrijk om de thermometer in de maatschappij te houden.
2: Mm-hmm. Maar
0: precies. We gaan meemaken dat we zeggen, het bezoek is er nog niet. Maar jij gaat wel op bezoek in Austerlitz.
1: Wij gaan een beetje een voorproefje. We gaan onder meer naar het Luciferbos.
2: Luciferbos.
1: En wat dat is, meer zeggen wij niet.
2: Oh, je weet al meteen de aandacht te trekken.
0: Bosbrand en Lucifers, ik rijm dat niet helemaal, of eigenlijk wel weer. Goed, succes daar.
1: Tot zo.
0: Tot zo.

0: Emma Heesters en Yves Berendsen. Of moet ik zeggen Yves Berendsen en Emma Heesters. Maakt niet uit, ze waren alle twee evenredig te horen. Alleen met jou bij Radio M Utrecht. Dan vuurwerk. Robert-Jan had het erover. Die gaat geen vuurwerk afsteken. Die gaat dan naar een bos. Bos branden. Ja, dat is ook brand. Er kan van alles ontstaan door vuurwerk. En ja, er komt een landelijk vuurwerkverbod natuurlijk.
1: Ja, dat is definitief sinds gisteren. We mogen met oud en nieuw geen vuurwerk meer afsteken. Ben je er blij mee? Omdat je er veel last van had bijvoorbeeld? Of vind je het jammer en ga je het wel missen? Die jarenlange traditie die we hadden met oud en nieuw.
0: Wat reacties die we hebben gekregen.
1: David bijvoorbeeld, die reageert met geweldig nieuws. Want ik werd tijdens mijn werk als postbezorger vuurwerkslachtoffer in 2010. Ja, op zeer korte afstand ontplofte toen zeer zwaar vuurwerk. Sinds dat moment heb ik gehoorschade. Ja, dat zijn heftige verhalen. En het aantal vuurwerkslachtoffers is in de afgelopen jaren toegenomen. Heb ik gisteren even gelezen toen ik wat onderzoek deed hiernaar. Ja, dat zijn geen misselijke cijfers. Ook dat oogletsel en zo. Hè. Dat,
0: nou, heftig hoor.
1: Het is altijd heftig om te lezen. Nou, en Henny zegt, goedemorgen. Ik vind het niet erg. Ze hebben het zelf verknald.
0: Ja, wie? Verknald is wel een mooi woord trouwens in dit geval. Inderdaad. Met het knalvuurwerk. Nou ja, ik vind wel de goede gaan onder de kwade lijden. Want er zijn altijd mensen die voorzichtig vuurwerk hebben afgestoken. Ja. En die ervan genoten hebben. Waarbij ik mezelf als voorbeeld stel. Maar ik vind het ook prima dat er bijvoorbeeld een grote vuurwerkshow komt ergens elk jaar. Ja. Dat hoop ik dan wel. Want dat vind ik echt leuk om te zien. Voor mij is het wel een leuke traditie om mooi vuurwerk te zien. Siervuurwerk dus.
1: Ja, het wordt er toch een beetje bij.
0: Die keiharde knallen hoeven ook niet van mij hoor, moet je zeggen.
1: Nee, ja goed. Iemand zegt ook nog hier gelukkig voor de dieren. En ja, dat is ook een feit. Honden, katten die het echt niet zien zitten. Die echt bang worden ervan. En ook nog iemand die zegt, in mijn jeugd, in de jaren 50, werd het vuurwerk echt afgestoken op 31 december om 12 uur.
0: Kijk,
1: een enkele, een brutale jongen die deed het wel eens eerder. Maar nu, zegt Hans, twee weken van tevoren begint men al. Nou ja, een soort van lak aan.
0: Dan heb je zo'n moment van geluk. Ja, want het is natuurlijk wel veranderd. Jaren geleden is het inderdaad van die laatste verkoopdatum. Op de laatste dag van het jaar, tenzij het een zondag was, dan was het een dag eerder of twee dagen eerder. Maar meestal een dag eerder dan. Maar dat is al heel lang, 3 dagen van tevoren. Ja, ik bedoel, dan kun je de jeugd ook niet gaan verbieden om vuurwerk af te steken in die periode. Slap beleid misschien, of misschien vind je dat wel een goede zaak. Als je dat gaat verruimen, dan krijg je die mogelijkheid ook. Ja. Maar er is natuurlijk heel veel illegaal vuurwerk binnengekomen in Nederland altijd.
1: Ja.
0: En het belagen van de hulpverleners, dat is ook iets wat niet bij oud en nieuw hoort, maar wat wel is gebeurd natuurlijk.
1: Zo, in de jaarwisseling op 24-25 waren er echt een record aantal incidenten tegen hulpverleners, ambulancepersoneel, politie. Ja, dat is niet oké als je die cijfers ziet. Toen is het echt ontploft in de Tweede Kamer ook, dat debat.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt toen echt steeds meer voorstanders gekregen om het verbod er doorheen te krijgen.
0: Mede de oorzaak natuurlijk, Goede moeten onder de kwade lijden, dat is jammer. We gaan er wel over praten met een van de vuurwerkhandelaren in Utrecht.
1: Ja.
0: Doen we het volgende uur. Veel reacties dus al binnen. Mooi, dat kan via de RTV Utrecht app of via
1: Facebook, Radio M Utrecht. Kom erbij, dan hebben we het over.
0: 7:10 is het intussen geworden. Nou, dit klinkt ook weer als je muziek in de oren, zeg maar. Margo is bij ons. Goedemorgen, Margo.
2: Goedemorgen.
0: We praten over het weer voor Midden-Nederland. En je had al even een weerbericht gestuurd, dus even na 6:30. Hebben we dat al gehoord van je? Dat is goed, althans jouw bericht heb ik voorgedragen. Het zonnetje komt er wel bij, maar die gaat op een gegeven moment ook wel in de loop van de ochtend achter de wolken schuil, denk ik.
2: Ja, want er zit bewolking op de Noordzee, hoort bij een zwakke storing die eigenlijk eerst de helft van de middag over gaat trekken. Maar op dit moment is het natuurlijk nog lekker buiten. De zon is prachtig opgekomen en als je vroeg opstaat, dan kun je nog die prachtige verstrooiing van dat licht zien. Hè? Een beetje roze, een beetje oranje wolken als je heel vroeg uit de veren gaat. En het is vannacht ook weer lekker afgekoeld. 14,4 graden in de beeld, 15,1 in Cabauw. Dat zijn de starttemperaturen van vandaag. Windje uit het zuidwesten, die gaat in

0: De loop van de ochtend flink toenemen. Het is nu nog rustig, een windkracht 3. Maar het wordt een windkracht 4. Misschien wel tegen een windkracht 5 in het westen van de provincie. En dan komt ook in de loop van de ochtend die bewolking vanuit het westen binnen, behorend bij die zwakke storing. En die trekt dan, nou, eind van de ochtend, begin van de middag vanuit het noordwesten over onze provincie. Dan gaat het een paar uur, nou, op sommige plaatsen een beetje spatteren. Het is ook niet zo dat het keihard gaat regenen. Het levert ook heel weinig op, hooguit 1 millimetertje, maar het is eventjes wat bewolkter. Voor die regen uit gaat de temperatuur nog even oplopen naar 21 graden. Dus wat dat betreft is het ook niet zo warm zoals gisteren. En in de tweede helft van de middag, joh, dan zitten we er alweer achter. Draait de wind naar het noordwesten, klaart het weer op. En dan wordt het weer droog. En dan gaan we de zon weer zien. Dus dat is een beetje het spoorboekje, het weerboekje voor vandaag.
1: Ja, en 1 millimeter, je doet het, ik benadruk het nog maar weer, dat is niks, toch?
0: Nee, dat is helemaal niks, hè. Dus wat dat betreft is de grote droogte ook wel weer begonnen. Nadat we natuurlijk een hele kletsnatte juni achter de kiezen hebben. Nou, dat is heel goed geweest voor de natuur. Maar wat er nu nog in de kaarten zit, hè, er komt wel een beetje aan. Zondag, maandag, dinsdag kan er ook weer eens een keertje buitje vallen. Maar dat is niet veel, hè, voor de natuur. Bovendien gaat de zon weer behoorlijk schijnen de komende dagen. Dus de verdamping neemt ook weer toe. Het enige positieve is dat die temperatuur op een beschaafd niveau blijft. Morgen 21 graden. Zaterdag, dat wordt weer even een wat warmere dag, 24 graden. En ook de dagen daarna zitten we zo rond 22, 23 graden. Dus wat dat betreft is het voor de mensen die niet tegen de hitte kunnen. En daar hoor ik zelf ook bij. Ik vind het ook niet meer lekker als het boven de 27 graden komt. Is het gelukkig zo dat het nog voorlopig heel beschaafd blijft wat ik betreft denk dat, de temperaturen.
1: Dat, precies, de klachtenbrievenbus bij jou aan de weerkamer aan de buitenkant, dat die leeg blijft, hoor, de komende over de tijd.
0: Nou, dat hoop ik, dat hoop ik. Maar mensen hebben altijd wat te klagen over het weer. Dus ik ben heel benieuwd wat erin valt.
1: Ja, precies. Ja, want ik zeg van, ik wil wel 35 graden. Ik noem maar een voorbeeld. Dus, dat doe ik wel met liefhebbers voor. Maar ik snap je hoor, Bago. Het is een rustig zomerdagje eigenlijk. Dan komt het wel op neer met een bescheiden temperatuur ook weer vandaag in Middenrijk.
0: Bescheiden temperatuur, 21 graden. En begin van de middag dus misschien een paar spatjes regen. En wel een vrij stevig windje. Hè? Dus wat dat betreft is het wel eventjes een ander dagje dan gisteren. Toen we natuurlijk een prachtige dag hebben gehad. Met nog wel die 25 graden en die zon en die stapelwolken. En vanmiddag is het gewoon eventjes een paar uurtjes wat grijzer. Met wat gedruppel. Ja.
1: Ja, zo is het.
0: Hoort erbij.
1: Dat is waar. Over druppelen gesproken. Kan ik jou een kop koffie nog aanbieden? Dan druppel ik dit langzaam even vol.
0: Eerlijk, nummertje 2. Ja, doe maar.
1: Oké, en het volgende uur Utrecht is wakker. Dan spreken we je weer vanaf 10 voor 8. Maar gewoon dankjewel voor nu. Hè. Doeg.
0: Graag gedaan. Dag.
1: Jawel. En met een heerlijke Italiaanse klassieker van Umberto Tozzi gaan wij met Ti Amo richting 7 uur. En met onder andere dus over het vuurwerkverbod, nieuwsweer, verkeer en fijne muziek. Ja, dat is een combinatie van Utrecht is wakker. Elke ochtend zijn we er vanaf 6 uur op Radio M Utrecht.

0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
0: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Hoi Judith.
5: Dag lieverd. Was het leuk op school?
4: Nee, we moesten stomme dingen doen.
5: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken. Dat gebeurde in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling en er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als het zo blijft.
9: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
10: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
8: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. 1 gebouw is deels ingestort en tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare aan natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België ook nog een penalty.
11: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
8: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het dan op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 2 uur, Utrecht is wakker. Het is 7:02 geworden in de studio. Marjolein Heijen. Goedemorgen Marjolein.
13: Goedemorgen.
12: Het nieuws uit de regio.
13: Ja, de politie heeft een man opgepakt die meerdere vrouwen heeft lastiggevallen in Utrecht. Het is een 28-jarige inwoner van Purmerend. En de politie was op zoek naar hem vanwege incidenten in de Amsterdamse Straatweg en op het Van Beuningenplein in Utrecht. Woerden, daar is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Die was in de buurt van winkelcentrum Tournoisveld. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is. De politie is in elk geval op zoek naar de dader. En kan basisschool Het Mozaïek in Tull en 't Waal open blijven? Dat is de vraag, want het schoolbestuur wil de deuren van het dorpsschooltje sluiten. Het schooljaar waar we nu nog net in zitten, zijn er maar 36 leerlingen. Ja, en als het schooltje wegvalt, heeft dat natuurlijk wel grote gevolgen voor het dorp. En de hoop is dat de gemeente Houten kan bijspringen.
12: Ja, dat is al vaker gehoord, hè, bij kleinere dorpen ook bij ons in de regio. Dat
13: ja, zeker. Gewoon, ja, en op een gegeven moment is het misschien ook niet meer houdbaar, maar ja. Het heeft vaak ook wel weer gevolgen dat misschien een jong gezin er niet komt wonen als er geen school is.
12: Zeker, ja.
13: Dus ja, hoe los je dat op? Dat is de grote vraag.
12: Oké, dit Tweede Nieuws van half acht meer,
13: ja,
12: uitgebreid. Hier bij Radio M Utrecht. 3:07 opgeschoven. Opschuiven is het ook in het verkeer, met toch wel wat vertragingen en vervelende zaken die spelen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Barneveld en Hoevelaken, 5 à 10 minuten extra reistijd. De A28 van Utrecht naar Amersfoort. Eerst maar eens even kijken tussen afrit Maren en Amersfoort. Daar doe je 5 minuten langer over. En dan is er een flinke vertraging ontstaan, veel eerder al, van Zwolle richting Utrecht, tussen Strandnulde en Leusden. Er is daar een ongeluk gebeurd waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. De rechterreis is ook eens dicht. De vertragingstijd gemeten tussen Strandnulde en Leusden is 20 minuten. De ANWB adviseert om te rijden. Inleiding is ingesteld vanaf knooppunt Hoevelaken om dan de A1 te pakken richting Hilversum, dus eigenlijk richting Amsterdam, en dan de A27 te nemen richting Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie. Doorlopend bij ons in Utrecht is wakker.
0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon. De zomer vuur je bij ons.
17: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
18: Radio M Utrecht.
12: Robert Jan Boy, hij gaat naar Austerlitz vandaag. Ga je de piramide ook beklimmen, denk je, vandaag?
19: Nee, die ligt niet aan die kant. Hè. We gaan echt naar het dorp Austerlitz.
12: Oh, okay.
19: De piramide is een stukje verderop. En omzoomd door bossen. Dus men heeft maatregelen getroffen tegen bosbranden. Speciale boswerkgroep vanuit de bewoners. En wie komt er vandaag op bezoek? Om een uurtje of 10. Wie komt het allemaal hoogstpersoonlijk bekijken? Jawel, koning Willem-Alexander. Dus ze zijn zich daar ongetwijfeld aan te voorbereiden.
12: Ja, nou, we gaan het horen. Na 7:30, hij is er nog niet, hè? Om 7:30 volgens mij. Want dan gaan we even
19: absoluut
12: koffie
19: niet
12: maken.
19: Nee.
12: Oké, hij zit nog in Den Haag, denk ik, in zijn paleis. Goed, Robert-Jan, na 7:30 meer om hierover door te praten. Het werkbezoek dat de koning vandaag gaat brengen aan Austerlitz. Tot zometeen, hè?
19: Tot zo.
12: En dan diverse onderwerpen, altijd in Utrecht is wakker. Dit uur.
13: Ja, zometeen om 7:15 spreken we met iemand van Vluchtelingenwerk. Want morgenavond organiseren zij een voetbaltoernooi speciaal voor mensen met en zonder vluchtachtergrond. Ja, omdat die mensen dichter bij elkaar gebracht om te worden. Ja, waarom werkt sport daar volgens hen zo goed voor? Dat gaan we zo meteen vragen.

0: David Bowie. In 76 wist hij niet dat er nog heel wat jaren zouden komen. Als gouden jaren, want dat had hij wel natuurlijk. Ja, helaas is hij niet meer bij ons. Golden Years uit 1976. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7:15 geworden.
1: Ja, morgenavond wordt bij SV Kampong in Utrecht een bijzonder voetbaltoernooi gespeeld. De Happy Together Cup. Geen strijd om de grootste beker, maar om verbinding en voor een goed doel. We praten erover door met Michiel Slot van Vluchtelingenwerk. Zij organiseren het. Goedemorgen, Michiel.
2: Ja, goedemorgen. Ja, dankjewel dat ik in de uitzending ben.
1: Ja, nee, fijn dat je er bent. Welkom. Ja. Het is een voetbaltoernooi dat mensen met en zonder vluchtachtergrond dichter bij elkaar wil brengen. Ja, waarom werkt een voetbaltoernooi daar volgens jullie goed voor?
2: Ja, voetbal is natuurlijk super populair. Zowel bij Nederlanders, maar zeker ook bij mensen met een vluchtachtergrond. En dat maakt het voetbalveld ook een ideale plek om elkaar te ontmoeten, denken wij. En om samen plezier te hebben en ook iets van een band met elkaar op te bouwen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een taalbarrière of iets dergelijks dan ook niet meer uitmaakt als je aan het voetballen
2: bent.
1: Nou,
2: dat zeg je heel mooi, dat klopt precies. De voetbaltaal is universeel en die spreken we allemaal. Dus, en ook als je niet spreekt, maakt het niet uit, want... Juist, je hoeft ook helemaal geen Messi te zijn of een Ronaldo om morgen leuk mee te doen. Het gaat gewoon om het plezier met elkaar en met een lach. Ja, een lach verbindt, zo kan je het eigenlijk zeggen.
1: Ja. Wie gaan er mee voetballen morgenavond? Hoeveel teams zijn er?
2: Nou, het wordt best een groot toernooi. We zijn met 28 teams en zo'n 150 enthousiaste spelers en speelsters. Deels met, deels zonder vluchtachtergrond. Vanuit bedrijven, maar zeker ook burenteams en vriendenteams. De meeste komen uit Utrecht en omgeving. Maar we hebben ook teams uit de rest van Nederland. Den Haag, Delft, Breda. Nou, noem maar op. Dus dat wordt een mooi voetbalfeest, ja.
1: Oké, dus het zijn voetbalteams uit de buurt, maar dus ook uit andere plekken uit Nederland, zoals je zegt.
2: Ja, maar merendeels Utrecht, hoor. Want we vinden het ook wel belangrijk dat juist dat lokale aspect erin zit. Want die toernooi... is op zichzelf al een hele mooie ontmoeting. Maar je wil natuurlijk dat er eigenlijk ook iets van een vervolg aan zit. En dat maakt het natuurlijk makkelijker als je ook bij elkaar in de buurt woont. Dus vandaar dat wij ook vooral kiezen voor teams uit de buurt.
1: Ja, precies. Waarom vinden jullie het belangrijk om zoiets te organiseren?
2: Ja, ik denk dat het... je leeft samen, je bent elkaars buren, je bent collega's van elkaar... En dan is het ook fijner met elkaar er iets moois van te maken. Om elkaar ook echt te kennen en te leren kennen. Dus dat, simpelweg eigenlijk.
1: Ja. En de opbrengst van het toernooi gaat naar een programma van jullie bij Vluchtelingenwerk. Werkwijs heet het. Kun je uitleggen wat het is?
2: Ja, Werkwijs is een prachtig project dat wij hebben voor vrouwen met een vluchtachtergrond. Die begeleiden we op hun weg naar werk. Veel vrouwen die willen graag werken, maar ja, als je nieuw bent in een land, is misschien dat toch ook nog een beetje lastig van wat kan ik nou in dit land, in deze arbeidsmarkt? Wij begeleiden hen daar dus bij. En dat is natuurlijk voor die vrouwen, de deelnemers aan het project, heel mooi. Maar het is bijvoorbeeld ook heel belangrijk voor werkgevers, want het is geen nieuws dat heel veel werkgevers absoluut niet meer aan personeel kunnen komen. Dus deze vrouwen kunnen daarin voorzien. En het is ook belangrijk voor de lokale samenleving. Ja. Want vaak komen die vrouwen juist in banen terecht. Bijvoorbeeld in de buurt, in een zorg- en een welzijnsbaan... waar ze keihard nodig zijn. Dus nou, een win-win-win.
1: Ja, precies. En je noemt wij begeleiden dan deze vrouw. Wat doen jullie dan concreet in dat begeleidingsproces?
2: Ja, dat is deels... We begeleiden ze gedurende 4 tot 6 maanden... En dat is deels met een wekelijkse groepstraining en deels met individuele arbeidscoaching. En eigenlijk gaan die vrouwen een soort ontdekkingsreis maken. Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik in deze voor mij nieuwe samenleving en in deze voor mij nieuwe arbeidsmarkt. Mm-hmm. En dat is dus iets wat ze zelf doen en wij reiken daar wat tools voor aan. En het is ook heel mooi om te zien hoe dan de interactie tussen de deelnemers onderling is. Want die stimuleren elkaar vaak enorm en zodoende bouwen ze met elkaar ook veel meer zelfvertrouwen op. En durven ze inderdaad die stap naar de arbeidsmarkt te maken.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je gevlucht bent uit een oorlogsland en in Nederland komt, dat werk iets heel belangrijks is, maar ook misschien niet iets waar iedereen meteen aan wil denken, zeg maar, als je nieuw moet beginnen in een land.
2: Het is inderdaad denk ik heel belangrijk. Ik kan zo nog wel even een paar dingen opnoemen waarom het denk ik zo belangrijk is. Voor iedereen is denk ik werk belangrijk. En het verschilt heel erg per persoon. Sommige mensen die zeggen van ik wil graag meteen vanaf dag 1, en daar pleiten wij ook voor, aan de slag. Ook al heb ik nog mijn zorgen over mensen van mijn familie die nog in land van herkomst zijn bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Maar dan kan werk ook een vorm van afleiding bieden. En andere mensen die zeggen van, nou ja, ik moet heel even op adem komen en daarna wil ik heel graag aan de slag.
1: Ja.
2: Dus het verschilt een beetje per persoon. Ja. Maar wat denk ik belangrijk is, dat werk geeft je natuurlijk iets van zelfstandigheid. Het geeft je ook een gevoel van eigenwaarde. Dit zijn allemaal dingen die voor iedereen gelden, niet alleen voor nieuwkomers. Het geeft je ook structuur, het geeft je sociale contacten. En ja, misschien ook wel het belangrijkste overal gezien. Het geeft je denk ik het gevoel van, ik doe mee en ik hoor erbij.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk voor als je als nieuwkomer hier bent, is dat ook wel heel fijn om dat gevoel te kunnen hebben. Van, ik hoor er echt bij, ik doe mee.
1: Ja, ja, exact. Hey, en morgenavond is het voetbaltoernooi. Kunnen er ook mensen komen kijken?
2: Ja, graag zelfs. Bij Kampong dus inderdaad vanaf 7 uur tot 9 uur. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zou ik zeggen, ja.
1: Nou,
2: support is van harte welkom, ja.
1: Oké, leuk. Nou, goed om te weten. Dit was Michiel Slot van Vluchtelingwerk. Dankjewel en veel plezier, hè, morgenavond.
2: Ja, dankjewel.

0: James Brown. I feel good. And I got you. Zo, 3 minuten voor 7:30 geworden. Even de rust laten weerkeren.
1: Ja,
0: dat
1: hoor.
0: Moet daar wel eens op hebben. Maar daar stond James Brown bekend om, hè, om deze uitspraken. Vind ik. En leuk om te horen. Maar wel wakker worden. En dat is goed, in Utrecht is wakker. Zo meteen het nieuws uit de regio.
1: Ja, dat gaat over een steekincident in Woerden. En is er nog toekomst voor het dorpsschooltje van Tull en ' t Waal? Ook dat hoor je zo.
2: Radio M Utrecht viert het weekend van vrijdag tot en met zondag.
3: Met fijne programma's zoals Vroeg op en Voor elkaar, Muziekplezier en Pluk de middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
2: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
3: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
2: Samen met ons, Radio M Utrecht.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: 7:30. Dit is Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio begint met onrust in Woerden.
1: Want daar was gisteravond een steekpartij. En hierbij is ook iemand gewond geraakt. Die steekpartij was volgens de politie bij winkelcentrum Toernooisveld. Het is niet bekend hoe het is met het slachtoffer. Er is ook nog niemand aangehouden. De toedracht van het incident wordt onderzocht door de politie. En de politie heeft een man opgepakt die vrouwen heeft lastiggevallen en mishandeld in Utrecht. Het gaat om een 28-jarige inwoner van Purmerend. Vorige week werden meerdere vrouwen 's nachts lastiggevallen op de Amsterdamse straatweg. Zij wisten te ontkomen. Dat lukte een andere vrouw niet op het Van Beuningenplein en zij werd daar mishandeld. De verdachte zit nog vast. In Tull en ' t Waal gaat dorpsschool Het Mozaïek waarschijnlijk dicht. Er zijn te weinig leerlingen en het is eigenlijk al jaren te duur, zegt het bestuur. En die wil de boel dus sluiten, tot verdriet van leerlingen, hun ouders en leraren. Dit schooljaar zitten er nog maar 36 kinderen. Er is nog een klein beetje hoop voor het schooltje. De gemeente Houten moet dan wel bijlappen. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op Wimbledon. De Veenendaler verloor gisteravond in 5 sets... van zijn Russische tegenstander Roman Safiulin. Voor de 5e keer in 6 jaar tijd kwam van de Zandschulp niet verder dan de 2e ronde van Wimbledon. Hij begon vrij slecht, maar herstelde zich wel goed. En pas in de 5e set moest hij zich na een lange tiebreak zijn meerdere erkennen in de Rus. Het aantal huisartsbezoeken door de hitte is flink gestegen, zegt het Nivel in Utrecht. Vorige week was het aantal patiënten in de wachtkamer 2 keer zoveel als een week eerder. Vooral kinderen en ouderen hadden last van uitdroging, duizeligheid en hoofdpijn. En meer nieuws vind je op de app en website van RTV Utrecht. En daar staan ook tips voor automobilisten om met hitte veilig de weg op te gaan. Meteen maar door naar het weer. Vandaag geen hitte, nu nog zon, maar in de loop van de dag meer bewolking. Kans op wat regen en zo'n 22 graden.
0: Oké, en ik ga ook even kijken naar de weg. Marjolein, dankjewel trouwens. Verkeersinformatie van de ANWB hier bij Radio M Utrecht. En begint dat op de A1 of de A2? Nou, de A1 rijdt op zich goed door. Stroehoevelaak een paar minuten extra. Dat mag bijna geen naam hebben. Goede reis voor jullie daar. Op de A2 wel vertraging van Den Bosch naar Utrecht tussen Knooppunt Deil en Knooppunt Everdingen. Over al die rijstroken die er zijn, toch 10 minuten extra. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht vertraagt het tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal ook zo'n 10 minuten extra. De A27 Utrecht richting Gorinchem van Houten tot Knooppunt Everdingen 5 minuten. Vanaf daar moet je de A27 verlaten, want die is natuurlijk dicht. Zowel in zuidelijke als in noordelijke richting. De A28 dan, van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden. Een ongeluk waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. Dan heb je een kwartier vertraging tussen Nijkerk en Leusden. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer wordt dan geadviseerd om te rijden via de A1. Dus de A1 op bij knooppunt Hoevelaken richting knooppunt Eemnes. En dan de A27 richting Utrecht. En dan heb je ook nog vertraging op de A28... als ik nog even terugkeer naar de A28 zelf... tussen afrit Maren en Amersfoort... vanwege een kapotte vrachtwagen die hier staat. Vrachtwagen met pech, rechterrijst ook dicht. 10 minuten extra.
5: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel... op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ah, leuk hoor. Meer dan 50 jaar popmuziek. Dat hoor je ook hier bij Radio M Utrecht. Go Like Elia, 1973 van Chai Coltrane. Zometeen aan Robert-Jan, die is in Austerlitz. De reden, dat hoor je zometeen. Eerst eventjes naar de reacties die we zo al binnenkrijgen op onze vraag.
1: Ja, die stellen we jou vandaag. Wat vind jij van het vuurwerkverbod, het landelijke vuurwerkverbod dat gisteren definitief is geworden? We mogen met oud en nieuw geen vuurwerk meer afsteken. Ben je daar blij mee, omdat je er veel last van had? Of vind je het jammer en ga je het missen? We horen het graag. Laat even je reactie achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Dan gaan we zo even kijken naar diverse reacties die we al hebben gehad, inderdaad. Austerlitz krijgt vandaag koninklijk bezoek. Koning Willem-Alexander komt persoonlijk kijken hoe het dorp, dat is omringd door bossen van de Utrechtse Heuvelrug, zich wapent tegen bosbranden. Het is een belangrijke rol die daarbij gespeeld wordt door de bosbrandwerkgroep Austerlitz, die door de bewoners zelf is opgericht. Robert-Jan Boy, ik noemde zijn naam al eventjes, die is alvast in Austerlitz om te kijken vandaag naar de voorbereidingen van de koning die gaat komen straks in de loop van de ochtend. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bob. Ik moet zeggen, voorbereidingen. Er is eigenlijk weinig van de voorbereidingen te merken als je hier zo Austerlitz komt binnenrijden. Het is grotendeels uitgestorven. Waarschijnlijk zoals iedere ochtend. En loopt nu door het bos met Robert Sliesler van de bosbrandwerkgroep. Honden lopen hier voorbij. In de verte ook iemand anders nog een hond uitlaten. Dat gebeurt er in de vroege ochtend. En voor de rest weinig te merken. Van de komst zometeen van de koning.
3: Er is een oproep gedaan dat alle vlaggen uitgehangen moeten worden. De Austerlitz vlag. Oh. Dus we gaan straks kijken als we op straat zijn of mensen hun vlag hebben opgehangen.
2: Dat moet volgens mij nog een beetje gebeuren.
3: Ja, en het is een werkbezoek. Hè? Dus er worden geen defilés gehouden. Er gaan geen kindertjes zingen en zo. Dus het is echt een werkbezoek.
2: De koningin komt ook niet mee, heb ik gehoord.
3: Nee,
2: maximaal.
3: Nee, volgens mij zijn ze al hele andere belangrijke dingen te doen.
2: Kijk, dat, maar is het een heugelijke dag?
3: Nou, het is super belangrijk dat de koning aandacht geeft aan natuurbranden. Want eigenlijk moeten we in Nederland daar gaan wennen dat dat net zo gevaarlijk is als overstromingen. Ja. En dat zit er nog helemaal niet in. Het is gewoon een niet-Nederlands iets eigenlijk.
2: Ja, het komt de laatste tijd wel vaker voor natuurlijk. Maar Austerlitz is nogal apart gelegen. Compleet omzoomd door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Ja. We lopen hier nu zo door het bos. Dicht bos, moet ik zeggen. Klein bospaadje.
3: Ja, we gaan zo naar links en dan kan je zien waarom we het Luciferbos noemen.
2: Dat wou ik zeggen. Dit heet het Luciferbos. Waarom is dat?
3: Ja, omdat het gewoon echt heel veel dennen is. En dennenhout is best gevaarlijk, omdat er heel veel hars in zit. En zoals je ziet hier, daar zie je de huizen, zie je het?
2: Ja.
3: He, daar zijn we nu 30 meter vandaan.
2: Ja, dat is gewoon een loopt de straat ook langs.
3: Als wij hier naar links gaan, de honden zijn al vooruitgerend.
2: Ja.
3: Dan zie je dat hier, vanaf hier is het alleen maar dennen.
2: Mm-hmm.
3: En dat komt omdat dit vroeger hier voor de mijnbouw werd een speciale soort gekweekt.
2: Ja.
3: En die kraakt als die breekt. Dus hij gaat eerst kraken. Oh. En dan weet je als mijnwerker, oh, dit gaat fout. En dan heb je tijd om weg te vluchten.
2: Ja, dus hier begint het dennenbos en dat is dit wat makkelijk.
3: Dit is eigenlijk een soort één grote fakkel.
2: Ja, en nou heeft die bosbrandwerkgroep opgericht.
3: Ja.
2: De bewoners hebben dat zelf gedaan.
3: Ja, we hadden
2: dat vindt de koning interessant. Waarom is dat gebeurd?
3: Nou, we hadden jaren gevraagd van jongens, hoe zit dat nou? En we hebben maar één weg. Dus als de brand van één kant komt, dan houden we één vluchtweg over. En we hadden echt zoiets van, ja, hoe zit dat nou? Wat is nou voorbereid? Wat is nou bedacht? En we zitten op de grens van drie gemeentes. We zitten in een soort gek pokketje. De toren van Austerlitz staat in Woudenberg.
2: Ja.
3: We horen bij Zeist. Nou ja, Driebergen, dat kan je bijna aanraken als je hier bent. Dus we hadden echt zoiets van, hoe zit dat? Nou, en als je hier naar rechts kijkt, zie je ontzettend veel dunne stammen naar boven gaan.
2: Ja.
3: Weinig bladeren, geen loof. En dit is gewoon ontzettend brandbaar. Hmm. En Staatsbosbeheer wil heel graag hier wat aan doen. Maar zij hebben 5 jaar planning. Dus pas in 2028 wordt dit gekapt.
2: Kortom, de bewoners hebben de handen ineengeslagen en hebben maatregelen genomen. Er is ook een vluchtplan, begrijp ik.
3: Ja, we hebben gezegd van elkaar, wat kunnen we wel doen?
2: En dat is echt vanuit de bewoners, zeg maar, gedaan, hè?
3: Ja, dus op
2: de
3: duur was er eindelijk na 3 jaar zeuren was er een bijeenkomst georganiseerd.
2: Ja.
3: En toen zei de veiligheidsregio Utrecht, die zei van, ja, maar jongens, wij gaan niet over de veiligheid van burgers. Dat is de taak van de gemeente. En toen zei de gemeentemensen die waren, die zeiden, wat? We hebben een taak. Die wisten helemaal niet dat zij verantwoordelijk waren voor de voorbereidingen op een bosbrand.
2: Ja, ja.
3: Dat was voor hun helemaal nieuw. En toen dachten we als bewoners, oké, dat gaat nog jaren duren. En we hadden zoveel moeilijke vragen gesteld dat Bulent, onze wijkmanager, zei van, ja, gaan jullie maar dan een werkgroep oprichten als jullie zulke
2: kortom, dat is op die manier zo gebeurd.
3: Ja, dat was
2: een hij functioneert nu. En zie, de koning komt het allemaal bekijken.
3: Ja.
2: Wij gaan zometeen verder kijken in Austerlitz. We gaan lopen door de straten, een beetje de route die de koning ook heeft straks gaat nemen. En misschien komen we ook nog ogen en ogen te staan met het vruchtplan. Kortom, we gaan volop verder praten over branden en Austerlitz. En natuurlijk Bob en Anne, de koning.

0: Utrecht is wakker. Met Charles Aznavour. Hou je ook zo van de Franse taal, de chanson, zeg maar? Dat dacht ik al, hè?
1: Ik zat een beetje mee te zingen, ja, jongen.
0: Ja, zeker, joh. Jij hebt Frans op school ook gehad, hè, volgens mij. Dat scheelt wel een heleboel.
1: Bien sûr, oui.
0: Bien sûr, oui, oui, oui. Dat scheelt ook, naar Frankrijk op vakantie gaan, geeft natuurlijk een gevoel van, hé, ik kan een beetje Frans spreken, of ik kan best wel Frans spreken, toch?
1: Ja, mijn moeder is deels opgegroeid in Frankrijk. Dus meen je? Zit met de paplepel erin gegooid.
0: Dus de Franse taal, dat was bij jullie, dat was wel een taal die af en toe gehoord was en werd gesproken.
1: Nou ja, we oefenden vaak, dus dat was leuk.
0: Wat leuk, inderdaad. Ja. Heb je dat ook met andere talen eigenlijk, Anne?
1: Nou, vooral met Frans. Ik vind Frans denk ik toch het mooist. Ja. Ja.
0: Ja. Oké, okay. Nou goed. Dat gezegd hebbende, leuk om dat te horen. Ik wist dat niet, zo leer ik dat ook.
1: We elkaar toch steeds weer kennen, hè?
0: Maar gewoon goedemorgen.
1: Bonjour.
0: Bonjour, wacht even, dames. We gaan dat gewoon in het Nederlands doen. Want dan delf ik zo meteen het onderspit. Dat wil ik niet.
1: Nee.
0: Oké, nou. Steek van wal, Margot. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Voorgaande uur hebben we al veel van je gehoord over het weer van vandaag en de komende dagen. Maar we gaan dat nog een beetje uitdiepen. En aan het einde van deze mini-rit die we gaan maken, hebben we natuurlijk nog een weerspreuk van je.
1: Ook nog, ja.
0: De zon kwam erbij vanmorgen. Is die overal nog wel zichtbaar? Ik kijk een beetje in de straat in Utrecht stad en dan denk ik van, nou, volgens mij spelen de wolken al een beetje parten.
2: Ja, er drijven vanuit het westen al wel wat wolken over. Maar de zon die schijnt de komende 1-2 uren ook nog tussen die wolkenvelden door. Maar het geeft wel aan dat er een verandering opkomst is. Dat kun je ook merken aan de wind. Want die is aan het toenemen uit het zuidwesten. Windkrachtje 3 tot 4 op dit moment. En dat alles heeft te maken met de passage vanmiddag van een zwakke storing met een paar druppels regen. Maar vanochtend is het op heel veel plaatsen nog gewoon droog. Op dit moment zijn de temperaturen al iets omhoog gegaan naar zo'n 17 tot 18 graden. Heel warm wordt het niet vanmiddag. Ik denk dat we uitkomen op een 21 graden. Met eind van de ochtend, eerste helft van de middag, dikke bewolking waaruit af en toe een klein beetje regen of motregen zou kunnen vallen. Het zal niet heel erg veel zijn. Als we misschien geluk hebben voor de natuur, valt er 1 millimetertje. En de achterkant is ook weer in zicht in de tweede helft van de middag. Dan draait de wind naar het noordwesten, gaat hij ook

0: weer afnemen. En dan klaart het ook weer op en dan is het gewoon weer droog. Dus wat dat betreft een zwak storingtje, wat in de eerste helft van de middag passeert, met meer wolken en een drupje regen.
1: Oké. Klinkt als een lekker weerberichtje voor vandaag. Zo'n beetje heel een drupje regen is ook niet veel natuurlijk. En voor de rest een mooie temperatuur. Goed.
0: Zeker.
1: De zon komt ook weer terug als die weg is. Dus.
0: Ja. Dat is ook zo. En die zon die komt morgen helemaal weer terug. Want morgen is het weer zo dat het lijkt op dat van gisteren. En toen hadden we zon en stapelwolken. Nou, dat zal gisteren morgen ook het geval zijn. Vrijdag, de laatste dag van de week. Het is ook minder winderig dan vandaag. Zwak en in de middag matig uit richtingen tussen noordwest en west. Maar we zitten wel in de frisse Noordzeelucht. Dus die 21 graden die we vandaag hebben, die zullen we ook morgen zien. Dus wat dat betreft is het wat betreft de temperaturen beschaafd. Zaterdag gaan we ietsjes omhoog met de temperatuur. Dan draait de wind naar het westen, wordt het 24 graden. En zaterdag is het wel zo dat we de meeste zon in de ochtenduren hebben. In de middag komt er dadelijk wat meer bewolking opzetten, maar het blijft gewoon nog wel droog. En dan vanaf zondag, ja, dan moet je toch rekening houden dat we een paar dagen te maken hebben met licht wisselvallig weer. We zitten dan net een beetje aan de verkeerde kant van het hoge drukgebied, dat zwakke storingen ons kunnen bereiken, dat er af en toe uit de overheersende bewolking zondag, maandag, dinsdag ook af en toe eens een keer regen of een buitje valt. Maar het zal niet zo heel erg veel zijn. En dat de temperaturen nog niet echt omhoog gaan. 22 graden is overigens heel normaal voor de tijd van het jaar. Mm-hmm. En vanaf woensdag dan wordt het weer zonniger en ook weer zomers warm.
1: En hoe is de kans op dat we echt een hetere periode krijgen? Laten we zeggen zoals we dat tot vorige week zaterdag hadden.
0: Ja. Nou, die kans die zit er nog wel in, maar die wordt steeds verder naar achteren geschoven. Want wat ik nu zie is dat vanaf volgende week woensdag die temperaturen wel wat omhoog gaan, naar 25 graden. Dat is nog steeds lekker hoor, zomerse temperaturen. Maar nog niet verder omhoog gaan, omdat de wind bij ons nog steeds uit een noordwestelijke richting waait rondom een hoge drukgebied. En als die pas naar het zuiden draait, ja, dan breken we opnieuw de hittepool in Spanje en Portugal aan. Daar was het gisteren weer 40 graden. Ja. En die komt dan in beweging, maar vooral alsnog is dat niet in zicht. Dus wat dat betreft is het goed nieuws dat het niet op korte termijn zo heel erg heet weer wordt.
1: Nou, zeker weten, ja. Wat heb je voor, als we terugkeren naar vandaag, voor een weerspreuk bedacht?
0: Ja, ik heb een hele leuke voor jullie. Dan komt die dan. Wisselen in juli regen en zonneschijn. Het zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn.
2: Oh.
1: Ja, het is al geen feest voor de boeren met stikstof en de plannen natuurlijk die ze hebben.
0: Nee.
1: Dus dit is wel fijn.
0: Misschien wat betreft het weer wel.
1: Ja, hè? Gelukkig maar, ja. Oké, dat is een vrolijke noot en vrolijke draai die we dan geven. Maar goed, dankjewel. Tot zometeen weer in het volgende uur, hè?
0: Ja hoor, dag.
1: Dag.

0: bespreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
14: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
13: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
15: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
13: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
16: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
13: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
17: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
13: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden.
18: Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Maar eerst het nieuws uit Midden-Nederland. Het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht.
19: In onze provincie zijn steeds meer vakantiehuisjes volgens het kadaster. Het zijn er nu 5.400 meer dan vorig jaar. Al is Utrecht nog een hele kleine speler als we naar de landelijke cijfers kijken. Alleen in Flevoland en in Groningen zijn minder vakantiewoningen. En de meeste vinden we hier op de Utrechtse Heuvelrug. In Woerden is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van winkelcentrum Tournoisveld. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is. De politie zoekt de dader. En buurtbewoners van een nieuwe noodopvanglocatie in IJsselstein die mochten gisteravond even binnenkijken. Hier worden vanaf volgende week 150 mensen ondergebracht. En zo'n 100 buurtbewoners die gingen langs. Het was er nu nog erg kaal, vonden ze. Nou, meer daarover zo om 8:30.
18: Tot zometeen weer, Marjolein. Dankjewel. Dan verkeersinformatie, zoals ik al even aankondigde, van de ANWB voor Midden-Nederland. Of deze kant opkomend. Arnhem richting Utrecht vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal. Daar gebeurde eerder een ongeluk. Rechterrijstrook is nog altijd afgekruist. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. De A28 tussen Soesterberg en Amersfoort, dat is van Utrecht naar Amersfoort. Een vrachtwagen met pech, rechterrijstrook dicht. Ja, 10 minuten extra. En voor die tijd is het al misgegaan. Van Zwolle richting Utrecht, waar we het nu over hebben. Vanaf Strand Nulde tot Leusden zit je lang in de file. Een half uur extra reistijd. Dat heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. ANWB adviseert nog altijd om vanaf knooppunt Hoevelaken de weg A1 te pakken. Dus knooppunt Hoevelaken dan rechtsaf de A1 op. En dan de A27 bij knooppunt Eemnes richting Utrecht te kiezen. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
20: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
21: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
22: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
23: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
18: Het dorpje Austerlitz krijgt vandaag bezoek, hoog bezoek zeggen we dan. Verslaggever Robert Jan Boy, nee, die is er alvast. Vanmorgen komt de koning namelijk. En het heeft alles te maken met ja, bosbrandbestrijding. De ja, wapening tegen bosbranden. Robert Jan, je bent in goed gezelschap zo te horen.
25: Jazeker, want ja, het gaat om de, met name om de bosbrandwerkgroep die een aantal jaren geleden is opgericht om de bewoners klaar te maken voor ja, als er een bosbrand is, wat je dan moet doen. Nou ja, dat is een van de belangrijke gespreksonderwerpen. Ik sta nu langs de oude Posweg, de weg door Austerlitz, nog vrij rustig. Maar mevrouw hier was juist even buiten aan het kijken. Ik denk van nou, staat ze al op de uitkijk? Om te kijken of de koning
26: nee, ik sta
25: komt.
26: Nog niet op de uitkijk. Nee, dat niet. Nee, maar ik was wel benieuwd inderdaad. Ik weet niet hoe laat hij komt, dus ja. We gaan het zien.
25: Vindt u ervan dat hij komt?
26: Ja, hartstikke goed.
25: Waarom?
26: Goed. Nou ja, weet je, het is natuurlijk wel, we wonen hier in een dorp en we zitten omringd door het bos. Dus het is gewoon belangrijk dat met de droogte nu en de bosbranden, dat er wat mee gedaan wordt. Dus
25: ja, ik vind met name denk ik dat bewonersinitiatief interessant, hè?
26: Ja, ja, nee, dat is heel mooi dat, dat zo wordt opgepakt. Ja, dat is echt super. Dat is heel fijn van dit dorp, dat we dat gewoon voor elkaar doen.
25: Nou,
26: ja.
25: We gaan zo eens even kijken bij het vluchtplan, Bob. Dat schijnt in de supermarkt te liggen hier in de dorp. Die is er ook nog, de supermarkt.
18: Ja.
25: Dus dan gaan we daar even verder naar kijken. En eens even kijken wat de koning nog meer gaat bekijken, et cetera.
18: Ja.
25: In ieder geval, dan kijk even naar rechts. Hij komt nog niet, maar het is een werkbezoek. Dus alles gaat een beetje ja, onder de pet, min of meer.
18: Oh, waar wordt
26: ja, ja, het is niet de bedoeling dat we met het hele dorp staan te juichen.
25: Nee.
26: Maar het is leuk geen dat hij langs komt.
18: Geen rode loper ook. Geen rode loper.
25: Nee, geen rode lopers. Het is ongelooflijk. Maar er staat wel een wagen die de fiets eventjes aan het controleren is volgens mij daar. Maar goed.
18: Oké.
25: We gaan verder kijken.
18: We horen jou en jullie na 8:30 in Utrecht is wakker. En we willen jou ook horen als het gaat om vuurwerk.
27: Ja.
19: gisteren is het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Het is nu definitief. Met oud en nieuw mogen we geen vuurwerk meer afsteken. Ben je daar blij mee, omdat je er bijvoorbeeld veel last van had? Of vind je het toch jammer en ga je het missen, die jarenlange traditie? Dat horen we graag. We praten er graag met je over hier in Utrecht is Wakker. Laat je reactie achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
18: Maar je had al wat reacties toch van mensen?
19: Zo. Inderdaad. Nou, nu het zegt, ik kan gelijk eventjes wat meenemen. Ja, er zijn mensen die zeggen, nou, hoe gaat dit gehandhaafd worden? Dat vraag ik me af. Gerdien zegt, nou, het is een goed idee. Tegenwoordig is het geen vuurwerk meer, maar bommen. Mensen gooien ermee. Dat haalt de lol er toch wel af. Nou, we hebben Hetty die zegt, ja, ik denk dat veel mensen en dieren ook er blij mee zijn. Maar ja, handhaven is een dingetje. En er zijn ook mensen die balen, want ja, prachtig vuurwerk. Was mooi om naar te kijken, leuk om af te steken. Elk jaar was dat supergezellig met de buurt. Oud en nieuw zal nooit meer hetzelfde zijn, zegt Henk. Nou, zo zijn er een hoop mensen die reageren. En waarop je nog steeds op om dat te doen, daar gaan we een beetje over praten.
18: Graag zelfs. Ja. Dus Facebook, Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app om even te whatsappen met ons. En zometeen gaan we praten met Ben Jongerius, een van de vele vuurwerkverkopers bij ons in de regio. Maar eerst nog even muziek.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Per radio M Utrecht.

0: Twente met het laatste duwtje in de rug de hele dag nog. En morgen maken wij bekend wat er nieuwe nationale nieuwe gaat worden. Hier op Radio M Utrecht. 7:15 is het inmiddels geworden. Ja, het zal niemand ontgaan zijn dat het landelijk vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling definitief van kracht is. Eerder werd het al besloten door de Eerste en de Tweede Kamer, maar er moesten nog enkele voorwaarden worden uitgewerkt. Vanaf 1 augustus mogen wij als consument geen vuurwerk meer afsteken. Je mag het ook niet kopen. En je mag het ook niet verkopen. Ben Jongerius, een van de vele vuurwerkverkopers bij ons in de regio, vuurwerkverkoper in Utrecht. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie zagen dat als vuurwerkverkopers, denk ik, met leden ogen aan. Hè? Dat dit eraan zat te komen, denk ik.
1: Dat was voor ons onbegrijpelijk dat dat kon gebeuren met het vorige kabinet wat er was. Maar ja, je ziet hoe dingen kunnen lopen in Nederland. En ik kijk, voor ons is het een gelopen race. Ik hoop vooral dat het voor de hulpverleners de oplossing gaat zijn. En als het anders uitpakt, dat ze gewoon hard op gaan treden tegen die ratdraaiers die het land gewoon verstieren. Dat hoop ik vooral aan hulpverleners.
0: Nou, richt jij je daarop als we het hebben over het vuurwerk zelf? We hebben daar vaker over gesproken in de uitzendingen. Vaak was het het einde van het jaar, hè, wanneer we veel vuurwerk...
1: Ja, het is het moment dat wij aan de lijn zitten.
0: Zeker, maar nu doen we het lekker vroeg. Het is vandaag 2 juli. Nou ja, lekker vroeg. Het gaat om het feit dat jij straks geen vuurwerk meer aan iemand mag verkopen. En dat gaat ook niet gebeuren, denk ik dan. Hoe ga je het aanpakken? Wat gaat er dan gebeuren voor jou?
1: Richting het eind van het jaar is voor mij natuurlijk persoonlijk een hele drukke periode in de voorbereiding na het vuurwerk en de volumes die we er doorheen moeten verwerken. Die druk gaat wegvallen en ik heb nog wat andere activiteiten die ik doe, dus daar focus ik me verder op. Ja. En dan zij het zo...
0: Andere bedrijfsactiviteiten, dat moet duidelijk zijn. Maar we hebben dan bijvoorbeeld vorig jaar en het jaar daarvoor werd ik ook gesproken over het harde vuurwerk. Het knallers, het illegale vuurwerk met name ook. Hè? Want dat is, want je hebt het nu over de hulpverleners die aangevallen worden, wat natuurlijk te gek voor woorden is. Wat meegespeeld heeft in het Landelijk Vuurwerkverbod om dat besluit dan te nemen. Maar dat illegale vuurwerk, dat is er natuurlijk nog steeds. Wat denk je daarvan? Gaat dat de grens wel over of niet?
1: Nou, we hebben natuurlijk een paar jaar terug met de corona hebben wij 2 jaar ook niet mogen verkopen. En toen hebben we ook 2 jaar met ledenogen aangezien wat een vuurwerk dat er werd afgestoken. Dus het zal uiteindelijk, hoop ik, langzaam wegvloeien. Maar ik vrees dat komend jaar gewoon dat er weinig is dat wij geen vuurwerk verkocht hebben.
0: Het handhaven zelf hiervan, dus dat je sowieso geen vuurwerk mag hebben, het hele jaar door niet, en dus ook niet in december mag afsteken. Denk je dat het te handhaven is?
1: Dat was een van de dingen. Hè. De Kamer, vuurwerkverbod, we gaan handhaven. En nu hoorden de burgemeesters al dat ze eigenlijk niet weten hoe ze zo meteen moeten gaan handhaven. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Ik hoop dat ze het kunnen doen. Het is natuurlijk nu wel heel makkelijk, omdat er geen onderscheid meer gemaakt hoeft te worden tussen legaal of illegaal. Vuurwerk is per definitie verboden. Maar zie die agenten maar eens daar op pad te sturen. Hè? Iemand heeft een pot aangestoken. Ja, wie heeft het gedaan? In mijn optiek ben je altijd te laat. Dus de tijd zal het uitwijzen.
0: En is het niet zo dat we die tijd nodig hebben om tot inkeer te komen en langzaam maar zeker dat vuurwerk gewoon echt uitgestorven is in Nederland?
1: Ja, uitgestorven. Ik noem het een beetje, we worden toch wel weer ergens op een bepaald punt gecastreerd. Als het allemaal wat gaat brengen. Maar ik vrees dat het nog een hele lange tijd gaat duren.
0: Maar je bent wel, je noemt dat nog even net aan het begin, wel blij, zeg maar, dat de belaging van brandweer, politie, ambulancepersoneel, dat hopelijk gaat verminderen.
1: Ja, natuurlijk hoop ik dat, want dat is te gek voor woorden. Alleen bij mij in de winkel, waar jullie ook vaak zijn geweest, zijn het de vader en de zoon die er staan, die gewoon s'avonds leuk de potje afsteken. Ja, en het zijn natuurlijk de ratdraaiers die de handel uit het buitenland halen, met ook spul wat veel zwaarder is, wat wij nooit verkocht hebben.
0: Ja, op de vraag die we ook stellen vandaag op de radio, komen heel veel reacties van mensen die zeggen, ja, we vinden het hartstikke leuk en ja, wij doen er altijd voorzichtig mee. Het landelijke vuurwerkverbod dat ingaat, veel mensen vinden het wel prima, maar met name richt men zich dan op die hele harde knallen. Dat zijn gewoon explosieven toch, Ben?
1: Die cobra's die de laatste jaren het land in komen, die zijn alleen maar zwaarder geworden. Dat is gewoon massa-explosie waar je het bijna over hebt. Levensgevaarlijk.
0: Hoe gaan we dat inzien, Anne?
2: Ja, ik heb nog een vraag. Want heb je al met klanten gesproken? Hebben klanten je al iets laten weten over wat ze ervan vinden? Dat ze je gaan missen en zo?
1: Ja, tuurlijk. Het is gewoon, maar dat was vooral afgelopen jaarwisseling. Hè, want we hebben het extra druk gehad. Want het waren echt mensen die toch even zeggen, nou, dan gaan we dit jaar toch nog even een extra potje afsteken. Ja, onbegrijpelijk. Hè, want er zijn mensen die gewoon vanuit traditie leuk s'avonds met familie of vrienden waar je mee bent, even nog dat potje afsteekt. Ja, dat is gewoon een hele andere groep dan de rattenreis waar we het over hebben. En die mensen, ja die zien het ook met leden ogen aan. En natuurlijk zijn er ook mensen die begrip voor hebben, uiteindelijk voor de hulpverleners, want dat zijn ook de gewone normale nette klanten die in mijn winkel staan, die dat voor die hulpverleners niet willen.
2: Ja.
1: Die probleemgasten, die lopen niet in mijn winkel. Dus ja, die mensen hadden ook allemaal wel een heel dubbel gevoel. Dus ja, laten we vooral hopen dat die hulpverleners zich veiliger gaan voelen en hun werk kunnen doen.
0: Ja.
1: En dat de Nederlanders, de ratreis, zich eens fatsoenlijk gaan gedragen.
0: Want... En los van het feit dat we dan geen vuurwerk meer mogen kopen, hoop ik dat gemeenten die natuurlijk moeten handhaven, dat ze ook de mogelijkheid hebben om vuurwerkshows te organiseren. Want heel veel Nederlanders vinden het wel heel leuk om naar het vuurwerk te kijken, toch?
1: Dat een wassen neus verteld is. Het moet een stichting zijn. Dus je mag als een vereniging mag je straks vuurwerk kopen. Maar uiteindelijk, heel veel lokale burgemeesters willen geen vuurwerk. Dus bijvoorbeeld Utrecht, die zal niet zo snel een vuurwerkvergunning afgeven. Vervolgens worden er nog eisen gesteld aan, dan gaan er als je buiten staat, mag je op 10, 15 meter moet je afstand houden van je vuurwerk. Dan gaan ze eisen stellen van 20, 30, 40 meter afstand. Er worden allerlei eisen aangesteld, waardoor het voor verenigingen waarschijnlijk bijna niet mogelijk is om vuurwerk af te steken. En dan mag er max 200 kilo afgestoken worden. Dat zou ik in theorie mogen verkopen.
0: Mm-hmm.
1: Dan moeten ze met 8 mensen naar mijn winkel komen om 4 keer of 8 keer 25 kilo op te komen halen. Ja, dat gaat er niet worden.
0: Ga je alleen nog sterretjes verkopen dan, Ben, zo meteen in de winkel?
1: Ja, sterretjes en dat soort dingen, die blijven wel verkopen.
2: Ja,
1: knaletjes, ja. Dus.
2: Ja, zie je dat zitten?
1: Nou ja, dat kunnen wij nog wel makkelijk verkopen in onze winkel. Maar het zware vuur of het gewone vuurwerk gaan wij ons niet meer oprichten op verenigingen, want dat gaat geen zoden aan de dijk zetten. Dus ik denk dat het klinkt heel mooi, maar dat in de werkelijkheid, die cijfers horen wij ook al, dat gaat bijna niks worden.
0: Ja. Wordt een saaie auto nieuw in jouw optiek?
1: Ja, ik heb besloten dat ik maar even niet in het land ben. Want ik zie allemaal vuurwerk en ik denk, ik kan het met leden ogen niet aanzien wat er gebeurt.
2: Ik zou het voorstellen.
0: Ik hoop echt, jij ontkrachtigt dat, wat jij al heel duidelijk toelicht. Ik hoop gewoon op mooie vuurwerkshows. Dat vinden wij nog steeds het leukste als we met elkaar zitten op zo'n oudjaarsavond. Dat we dan om 12 uur naar buiten gaan en een hele mooie show zien. Ik denk dat daar niks mis mee is.
1: Ja, klopt. Alleen je ziet in Rotterdam doen ze het ook ieder jaar. En het is op de valreep dat ze het geld weer bij elkaar halen.
0: Ja.
1: Dat zie je. En het is uiteindelijk, Nederlanders die vieren 's avonds thuis oud en nieuw. Die lopen de straat op. Dan gaan we niet met z'n allen in de auto om ergens naar een grote plek te rijden. Want hoe groter de show, Rotterdam is een perfecte plek natuurlijk. Maar per saldo zijn het niet heel veel mensen. Dus zo ga je niet een paar miljoen mensen naar een vuurwerkshow krijgen. Dus ik vrees dat je teleur moet stellen.
0: Ik snap je wel, maar toch hoop ik daar wel op. Dat we dan toch met wat kleinere vuurwerkshows, dat we dat kunnen wel gaan bekijken. Ja. Ik vind het jammer als de traditie stopt. Dat is mijn persoonlijke mening. Ben Jogerius van Koningsdal Vuurwerk. Dank je wel.
1: Ja, jij ook voor alle gesprekken de afgelopen jaren.
0: Ja, we zullen elkaar nog wel een keer spreken, denk ik, Ben.
1: Ja. Dat is goed.
0: Goeie reis, want je bent onderweg. Ben de Jongerius.
1: Tot ziens.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: My Little Town van de toen, nou, de kleine wil ik niet zeggen, maar ze waren niet zo groot, vuil stuk, maar wel qua uitvoering. Simon & Garfunkel, Paul Simon en Art Garfunkel, My Little Town. Bijna 8:30 geworden, dat betekent, is ook onze traditie, die houden we wel in, hè, Marjolein? Het regionieuws, steeds op het 8:30.
1: Laten we dat maar doen, ja.
0: Wat hebben we in het regionieuws?
1: Een nachtclub in Zeist die failliet is. Een onderzoek naar een steekpartij in Woerden. En waar staan de meeste vakantiehuisjes? Ook dat hoor je zo.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Bijna 8:30, over een minuutje is het zover. Maar nu al het regionieuws door Marjolein Heijen hier bij Radio M Utrecht. En dat begint met steeds meer vakantiewoningen in de provincie.
1: Ja, de teller staat nu op 5.000. Dat zijn er 400 meer dan vorig jaar. Toch is Utrecht landelijk gezien een kleine speler. Alleen Flevoland en Groningen hebben minder vakantiehuisjes. Het aantal parken bleef met 140 gelijk in Utrecht, terwijl in veel andere provincies er vakantieparken bijkwamen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de meeste vakantieparken, gevolgd door de Ronde Venen en Stichtse Vecht. De politie heeft een man opgepakt die vrouwen heeft lastiggevallen en mishandeld in Utrecht. Het gaat om een 28-jarige inwoner van Purmerend. Vorige week werden meerdere vrouwen 's nachts lastiggevallen op de Amsterdamse straatweg. Zij wisten te ontkomen. En dat lukte een andere vrouw niet op het Van Beuningenplein. Zij werd mishandeld. De verdachte zit nog vast. In Woerden is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van winkelcentrum Tournoisveld. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is en er is nog niemand aangehouden in deze zaak. De toedracht van het incident wordt onderzocht. Club Backstreet in Zeist heeft faillissement aangevraagd. De rekeningen lopen op en kunnen niet meer worden betaald. De eigenaar zegt dat het komt door gedoe met de gemeente. Er liepen juridische procedures en er waren problemen met de vergunning. De club zorgde eerder voor veel overlast in de buurt. Omwonenden van een nieuwe noodopvang in IJsselstein die konden gisteravond even binnenkijken. Op het terrein van voetbalclub IFC worden vanaf volgende week 150 mensen ondergebracht. En voor zo'n 100 mensen uit de buurt was dat reden om even een kijkje te nemen in het complex dat in korte tijd uit de grond is gestampt. Daar wordt dus nog gewerkt. Foto's van die noodopvang die kun je bekijken op onze app en website. Dan nog even het weer. Nu nog zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Meer over het weer horen we van Margot Ribberink. Jij bent er om 9:30 natuurlijk weer, hè, voor het volgende bulletin.
1: Ja,
0: hartstikke goed. Marjolein, dankjewel. Tot zometeen. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A2 voor Midden-Nederland. Komende vanuit Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Afrit Everdingen. Een kwartier extra. Op de A12 Arnhem-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Afrit Wageningen. De weg is intussen trouwens wel weer vrij. Vanaf Afrit Oosterbeek tot Afrit Wageningen verlies je 5 minuten tijd. Dan de A27. Die pakken we mee vanaf Almere richting Utrecht. Tussen Almere, Hout en Eemnes. Daar doe je 5 à 10 minuten langer over. Dan rijdt het even goed door langs Hilversum. Maar vanaf Bilthoven tot knooppunt Lunetten ga je de file weer in. 10 minuten extra reistijd daar. De A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen afrit Maren en Amersfoort. Vrachtwagen met pech nog altijd op de rechterreis. Zo kun je niet rijden, die is dicht. 10 minuten extra. En daarvoor is er al flink wat vertraging tussen Strandnulde en Leusden. Dus van Zwolle naar Utrecht. Over die 11 kilometer doe je 20 minuten langer. Ongeluk waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. De rechterreis ook is dicht. 20 minuten moet je dus rekening mee houden. Vanaf daar adviseert de ANWB om niet... niet door te rijden richting Utrecht van knooppunt Hoevelaken over de A28, maar de A1 te nemen richting Amsterdam en bij het volgende knooppunt, dat is knooppunt Eemnes, de A27 richting Utrecht te nemen.
8: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Ah, leuk, spooky en zo. Swinging on the Star in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is bijna 8:57 geworden. We gaan naar Austerlitz, dat wil zeggen, de koning komt ook. Dus wij gaan ook met de microfoon en verslaggever Robert-Jan Bo, die er vanmorgen al is, in Austerlitz. Want we gaan doorpraten met de bosbrandwerkgroep Austerlitz. Want daar gaat het vanmorgen om. Hoe brandveilig is het allemaal? En wat zou je moeten doen als er wel een bosbrand uitbreekt in het bosrijke gebied van Austerlitz, op de gemeente Utrechtse Heuvelrug? Robert-Jan, goedemorgen. Je hebt heel wat mensen om je heen meer, hè?
1: Nou ja, ik sta nu eventjes in de supermarkt. Dat wil zeggen in de deuropening van de supermarkt van Austerlitz.
0: Mag dat wel?
1: Blij dat er nog een supermarkt is. Ja, zojuist even gekeken in het middelmeer het centrum van het dorp, waar een muziektent staat, een Jeu de Boelbaan, het dorpshuis. Daar gaat de koning naartoe, heb ik al begrepen. Hij gaat ook nog even kijken in het café dat door vrijwilligers wordt gerund. En je merkt toch wel een beetje aan iedereen dat er wat staat te gebeuren. Jullie ook met een beetje een aparte blik door het dorp, volgens mij, meneer. Van waar gaat hij nou naartoe en zo?
2: Ik dacht van de gevo, moet ik even kijken wie loopt er nou met een microfoontje in.
1: Ja, natuurlijk zijn wij er ook eventjes bij.
2: Dat is niet elke ochtend het geval, natuurlijk.
1: Nee. Maar vindt u het fijn dat de koning langskomt?
2: Ik vind het inderdaad wel prettig. Dat de belangstelling toont voor wat er ook in de kleinsteden gebeurt.
1: Wat is voor u belangrijk? Waar moet u kennis van nemen?
2: Het gevaar van bosbranden, maar.
1: Dat?
2: Ja.
1: Wat de bosbrandwerkgroep ook doet.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat is denk ik een belangrijk puntje om aandacht aan te besteden.
1: Ja. Vindt u ervan, mevrouw, van het moet aan het werk? Mevrouw moet aan het werk. Ja, de cashier die het gesprek van de dag neemt aan, hè?
3: Het is bijzonder natuurlijk, €9,43. Ja. Maar de werk gaat gewoon door ook, hè?
1: Het werk gaat gewoon door. Maar het is eigenlijk druk om bosbranden, mevrouw? Mevrouw ging wat brood af.
4: Nou, niet echt actief, maar ik denk dat iedereen er wel goed op let.
1: Er schijnt hier ergens een vluchtroute plan en zo te liggen in de supermarkt.
4: Ja, dat krijgen we heel actief in de bussen en dergelijke. Maar het is niet zo dat we daar.
1: Oh, kijk, ik krijg het hier overhandigd. Vluchtkaart, bosbrand, Austerlitz.
3: Een vluchtplan.
1: Ja. Hebben we dus een vluchtplan? Ja. Er zijn twee uitvalswegen, begrijp ik.
3: Ja, naar Driebergen en naar Zeist. Ja. Iedereen is goed geïnformeerd, denk ik, dat allemaal goed zou moeten komen.
1: Ja.
3: Ze weten ook dat ze liever niet met de auto's, anders wordt het natuurlijk heel druk op de weg.
1: Ja.
3: Dus we hebben gelukkig ook een bakfiets. Dus in ons geval, als we zouden moeten vluchten, dan neem ik kinderen en onze kat met de bakfiets. En mijn man gaat achteraan met de gewone fiets.
1: Die zeggen eens weer, jongens, ga niet met de auto. En bent u een beetje angstig voor bosbranden? Of zegt u van goed dat dit gebeurt? Dat is het ook.
3: Ik ben niet angstig, maar ik ben wel heel goed bewust. Ja. Want ik weet dat het heel droog is en dat kan best wel mis kan gaan.
1: Ja.
3: Dus we zijn een beetje, we houden het in gedachten en we hebben wat spulletjes klaar, mocht dat gebeuren.
1: Daar staat Robert Sliezer nog van de Bosbrandwerkgroep. Hij gaat de koning echt ontvangen.
5: Ja, dat klopt.
1: Straks.
5: Is direct dan heet ik hem welkom in Austerlitz.
1: Wat gaat er gezegd worden?
5: Bij dat huis ga ik even heel kort vertellen wat de situatie in Austerlitz is. Waarom wij zo bezig waren met natuurbranden. En daarna gaat hij bij familie langs om te kijken hoe voor normale Austerlitzers dat is. En dan gaan we een uur praten met allemaal verschillende experts over natuurbranden. Op internationaal niveau, nationaal niveau, lokaal alles.
1: Dus het is welkom koning, feit dat u in Austerlitz bent. Ik neem je even mee.
5: Ja.
1: Dit en dat. En
5: majesteit, hè, ga ik zeggen.
1: Majesteit. Nou, dat is geïnstrueerd natuurlijk ook.
5: Ja, wat ik nog moest opzoeken is ook de burgemeester officieel aanspreken in een officiële vorm.
1: Kijk. Want
5: ik zeg altijd hallo, maar ik zal toch even nog moeten kijken wat de officiële aanspreektijd van de burgemeester is.
1: Maar wat moet de koning opsteken?
5: Hij is iemand die, hij is waterexpert, dat weten we allemaal. Maar hij is natuurlijk eigenlijk ook bosexpert. Ja. Want als oranje. Ja. Heeft hij ontzettend veel domeinen. Hij is zoals 8-jarige wist hij al meer van bossen, denk ik, dan bijna iedereen.
1: Maar wat moet u dan meenemen? Wat moet u dan leren hier in Austerlitz?
5: Nou, dat natuurbranden in Nederland net zo belangrijk zijn als water, als overstromingen. En hij kan dat voor elkaar krijgen. Hij kan het onderwerp blijven aanslingeren. En zeggen van, jongens, dat moet op zijn kleine klimaatverandering zorgt gewoon voor dat wij.
1: Dus daar moet nog meer aandacht voor komen?
5: Je zou zeggen,
1: dat is er al.
5: Nee,
1: met code rood,
5: het moet in ons bloed komen. Het is nu een soort van, oh ja, maar het moet in ons systeem komen. En elke familie, ook als je naast een chemiefabriek woont, moet dan gaan nadenken van, hey, heb ik een vluchttas? Heb ik met mijn vrienden afgesproken wie de kat meeneemt?
1: En zo kunnen zeggen, je moet de overheid er niet verzorgen natuurlijk, maar die is vanuit de bewoners.
0: De verbinding valt weg.
5: Dit aan het doen zijn.
0: Maar
5: en
0: terug.
5: Iedereen
0: gelukkig.
5: Ziet dat. Maar hij kan vanuit Austerlitz blijven zeggen van dit is belangrijk.
1: Ja, goed. Nou, veel plezier.
5: Dank je.
1: Zal er ongetwijfeld nog een grapje gemaakt worden over de wolf?
5: Absoluut, want die hoort bij ons bos. Ja, en zijn dochter, de dochters van Bram zijn heel lieve wolven, die gaan het s'nachts wandelen.
1: Goed, dus meer onderwerpen waar ik denk dat het de nadruk komt te liggen.
5: We zien je volgende keer als de wolf weer rondlopen.
1: Doeg. Veel plezier en succes met de koning.
5: Dank je.
0: Robert-Jan vanuit Austerlitz dus, waar straks de koning gaat komen, die officieel aangesproken moet worden en gaat worden met majesteit. En de burgemeester met meneer de burgemeester. Utrecht is

0: Alex Warren en Fever Dream. Ja, de kogel is door de kerk. Een landelijk vuurwerkverbod, dat is zometeen van kracht. En dat betekent geen enkele vuurpijl die je meer mag afsteken. Geen rotje dat je meer mag laten knallen. Überhaupt mag je niet kopen en het mag ook niet worden verkocht. We praten er uitgebreid over door. Er straks een gesprek met een van de vuurwerkverkopers in Utrecht. Er zijn er heel wat die een andere baan moeten gaan zoeken. Dat is triest natuurlijk. Maar ja, wat vind jij ervan dat het landelijk vuurwerkverbod gaat komen? Dat is besloten. Wat vinden jullie ervan? Dat is onze vraagstelling vandaag bij Radio M Utrecht.
1: Zo, Simone die reageert. Ik vind het belachelijk. Vuurwerk hoort erbij met oud en nieuw. Ja, echt absurd, zegt Simone. Maar ja, Mieke zegt weer, ja, goedemorgen, ik vind het heel goed. Wel jammer dat een bepaalde groep het verpest, vernieling en al het leed wat ermee gepaard gaat voor de mensen die het wel heel netjes deden. Ze vinden het wel heel fijn voor de dieren, geen vuurwerk. Want ja, die dieren die, waren regelmatig toch wel bang. Even kijken, hebben Chantal. Ja, voor degenen die denken dat het een rustige oud en nieuw gaat worden, ik denk dat het alleen maar nog meer uit de hand gaat lopen dit jaar.
0: Oh ja?
1: Dat mensen, dat zegt Chantal dus.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Niet ik. Ja, precies. Nee, dat vermoedt ze wel. Dat het, en ze zegt ook, ja, ze hebben al jaren niet goed gehandhaafd, vind ik. En nu denken ze dat ze dat wel gaan kunnen. Veel succes, wenst Chantal de politie met het handhaven van dit verbod. Ja, en Gerdien zegt, deze morgen, goedemorgen. Het is een goed idee. Tegenwoordig is het geen vuurwerk meer, maar zijn het bommen. Er wordt mee gegooid. En het geweld richting de hulpverleners is natuurlijk ook hartstikke schrijnend, zegt ze. En Ruud zegt, goedemorgen, vuurwerkverbod, prima. Ik ben voor, want er gebeuren te veel dingen die niet kunnen met vuurwerk. Nou, nu nogmaals het gooien van vuurwerk naar brandweer, hulpverleners, vingers, oogletsel.
0: No.
1: Ja, er is genoeg ellende, een hoop ellende. Dus dat is een greep uit de reacties. En er komt steeds meer binnen.
0: Zeker. Simon bijvoorbeeld die zegt, tegenwoordig is het vuurwerk best heel erg gevaarlijk. Zo gevaarlijk. Eén fout wordt er gemaakt en het is gelijk fataal. Dat is ook wel weer waar natuurlijk. Maar is dat niet het illegale vuurwerk? Los daarvan, vuurwerkverbod, dat gaat er nu komen. Ik ben benieuwd of het met oud en nieuw echt geen vuurwerkshow gaat worden. Dus geen vuurwerk wordt afgestoken, schrijft Marco van Holland uit IJsselstein. Het zou dan wel echt rust geven bij alle dieren. Jij noemde ze ook al eventjes. Ik heb een hond die erg bang is voor vuurwerk. En ik wil dan, of hij wil dan in die periode weinig naar buiten. En ik kan zelf ook niet rust vinden in huis. En de hond natuurlijk ook niet. Maak er een fijne uitzending van. Nou, dat zijn we ook met jouw mededeling en jouw opmerking hierover. Zeker aan het

0: je besteden bij zo'n vuurwerkwinkel. Dat gaat allemaal niet meer door. Want je mag dus geen vuurwerk kopen. En de vuurwerkverkopers, ja, die hebben, dat zei ik al, even ander werk te zoeken. Want die mogen dat ook niet meer. Sterretjes mogen nog wel. Ja. Dat is ook grappig. Maar voor de iets ouderen onder ons, vanaf een jaar of 5, 6... dan vind je het toch echt leuk om iets anders te doen, denk ik.
1: Ja.
0: Maar goed, er is een keuze gemaakt met alles wat er is gebeurd de afgelopen jaren natuurlijk.
1: Nou, zeker. We praten er graag over door vandaag. Wat vind jij van het landelijke vuurwerkverbod dat officieel definitief ingaat? Laat het weten, je mening, in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En zo meteen een heel ander onderwerp, het weer voor Midden-Nederland. Ja, dat wil natuurlijk iedereen horen.

0: Is dit nou een tja-tja-tja? Mago? Of niet? Ja, hè, volgens mij wel. Hè?
1: Ja, ik dacht het wel. Ik heb hem even mee gestoeldanst hier vanuit de weerkamer.
0: Ja.
1: Ja, toch? Dat is toch dat tja-tja-tja?
0: Ja, dat is een tja-tja-tja, die van Elvis, hoor. Ja, kiss me.
1: Heerlijk.
2: Geweldig. Ik wil jullie wel eens zien tja-tja-tja, hoor.
0: Ja. Jij hebt ook afgedanst, hè? Maar gewoon net als ik, hè? Ooit, hè?
1: Ja, maar ik geloof dat ik toen 15 of 16 was.
0: Ik
1: dus
0: ook,
1: de tja-tja-tja is de enige die ik me nog, denk ik, wel kan herinneren. Ja.
2: Ik wou dat ik daarbij was.
0: Weet je wat ik het moeilijkste vond van dansen? Nou, moeilijk op zich, in de eerste keer dan. Dat je dan op zo'n dansschool was. Dat werd bij ons op maandagavond georganiseerd in de aula van de school waar ik was. Daar kon je dan een paar uur dansen. Althans, dan leerde je daar dansen. En dan moest je, zeg maar, een meisje vragen. Ik vond het heel... Te dansvragen. Ik vond dat zo truttig, eerlijk gezegd.
1: Dat is ook heel truttig. En bij ons waren er altijd veel meer meisjes dan jongens. Dus er bleven altijd meisjes heel zielig op de bank zitten.
2: Dat is vervelend.
0: Maar je moest er iemand kiezen. En dan dacht ik, ja, kies ik dan iemand die er lekker uitziet? Die er leuk uitziet? Of kies ik iemand die goed kan? Ik heb geen idee. Het maakt ook niet uit.
2: Wat deed je?
0: Ja, dat is lang geleden, hoor, dit. Maar ik nam gewoon maar de eerste de beste. Ik dacht, die zit vooraan, laat ik die maar nemen. Maar je merkte wel... Ja, dansen hebben we het over voor de duidelijkheid. Anders gaan we nog gekke dingen horen. Maar het feit is wel dat je wel heel gauw doorhebt... wie ook het gevoel heeft van dansen. Want op een gegeven moment dacht ik... Hey,
1: dat is waar.
0: Die kan heel goed dansen. Dus in de loop van de maandagavonden die er kwamen... dacht ik, oh ja, maar met haar kan ik wel...

0: even dansen. Want die heeft dat ritme. Die heeft dat ritme.
1: Ja, en ik zag het altijd van de andere kant. Ik zat op die bank en ik wachtte natuurlijk totdat de jongens op me afkwamen.
0: Ja, maar wacht
1: en dan
0: even.
1: Dacht ik, dan dacht ik elke keer, oh, als die maar niet komt, want dat is zo'n hobbelpaard.
2: Oh, wat grappig. Oh, dat lijkt me ook wel gek, ja.
0: Ja, ja. Het is dat we niet op dezelfde dansschool zaten, maar gewoon anders.
1: Nee,
0: ik had jou meteen te dansen gevraagd.
1: Ja, ja, absoluut. Natuurlijk, Bob. Ja.
0: Goed, wij dansen even door. In de tijd ook trouwens, zometeen Pieter en de hits uit Holland. Dus voor die tijd willen we nog even van jou horen. En dat gaat nu gebeuren. Wat voor weer bevolkingsgeschoteld krijgen?
1: Nou, we hebben gelukkig al een paar uurtjes de zon gezien. 2,1 uur in Cabauw. Maar dat is een beetje afgelopen nu. Vanuit het westen is die bewolking toch onze provincie ook aan het binnendringen. Ja. Het is nog wel droog, want de regen die zit op dit moment boven Texel en Den Helder. Daar spattert het een beetje. En dat komt vanaf een uurtje of 10:30 ook richting het noordwesten van onze provincie. Maar er blijft maar weinig van over. Dus er zullen hooguit een paar druppjes vallen. Vooral in de eerste middaghelft. Bij temperaturen op dit moment rond 19 graden. We gaan nog naar 21 graden bij een stevige zuidwestelijke wind. Ook dat is een beetje het nadeel van als er zo'n frontje passeert in de middag. Dan trekt dat drupje regen over. In de tweede helft van de middag is het alweer droog en dan klaart het ook weer op. Dus wat dat betreft is het maar een hele korte periode dat het wat bewolkter is met een drupje regen vandaag.
0: Precies. Eventjes nog heel kort voor morgen. Is dat een beetje vergelijkbaar met vandaag, met wat regen? En bewolking en ook de zon.
1: Nee hoor, morgen is droog met wolken en zon. Dus wat dat betreft een lekker dagje. Maar ook weer niet te warm, 21, 22 graden. Zaterdag wordt het weer 24 graden, dus dan wordt het weer een beetje warmer. Ook dat is een droge dag met zonnige periode. En vanaf zondag breekt dan een periode van een dag of 4 aan met meer wolken dan zon en soms een beetje regen of een buitje bij 22 graden.
0: Kijk eens aan. Hé, Margot, dankjewel. Vanmiddag ben je er weer heen aan tafel bij Liesbeth.
1: Zeker.
0: Dank je voor vanochtend. Fijne dag nog. Doeg. Ja, allerlei reacties blijven binnenkomen.
2: Zo,
0: op het vuurwerkverbod.
2: Ik kan
0: het
2: niet bijhouden.
0: Ja. Ellen reageert ook nog even. Reacties nemen we ook vanmiddag mee. Bij Liesbeth in aan tafel. Maar zeker ook bij Aart in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur. Dus doe je zegje op dat vuurwerkverbod.
2: Ja, laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Nee, in de ochtend Pieter Fourage. Nou, ik zou die radio lekker aanlaten als ik jou was. En nu nog Take On Me.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
6: Slag, dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, dat merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen die gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van de bank. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
9: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
8: In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan, dat is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
10: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
8: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer dan nog, het is bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag dan breekt de zon door bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en de afrit Everdingen. Een kwartier extra reistijd. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden. 10. A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noorderloos. 20 minuten. En dan, dat is alweer de laatste melding. Ik ga nog even heel goed voor je kijken. Ja, dat is de laatste melding. Lekker doorrijden en zometeen genieten van de hits uit Holland.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
21: De zomer vier je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

laten we de jaren 90 vooral niet vergeten. Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken? Dit is Radio M Utrecht en hele goede morgen. Het is 9 over 9, donderdag 2 juli alweer. Vliegt de tijd als ik naar buiten kijk. De bomen gaan heen en weer. Er staat een stevige bries. Hier en daar wat verkoeling natuurlijk. Nou, blijf bij de radio. Wat je plannen ook zijn vandaag. We hebben een fantastische radiodag voor je klaarstaan. Alle collega's in de rij hier achter de deur. Straks vanaf 12 uur natuurlijk Liesbeth met Jurgen Smit. Het open spreekuur, de zomereditie. Je kunt al je vragen over de tuin weer afvuren. Die kun je ook nog steeds stellen via de mail natuurlijk. tuinapenstaartje@rtvutrecht.nl. En ik zorg deze morgen voor de muziek. En dit zijn de hits uit Holland natuurlijk. Hè. Uurtje gezelligheid. Geniet ervan. En hier zijn Jan en Gerard om te beginnen.

0: met twee handen aan het stuur, Henk. De Containers. Ja, de jouwe en Utrecht. De hits uit Holland en de zomer vier bij ons. Dat doen we zometeen met een prachtige van Rob de Nijs. René Vroger en Waylon zijn ook onderweg. En we spelen natuurlijk het spelletje. Zoals elke morgen deze zomer in zee met. Hoe werkt het? Nou, het principe is heel simpel. Wel even je oren spitsen. Ik laat een bekende artiest horen. Die hoor je ergens in de golf. Ik wil graag de naam van de zanger vandaag en de titel van het nummer. Dus niet alleen de naam van de zanger, ik wil ook heel graag de titel van het nummer. Dat zijn de regels. Geef het door, je mag zo appen natuurlijk naar de studio. En met de app van RTV Utrecht. Of even bellen of even mailen. En ja, als je de goede oplossing geeft, dan maak je natuurlijk weer kans op een mooie prijs uit onze prijzenkast. Wat dacht je van een leuke koeltas of de shopper van Radio M Utrecht? Luister aandachtig, de opgave voor vandaag. De naam van de zanger en de titel van het nummer wil ik weten.
1: Achter de...
0: Dat was hem. Zometeen om 9:50 dan duik ik weer in zee. Hoor je het fragmentje nog een keer, dus tweede kans. Maar als je het nu al weet, app naar de studio. Hè? Met de app van RTV Utrecht. In zee met wie hebben we gehoord en de titel van het nummer.

beste van Rob hoor je bij Radio M Utrecht. En dit was er weer zo een, toch? Dacht het wel. Corrie Konings is onderweg. VOF de Kunst zometeen ook. En natuurlijk duik ik nog een keer in zee met die bekende zanger. Dan wil ik graag de naam van de man. En natuurlijk ook de titel van die hele grote hit. En als je dat goed doet en je geeft het door, dan maak je kans op een leuke prijs uit onze schitterende prijzenkast. Dat doen we zo. Het laatste nieuws komt er ook aan met Marjolein. Dat gaat over vakantiehuisjes in de provincie. Zijn er steeds meer. En waar ze dan staan, dat hoor je ook zo. En slecht nieuws voor nachtbrakers in Zeist vanwege een faillissement. Het nieuws uit de buurt onderweg. En dit zijn de hits uit Holland. Ook van Frans.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Het is 9:30, het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: En dan beginnen we met het slechte nieuws voor uitgaanspubliek in Zeist.
9: Ja, Club Backstreet is failliet. De club heeft faillissement aangevraagd omdat rekeningen oplopen en niet zijn betaald. De eigenaar zegt dat het komt door gedoe met de gemeente. Er liepen juridische procedures en er waren problemen met vergunningen. De club zorgde eerder voor overlast in de buurt. In de provincie Utrecht zijn steeds meer vakantiewoningen. Cijfers van het kadaster laten een stijging zien dat er 5000 zijn, 400 meer dan vorig jaar. Toch is Utrecht landelijk gezien een kleine speler. Alleen Flevoland en Groningen hebben minder vakantiehuisjes. Het aantal parken bleef met 140 gelijk in Utrecht, terwijl in veel andere provincies er vakantieparken bij kwamen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in Utrecht de meeste vakantieparken, gevolgd door de Ronde Venen en Stichtse Vecht. In Tull en 't Waal gaat dorpsschool Het Mozaïek waarschijnlijk dicht. Er zijn te weinig leerlingen en het is eigenlijk al jaren te duur, zegt het bestuur. Die wil de boel dus sluiten. Tot verdriet van leerlingen, hun ouders en leraren. Dit schooljaar zitten er nog maar 36 kinderen. Er is nog een klein beetje hoop voor het schooltje als de gemeente Houten wil bijlappen. Het aantal huisartsbezoeken door de hitte is flink gestegen, zegt het Nivel in Utrecht. Vorige week was het aantal patiënten in de wachtkamer 2 keer zoveel als een week eerder. Vooral kinderen en ouderen hadden last van uitdroging, duizeligheid en hoofdpijn. Meer nieuws vind je op de app en website van RTV Utrecht. En daar staan ook tips voor automobilisten om met de hitte veilig de weg op te gaan. Het weer dan, nu even geen extreme warmte, wel steeds meer bewolking. Later vandaag kans op regen en maximaal 22 graden.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: hits uit Holland met Pieter Fourage.

0: dat zijn inderdaad de meezingers van toen en van nu. Die je hoort hier bij Radio M Utrecht in de hits uit Holland.
1: In zee met...
0: Dankjewel, Corrie. Ja, we gaan verder met het spelletje natuurlijk. Ik duik in zee met een bekende zanger vandaag. Ik wil zijn naam graag weten en het nummer dat je door de golven heen hoort. Je mag appen natuurlijk naar de studio met de app van RTV Utrecht zometeen. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. De prijzenkast staat hier in de studio. En wie weet ben jij straks de winnaar en mag je wat leuks kiezen. Bijvoorbeeld een mooie shopper van Radio M Utrecht. Dus luister aandachtig, wie horen we in de golven in zee net? En wat is de titel van het nummer?
2: Hij was voor haar.
0: Ja. En daar gaat hij. Maar wie was het nu? En de titel van het nummer. App naar de studio. En winnen een leuke prijs.

0: hits uit Holland. En Bluff, ik vind het misschien wel een van zijn, ja, van de mooiste. Midzomernacht, en dan blijven we aan de kust.
1: In zee met...
0: Maar even kijken, Marianne aan de telefoon. Marianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: In Loenen aan de Vecht, hè?
2: Ja.
0: Ja. Alles wel daar?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Hoor. Ja, ja. Goed. Het is geen zonneschijn, maar nou ja.
0: Nee, ja, daar komt vast wel weer. En fris, verfrissend windje buiten.
2: Yes.
0: Het is vast heel mooi daar in Loenen, in Loenen aan de Vecht.
2: Ja, we wonen hier al 38 jaar, dus Zo. Het is,
0: ja. Ja. Dat zegt genoeg natuurlijk, ja.
2: Ja.
0: Heb je speciale plannen voor vandaag?
2: Nou, eigenlijk niet. Ik heb nu vandaag een vrije dag, dus dit is ook weer even fijn.
0: Oké, okay, nou ja. leuk dat je die dag dan deelt met Radio M Utrecht.
2: Ja.
0: En je hebt meegedaan met het spelletje. Nou, ik ben echt overspoeld. Met namen en veelal toch wel de goede naam. En ook de goede titel van het nummer. Maar ja, dan ga ik grabbelen in de hooghoed. Kan er maar één de winnaar zijn. En ik ben heel benieuwd, Marianne. Mm-hmm. Wat heb je voor me?
2: Tol Hansen met Achter de Rhododendron.
0: Tol Hansen en zijn Rhododendron.
3: Ja.
0: Vooral de R was heel duidelijk te horen, hè?
2: Ja. Ik hoorde meteen zijn stem. Ik denk, dat is
0: het. Ja, het is zo typisch. Dat kan niet missen natuurlijk.
2: Ja. Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Je bent de winnaar. Dat is toch leuk zo op donderdag?
2: Dat is gezellig, ja.
0: Ja. En dan ga ik de prijzenkast natuurlijk voor je openmaken. Wat zou je willen hebben? Ik heb een shopper, een puzzelboek, een koeltas, een notitieboek... of het keukenschort natuurlijk, hè, van Radio M Utrecht.
2: Oh, dat vind ik wel heel leuk, zo'n keukenschort. Ja.
0: Ja, staat je hartstikke goed, hoor.
2: Oké, dat kan heel tijd dat ik dacht, dat ik ooit nog wel willen winnen.
0: Oké. Ben je een echte hobbykok of misschien wel een professionele kok?
2: Nou, nee, ik hou wel van hobby, koken en bakken. Dat vind ik wel heel leuk,
0: Leuk, zeg. Nou, dan binnenkort met het mooie schort van Radio M Utrecht.
2: Leuk.
0: Ga ik naar je toe sturen en geniet van je vrije dag daar, hè.
2: Ga ik zeker doen, ja. Nou, zeker hoor, ja.
0: En een mooie dag daar en dank je wel nogmaals. En het schort is onderweg.
2: Dank je wel. En veel plezier met het programma.
0: Dat gaat helemaal goed komen.

van ABBA, Michael Jackson en Paul McCartney. En natuurlijk de eerste ronde woordbouwer. We gaan gezellig puzzelen. Ik nodig je uit om mee te doen. Prijzenkast is weer bijgevuld, dus blijf er gezellig bij. Radio M Utrecht op donderdagmorgen. En hier is Marco.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Laat gevluchttalent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
11: Utrecht. 10 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen en Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten op een kerncentrale te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
18: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
10: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

ook als de zomer het even laat afweten, vier je de zomer bij ons. Terwijl ik de regen zie naderen hier in Utrecht. Abba op de radio natuurlijk. Dan zeg ik goedemorgen. Het is donderdag alweer. Gezellig dat je erbij bent. En bij de koffie. Dat wil zeggen lekkere muziek bij de koffie. En natuurlijk het spelletje met de letters. De puzzel, ja. 11 letters in totaal. Eens even kijken. We hebben de O van Otto. 2 keer de L van Leo. De U van Utrecht. En de P van Pieter. Een M van Marie. De K van Karel. 2 keer de E van Eduard. De N van Nico. En de B van Bernard. De letters vind je in de app van RTV Utrecht. En met die handige app kun je ook appen naar de studio. Dus kom maar door met de goede oplossing. Bedoeling dat je met die 11 letters dus een woord maakt. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht of op onze site radio.mutrecht.nl. Als je binnen nu een uur en een uurtje de goede oplossing aan me doorgeeft, dan maak je kans op een leuke prijs uit onze prijzenkast. Bijvoorbeeld de koeltas.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Let's go, girls.

Goedemorgen, Shania. Twain. Lekker aan de koffie zometeen. 10 over 11:30. De koffiekeuze is onderweg. Er mag weer gestemd worden. Dit is keuze 1. Oeh, dat is mooi. Neil Diamond. Dan hebben we natuurlijk ook nog keuze 2. Lulu. Welke zou je graag helemaal willen horen? 10 over 11:30. De meeste stemmen gelden. En je kunt je stem doorgeven met een appje naar de studio. De app van RTV Utrecht. Dus 1 hebben we Neil Diamond en Girl, You'll Be a Woman Soon. En 2 Lulu en haar Boat That I Row. Reinie, jij gaat voor keuze 1. Corrie, jij gaat ook voor keuze 1. En Nicolien gaat ook voor keuze 1. Hans gaat voor 2. Dat wordt nog spannend. Laat het weten, de koffiekeuze doen we zo meteen. 10 over 11:30.

over een paar minuten. De koffiekeuze, wordt het Lulu of Neil Diamond? Nou, dat bepaal je zelf. Stemmen kan nog heel even. En het laatste nieuws komt er ook aan met Marjolein. En het gaat dan onder andere over een bijzondere uitspraak van de rechter. Een huurster uit Amersfoort moet namelijk haar deur open doen voor de verhuurder. Waarom dat is, dat horen we zo. En meer nieuws uit de buurt, onderweg.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Tijd voor het nieuws. Het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, gemeenten zitten in hun maag met de opvang van vluchtelingen.
6: Amersfoort heeft een nieuwe oplossing bedacht. Een groep van 28 statushouders wordt de komende maanden opgevangen in een hotel in Amersfoort. Volgens die gemeente kunnen ze daar blijven totdat huurwoningen beschikbaar komen. Het gaat om een groep met een verblijfsvergunning. De statushouders die verhuizen eind dit jaar naar de wijk Valthorst boven Duist, waar tijdelijk huurwoningen worden gebouwd. En in IJsselstein wordt de laatste hand gelegd aan een noodopvang op het terrein van voetbalclub IFC. Volgende week gaat de opvang voor 150 asielzoekers open. Omwonenden die konden gisteravond binnenkijken. 100 mensen deden dat in het complex dat in korte tijd uit de grond is gestampt. In IJsselstein was veel te doen over de komst van de opvanglocatie bij de voetbalclub. In Amersfoort moet een huurder haar deur open doen voor de verhuurder om schimmel aan te pakken. Ze weigerde omdat ze eerst zeker wil weten dat kosten worden vergoed. Veel spullen gingen door de schimmel stuk. De rechter zegt dat ze moet meewerken of tijdelijk moet vertrekken, want ook buren krijgen er nu last van. Als ze de deur niet open doet, dan moet de huurder een schadevergoeding betalen. De BOVAG in Bunnik waarschuwt automobilisten om goed voorbereid op zomervakantie te gaan. 3% van de Nederlanders rijdt nu nog met winterbanden. Daardoor hebben die banden minder grip en is de remweg langer. Het is niet verboden om op winterbanden door te rijden, maar het kost ook meer brandstof. Door extreme warmte kunnen auto's sneller oververhit raken en accu's kapot gaan. Meer daarover lees je ook op de app en op de website. Het weer dan, nu geen hitte, wel bewolking en later kans op regen, en het wordt maximaal 22 graden.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: En bij de koffie met Pieter Fourage.

over 10:30. Een minuutje of 10, dan is het tijd voor de ontknoping woordbouwer. Heb je zin om nog heel even een puzzel te leggen? Dat kan, hè? 11 letters. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. Het thema de afgelopen dagen en ook vandaag is natuurlijk de tuin. Want om 12 uur dan begint het open spreekuur, de zomereditie met Jurgen Smit. Die zit hier in de studio samen met Lisbeth en gaat weer alle vragen beantwoorden. Dus het thema is de tuin. Daar moet je het mee doen. Je hebt nog 10 minuten om de oplossing te vinden. Ga even kijken in de app van RTV Utrecht. Als je het gevonden hebt, geef het even door. Dankjewel. Gaan we lekker verder met de koffiepauze en de koffiekeuze. Neil Diamond, dat was 1. En de tweede, Lulu. Nou, dat heb ik geweten. Dankjewel voor het reageren. Even wat namen. Ik kan echt niet iedereen noemen. Peter, Ad, Johanna, Frida, Paul, Wilma, Marion, Yannick, Ricky, Reini, Tini, Jan Kortlever, Jan Hoek, Anneke, Corrie, Reini, Hans Goossens, Meta, dankjewel. Meta zegt Neil altijd op 1. Nou, er zijn heel veel mensen met je eens, Meta. Want dat was eigenlijk vanaf het begin wel duidelijk. Neil Diamond heeft gewonnen deze keer. Hij is de koffiekeuze voor vandaag. Dus even een momentje. Geniet ervan. En dankjewel voor het stemmen. Yeah.

0: of geen weer. De zomer vier bij ons. Dat doen we ook samen met Wolter bij Radio M Utrecht. En Femi, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, ook al buitjes in Weesp.
1: Ja. Ja, het regent hier.
0: Ja, ik zit even naar de buienradar te kijken. En je ziet inderdaad een strook over het land trekken.
1: Ja.
0: Ja, wat doe je dan op een dag als vandaag?
1: Nou, we zijn bezig met de caravan in te pakken.
0: Oh.
1: Want we gaan zondagnacht op weg naar Frankrijk.
0: Oh, heerlijk. Heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, en lekker op vakantie. Weet je al waar je naartoe gaat? Of ga je gewoon een stukje rijden en zie je het wel?
1: Nee, we gaan naar de Vogezen.
0: Oh ja, ja. Dat is prachtig daar.
1: Ja.
0: En het klinkt een beetje alsof je er vaker komt.
1: Ik ben al heel vaak in Frankrijk geweest. Het liefst ga ik naar de Provence. Maar dat vind ik te ver. Want ja, je moet ook weer terug, zeg ik maar.
0: Ja, ja, ja, ja, je rijdt ook geen 100, je rijdt ook geen 120 hè, met een caravan. Dus dat, daar moet je gewoon even de tijd voor nemen.
1: 90, 95. Ja, nee hoor, 90, 95.
0: En doen jullie dan...
1: dat mag niet.
0: Nee, precies. Doen jullie dat dan in één keer? Of doe je tussenstopjes en zo?
1: De Vogezen is 610 kilometer. Dus dat zou
0: doen,
1: in principe in één keer kunnen.
0: Ja, ja, ja. Dat is inderdaad, dat is nog wel te doen inderdaad. Ja,
1: ja. Okay, maar wij doen het heel rustig aan hoor.
0: Ja, ja, nou groot gelijk. Daar is vakantie ook voor, toch?
1: Ja, zeker weet. Maar wij hebben altijd vakantie, hè. Wij zijn met pensioen, dus wij genieten iedere dag.
0: Ik hoor het wel eens vaker, ja. Nou, en wat ben je vandaag dan aan het doen?
1: Ik zat te lezen, te puzzelen en een beetje de kern te vullen. Ik ben eigenlijk een beetje van alles en nog wat aan het doen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Goed, en je zegt het, te puzzelen. Je hebt de oplossingen voor me als het een beetje mee zit, Femi. Wat heb je gevonden?
1: Plukbloemen.
0: Plukbloemen, ja. Ik zei het net al eventjes, een kleine aanwijzing. We zitten al een paar dagen in de tuin, want zometeen komt het spreekuur eraan, hè, met Jurgen Smit natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Ben je zelf, heb je groene vingers zelf?
1: Ik heb niet zoveel groene vingers. Ik koop de plantjes en mijn man die zet ze in de tuin.
0: Oh ja.
1: En we hebben een aardig tuintje.
0: Ja, nou lekker toch? Zo, een mooie.
1: En we zitten er ook graag in, ja.
0: Ja, daar moet je vooral van genieten. Zo

0: kapper? Je staat graag in de keuken.
1: Nou, ik sta in de keuken. Mijn man die eet graag, maar kookt niet graag.
0: Oké, dus dat is dan aan jou. Heb je dan, wat staat er op het menu? Heb je speciale dingen die je graag maakt? Of die hij lekker vindt?
1: Nou, ik vind de pasta's wel lekker.
0: Oh ja, heerlijk. Ja.
1: Ja.
0: Goed,
1: en,
0: nou.
1: En voor de rest aardappelen, vlees, groenten kan ook. Het maakt me niet zo uit.
0: Nee. Nou, binnenkort met het keukenschort van Radio M Utrecht, Femi.
1: Ja,
0: ik ga hem naar
1: dan wordt het leuk.
0: Zeker, dan wens ik je ook alvast een hele fijne vakantie.
1: Oké, dankjewel.
0: Alles wat de plannen zijn zo voor de komende dagen. En dankjewel voor het luisteren naar ons daar in Weesp. Hartstikke leuk. Blijf dat doen en wie weet tot de volgende keer.
1: Oké, dag.
0: Dag.

Als je het leuk vindt om nog een keer mee te puzzelen. Misschien was je net te laat. Zometeen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hè? Tweede ronde woordbouwer. Over een paar minuten hier bij Radio in Utrecht. En Elvis is onderweg.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen doet dat op een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd en de vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
9: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra eurovoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Hoi Judith.
14: Dag lieverd. Was het leuk op school?
13: Nee, we moesten stomme dingen doen.
14: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
18: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
7: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

met Julie en Claire. Leuk om even te noteren, 14 juli, 14 juli. Dan is het Franse dag hier bij Radio M Utrecht. En brengen we de hele dag lekkere Franse muziek van toen en van nu. Voor dat fantastische vakantiegevoel. Franse dag dus 14 juli bij Radio M Utrecht. En zo vier je de zomer bij ons natuurlijk. Zullen we gaan puzzelen? Tweede ronde en dat doen we met 12 letters. We zitten natuurlijk weer in de tuin vandaag. En je kan aan de slag met de N van Nico, de P van Pieter, de U van Utrecht en de T van Tinus. Twee keer de R van Richard, een S van Simon, twee keer de E van Eduard, twee keer de I van Isaac en de laatste letter, letter 12, dat is de O van Otto. Dorien, dankjewel voor je berichtje. Je hebt hem hartstikke goed, dus je gaat hier in de hooghoed. Kleine aanwijzing, je hebt hem niet nodig vandaag. Nee, dat klopt. Je hebt hem niet nodig vandaag. Nou, ik hoor graag van je app met de app van RTV Utrecht.

0: aanwijzing. De tuin natuurlijk. En dat heeft uiteraard weer te maken met wat er zometeen gaat gebeuren. Na 12 uur. Het open spreekuur, de zomereditie. Met onze tuindeskundige Jurgen Smit. Liesbeth en Jurgen hier in de studio vanaf 12 uur. Je kunt al je vragen weer stellen. Ook nu alvast tuin@rtvutrecht.nl. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Heb je een vraag over het groen in je tuin of op het balkon of in je woonkamer? Dat kan ook. Alles is mogelijk. Stel je vraag en mail naar tuin@rtvutrecht.nl.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Maak je trouwens ook nog kans op een leuke bon voor het tuincentrum. Terwijl je nadenkt over een goede vraag, gaan we ondertussen natuurlijk naar Elvis. Want het is namelijk 16:15. Elvis. En zoals beloofd, Surrender. When we kiss my

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

Maar we zingen wel mee met Harpo en de Movie Star bij Radio M Utrecht, de zomervier bij ons. Dat doen we zo meteen met een gezellige van de Bellamy Brothers. Die komen langs. En ook Liesbeth natuurlijk. We blikken vooruit naar dat tuinspreekuur wat eraan zit te komen. De zomereditie met Jurgen en Liesbeth vanaf 12 uur. En dan nog één keer het mailadres. Want je kunt dus nu ook nog je vragen stellen. Mail dan naar tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl. En vanaf 12 uur dan gaan we los. Zometeen het laatste nieuws met Marjolein. Dat gaat over een nieuw college in Amersfoort. Dat nieuwe college is eruit. Meer daarover zometeen. En ook meer over hoog bezoek in Austerlitz. En het nieuws uit de buurt natuurlijk. Dus als je blijft luisteren, dan ben je zo weer helemaal bij. Bij Radio M Utrecht natuurlijk.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
6: Slag, dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Het is 11:30. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Het laatste nieuws. En we beginnen met een steekincident met een grote impact in Utrecht.
9: Ja, een tandarts werd neergestoken. De vrouw is buiten levensgevaar, zo heeft de praktijk laten weten. Vorige week werd de tandarts neergestoken op haar werk aan de Bartoklaan in Utrecht. Ze herstelt naar omstandigheden goed, maar het steekincident had grote impact op het slachtoffer, haar naaste en het team staat in een verklaring van de tandartsenpraktijk. De verdachte die zit nog vast. Wanneer de tandarts haar werk kan hervatten, is nog niet duidelijk. In Amersfoort is een nieuw stadsbestuur gevormd met PRO, Keihard voor Amersfoort, D66, VVD en CDA. Het duurde even omdat de partijen na stevige campagnes ver uit elkaar lagen en moesten onderhandelen. Overmorgen presenteren ze hun plannen. Koning Willem-Alexander is op bezoek in Austerlitz om zich bij te laten praten over het gevaar van natuurbranden. Door lange periodes van droogte is het risico hierop toegenomen. Austerlitz is omgeven door naaldbossen die in geval van brand snel vlam kunnen vatten. De inwoners zijn zelf al begonnen met het organiseren van informatieavonden en oefeningen. Met hulp van de gemeente Zeist en de veiligheidsregio doen ze dat. Het waterschap weet morgen of zwemwater in de regio weer veilig is. Door de hevige regenval van afgelopen weekend werd een negatief zwemadvies gegeven voor delen van Utrecht, De Bilt, de Ronde Venen en Stichtse Vecht. Rioolwater was in oppervlaktewater terechtgekomen met het risico op virussen en bacteriën. Gisteren heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht een meting gedaan en morgen is dus de uitslag bekend. Het weer dan, bewolking en kans op regen. En het wordt maximaal 22 graden vanmiddag.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Lisbeth in de studio.
1: Hi.
0: Goedemorgen.
1: Hoi.
0: Hallo, hallo. Nou, nog een minuut of 20. En dan gaat het weer beginnen. De zomereditie van het Spreekuur over de tuin. Met Jurgen Smit natuurlijk. En jij bent er ook bij.
1: Ja.
0: Gaan we het lekker over de plantjes hebben.
1: Ja, en nou, alsof de duvel ermee speelt. Dat het nou net vandaag voor het eerst in tijden gewoon overdag gewoon een beetje regent. Hè? Gewoon normale regen. Niet van die gekke onweersbuien,
0: die
1: zeg maar.
0: Nee.
1: Maar ik ga het er wel even met hem over hebben. Van wat we nou vorige week hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: Aan enorme hitte en ook dat onweer.
0: Mm-hmm.
1: Ja, wat dat eigenlijk betekent voor de planten, maar ook wel voor zijn werk.
0: Ja.
1: Moet je andere dingen doen? Ik zag in het Gooi, was dat volgens mij een kast die helemaal was ingeslagen door de hagel ook, waardoor de planten helemaal als het ware vermorzeld waren. Ja, als je dat overkomt, wat moet je dan eigenlijk doen? En verder de gewone dingen van deze tijd van het jaar. Ja, wat is dan verstandig om te doen? En wat kan je beter niet doen? Mm. Wat moet je wel doen?
0: Dan moet je planten misschien beschermen tegen de zon.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: ja. Ja, of zeggen van, ik ga toch kiezen voor een ander type planten misschien.
0: Ja, misschien is dat ook wel verstandig. Ik heb geen idee.
1: Nou, als jij een hortensia in de zon hebt staan,
0: ja,
1: dan
0: die,
1: weet ik al. Dat
0: vinden
1: niet
0: ze
1: goed.
0: Niet leuk, hè? Nee,
1: nee. Nee, maar misschien heeft hij daar ook nog wel ideeën over. Van, doe dat wel, doe dat niet. En inderdaad, misschien kan je, ja, ik zet wel een parasol erboven, hè?
0: Ja.
1: Dat doe ik dan wel.
0: Ja, dat had ik moeten doen, weet vorige week.
1: Ja, zijn planten kapot gegaan?
0: Er zijn bepaalde planten die hebben echt bladschade door de kracht van de zon.
1: En wat zie je dan?
0: Ja, gewoon bruine vlekken.
1: En dat komt door de zon?
0: Ja, dat,
1: dat moet wel.
0: Denk ik eigenlijk wel, ja.
1: En misschien moet je, dat kan ik hem wel vragen, van moet je het dan?
0: Moet je het eraf halen of laten we het gewoon hangen?
1: Ja, precies.
0: Geen idee.
1: Daar gaat het over.
0: Ja. Dus het open spreekuur over de tuin. Je kan gewoon vragen stellen. Ook tijdens de uitzending kan er gebeld worden, geappt worden. Mailen naar tuinapenstaartje@rtvutrecht.nl. En iedereen die reageert, die krijgt ook nog of maakt kans op een tuinbon. Hè?
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Nou, leuk.
1: We gaan eraan staan. Ben benieuwd. Hartstikke
0: zeker.
1: Leuk.
0: Wij allemaal. En lekker luisteren zometeen 12 uur. Tot zo.
1: Goed.

0: even lekker genieten van... mooie muzikale jaar 1966 met de Golden Earrings. Twee keer in dubbel goud. En dan heb ik ondertussen aan de lijn Doreen. Doreen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Zeist.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe is het in Zeist vandaag?
1: Nou, regenachtig.
0: Ja, veel wind ook zie ik tenminste hier. Dat zal daar ook zo zijn, denk ik.
1: En dan valt mee hier.
0: Oh, oké. Okay. Het gaat hier weer flink te keren op het moment.
1: Hier niet.
0: Nee, we zitten toch hemelsbreed niet zo heel ver uit elkaar volgens mij. Dat
1: nee,
0: is zo hard.
1: Nee, ja. Volgens mij ook niet.
0: Nou ja. Ja, het is echt wel een dag om even wat dingen binnen te doen en zo. Dat merk ik ook wel. Het is gezellig druk aan de lijn en alle berichten die we binnenkrijgen. Wat was jij aan het doen daar?
1: Ik was de krant aan het lezen.
0: Oh ja. Even je momentje.
1: Ja, daarom even pauze.
0: Ja, heel goed, heel goed. Wat heb je met de letters kunnen doen vandaag, Doreen?
1: Tuinsproeier heb ik eruit gehaald.
0: Ja, natuurlijk. Ja, de aanwijzing die was duidelijk, hè? De tuin is het thema. Zometeen het open spreekuur over de tuin.
1: Ja.
0: En die sproeier die hebben we niet nodig vandaag.
1: Nee, vandaag niet.
0: Nee, dat gaat
1: ze krijgen genoeg vandaag.
0: Dat gaat helemaal automatisch, dat is ook wel eens fijn. heb jij een tuin trouwens?
1: Een kleintje.
0: En doe je daar zelf wat in? Of?
1: Ja, we wonen hier nog niet zo lang. Dus we hebben wel planten erin gezet. Maar nu moeten weer geschoffeld worden voor het onkruid.
0: Ja.
1: Ja, zo blijf je bezig.
0: Precies, dat is ook wel leuk. Want het is ook wel gezond. Een beetje beweging zo. Hè? Een beetje onkruid wie er zo af en toe.
1: Ja hoor.
0: Dus nou, leuk. Een klein tuintje daar. En zit je nog met een bladprobleem of een luizenplaag of zoiets?
1: Nee.
0: Op het moment niet?
1: Nee, alleen met een fuchsia. Die hangt helemaal naar beneden.
0: Nou ja, zeg.
1: Dus, die hangt over de andere planten heen, dus...
0: Oké. Okay. maar is dat, hoort dat zo, of denk je dat er iets mis is?
1: Nou, ik denk dat het te zwaar geworden is door het weer.
0: Oh ja, ja. Nou, dan moeten we misschien wel een goede vraag om zometeen even mee te nemen. Na 12 uur. Jurgen Smit komt zo in de studio, die weet er alles van.
1: Dus
0: we noteren even, Doreen.
1: Ja.
0: Ik

0: een, zeg maar een speciaal gerecht?
1: Nee, dat heeft hij niet. Nee, dat heeft hij niet. Nee, nou ja. Hij is van alles.
0: Jij boft even, hij is van alle markten thuis.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou dan ga ik een mooi schort naar hem toesturen. Doe hem de groetjes van ons.
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Dankjewel. Een mooie okay. dag daar, geniet ervan. En leuk dat je even meedeed, Doreen.
1: Oké, okay. Jullie ook bedankt.
0: Graag gedaan, ja. Dag.

Weer of geen weer, de zomer vier je bij ons. Michael Bublé over zijn Everything. Drie uurtjes voorbij gevlogen. Ik heb goed nieuws. De radio mag de hele dag aan. Zometeen vanaf 12 uur het open spreekuur. De zomereditie over de tuin met onze tuindeskundige Jurgen Smit natuurlijk. En Liesbeth, je mag al je vragen stellen over het groen. Er is al heel veel binnengekomen. Wij zijn bereikbaar via de app van RTV Utrecht. De telefoon en natuurlijk studio@rtvutrecht.nl of tuin@rtvutrecht.nl. Kan allemaal. Een mooie middag en geniet ervan.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar klopt dat niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 kwamen om het leven, 14 raakten er gewond. De groep was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. De jongen is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer dan nog bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Radio M Utrecht. En bij ons Casper Kooij met de hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De tandarts die vorige week gewond raakte bij een steekpartij in haar praktijk in Utrecht is buiten levensgevaar. Naar omstandigheden gaat het goed, zegt de praktijk. Een verdachte zit nog vast. Bij een garagebedrijf in Vianen zijn drugs en illegale sigaretten gevonden. Er lagen ook dingen om drugs mee te maken, zegt de gemeente. En de rechter heeft een huurder in Amersfoort op de vingers getikt. Ze moet de verhuurder binnenlaten om schimmel in huis aan te pakken. Ze deed de deur niet open omdat ze eerst afspraken wilde maken over spullen die kapot zijn gegaan door die schimmel. En over een half uur hebben we het trouwens ook over veilig zwemwater.
13: Ja, het is niet allemaal even veilig in de provincie, wat ik zo zag in ieder geval. Dankjewel, we spreken je graag zo weer rond 12:30. Ik heb één melding als het gaat om de weg. De A27 Breda in de richting van Utrecht. Tussen Nieuwedijk en Noorderloos, daar is de vertraging 11 minuten.
15: Yes!
2: mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
19: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: ABC jaren 80, The Look of Love op Radio en Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Heel hartelijk welkom. Het is donderdag 2 juli. En dat betekent 2 uur lang tuinspreekuur. Hij is hier net binnenkomen lopen, onze eigen Jurgen Smit. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Lisbeth.
0: Ik wou nog goedemorgen zeggen, maar het is gewoon middag. Hovenier en tuinontwerp hoef ik er eigenlijk niet meer bij te vertellen. En we gaan de zomereditie doen.
2: Ja.
0: 3 maanden geleden was je hier nog voor het voorjaar.
2: En klopt, in april.
0: Ja. Om de 3 maanden even een update. Ja, ik wil toch even met je naar het weer van de afgelopen tijd. Want het was naar mijn idee niet heel gewoon. Maar misschien zeg jij, nou, ik raak eraan gewend.
2: Nou, wij zijn natuurlijk elke dag buiten. Dus je raakt wel een beetje gewend aan de warmte. Maar dit was wel extreem. Ik bedoel, dat kunnen we rustig zeggen. Toch zijn we wel aan het werk geweest.
0: Ja?
2: Maar dan... Ja, je moet het een beetje uitzoeken. Dus niet het hele zware werk gaan doen op die dagen. Proberen de schaduw een beetje op te zoeken. Wat meer drinken. En dan stoppen we een beetje rond 1 uur of 2, 3. Mm-hmm. Als het echt die temperatuur op begint te lopen.
0: Ja, niet het hele zware werk doen. Maar wat kan je dan... Wat kan je bijvoorbeeld wel doen?
2: Ja, het is misschien... Kijk, wat het echte zware werk is bijvoorbeeld grondwerk. He, met kruiwagens lepen, uitgraven, sjouwen. Dat soort dingen moet je niet gaan doen. Maar wat je wel heel goed kan doen, is bijvoorbeeld onderhoud van je tuin. Wat hagen knippen, schoffelen, harken, vegen. Dode dingen wegknippen. Ja. Weet je, dat is, voor ons is dat het lichte werk. Dus het tuinonderhoud is voor ons licht werk. Dat pakken we dan bijvoorbeeld aan.
0: Maar kan je dat ook doen in de volle zon? Afgelopen vrijdag ging het naar de 40 graden. Was het 's ochtends al 8:29?
2: Bijvoorbeeld schoffelen, dus onkruid weghalen, is met dat weer fantastisch. Want alles wat je aanraakt, dus met de schoffel af of plukt, het sterft meteen af. Het kan niet nog eens een keertje teruggroeien. Weet je wel, hebt met wat koelere dagen, met een beetje vocht, dan denk je, ik heb geschoffeld, maar een paar dagen later zie je toch dat bijvoorbeeld 20-30% toch nog weer een beetje doorgroeit. Ja. Nou, dat heb je met het warme weer natuurlijk helemaal niet. Dus dat is wel mooi. Hagen knippen moet je er wel een beetje om denken, want aan de noordzijde, dus aan de donkere kant zeg maar, van de hagen, gebeurt er niks. Maar aan de zonkant, als je daar flink gaat snoeien, als je alleen de uitschietertjes eruit haalt, dan gebeurt er niks. Mm-hmm. Maar als je echt ietsje dichter in die haag gaat knippen, dan komt daar op dat jonge blad wat eronder zit, of op wat blad wat niet intens zonlicht vangt daarvoor, krijgt ineens die volle zon. Dan krijg je brandschade.
0: Dat moet je niet hebben.
2: Nee, en dat overgroeit ook weer. Ik bedoel, die plant krijgt er niks van. Het dorre blad, het is een stom gezicht. Maar uiteindelijk overgroeit het ook weer vrij snel.
0: Moet je die verbrande blaadjes dan ook weghalen eigenlijk?
2: Nee, laat je gewoon zitten.
0: Laten zitten.
2: Ja, valt er zelf af.
0: Ja, en ik dacht ook even aan dat onweer, want het was natuurlijk heel heet. Maar er is ook 2 keer enorm onweer geweest, ook hagel. Ik zag ergens in het Gooi, was een tuin met kastjes. Die heb jij dan niet, hè? Dus je had geen schade aan glas of wat dan ook?
2: Nee, we hadden geen schade.
0: Maar misschien aan de planten?
2: Nou, er zijn wat bomen, die hebben wel wat takken verloren. Mm-hmm. Nee, dat waait er dan toch uit. En de borders, de vaste plantenborders, die echt die hele zware regenval op zich krijgen, ja, die vallen een beetje neer. Hè? Dus de Hortensia Nobel bijvoorbeeld, die zal wel enorm zijn gaan hangen. De meeste planten komen daarna wel weer terug als ze opdrogen. Maar dan, je houdt altijd wel een beetje schade over. Dat kun je wel zien. Maar voor de grond was het natuurlijk fantastisch. Hè? Ja. Dat wij dat water hebben gekregen.
0: Is dat dan veel te veel in één keer? Zo'n hele bak regen?
2: Nou, als je een tuin hebt die inderdaad wat glooiend is, ja, dan gaat het, ook al zie je het niet, het valt op het gras bijvoorbeeld. Ja. En als dat wat glooiend is, zakt het toch allemaal naar het laagste punt. Maar algemeen kun je wel zeggen dat die regenbui echt wel even heel erg fijn was. Hoor.
0: Nou, het was sowieso heel erg fijn.
2: Ja.
0: Mijn vraag is natuurlijk, het is nu echt heel begin juli, 2 juli. Wat is gangbaar in deze tijd om nu te doen in je tuin of op je balkon of op je plaatsje waar je dan ook maar werkt?
2: Nou ja,
0: wat is nu
2: alles wat op een balkon of een dakterras staat in potten of bakken.
0: Ja.
2: Nou, die hebben sowieso al een probleem. Dus die moet je blijven water geven en voeden. Dat doen de mensen
0: voeden
2: wel.
0: Voeden ook, hè?
2: Ook voeden, jazeker. Elke kuipplanten doe je een beetje 1 keer per week. Bij het gietwater doe je een klein beetje vloeibare voeding.
0: Ja.
2: Dat scheelt echt immens veel.
0: Wat scheelt dat nou? Wat maakt dat
2: nou
0: uit?
2: Ik denk dat een plant verdubbelt ongeveer in groei en bloei. Ja. Of je het nou wel of niet doet.
0: Ja.
2: Dat is al het verschil.
0: Ja.
2: Nou, en dan heb je nog heel veel vaste planten die nu uitgebloeid beginnen te raken. Bijvoorbeeld de salvia's, kattenkruid begint ook al een beetje, omdat we zo verwarmd hebben gehad, lopen we iets voor.
0: Ja, tot in
2: ontwikkeling van die planten. Maar als vaste planten, kampanula's en vrouwenmantel enzovoort, als dat uitgebloeid is, knip dat dan eens even helemaal terug.
0: Ja,
2: gewoon 5, 6, 7, 7. Ja, gewoon alles eraf.
0: Oeh.
2: Die vaste plant, omdat het groeiseizoen is, gaat allemaal nieuw blad maken. En de meeste vaste planten, lang niet allemaal hoor, maar veel vaste planten, gaan daarna gewoon nog een tweede bloei geven.
0: Okay. Dus,
2: en als je het niet geeft, die tweede bloei, als je twijfelt over welke plant, of je weet het gewoon niet welke het is, dan toch zou ik hem terugknippen. Dan maakt hij gewoon nieuw gewas, wat op zich al een mooi gezicht is.
0: Okay.
2: En heel veel geven dan toch nog een tweede bloei tot misschien wel half september.
0: Kun je nog een paar voorbeelden geven van planten waar je dat heel goed bij kunt doen?
2: Nou, hoge campanula's bijvoorbeeld. Even kijken, dan hebben we de salies. Hebben we.
0: Okay.
2: We hebben de kattenkruid bijvoorbeeld. Maar er zijn ook vaste planten die nu bloeien. En waarvan de bloei misschien een beetje over de top is ook al. Bijvoorbeeld de campanula soorten. Die kun je nu best wel eens even helemaal, want die willen soms echt grof uitlopen.
0: Ja.
2: Best wel snel. Knip die ook maar eens even terug als daar de bloei een beetje uit is. Want dan heb je nog wat bloei. Maar dan krijg je toch nog weer een extra tweede bloei erbij.
0: Nou, nog veel meer. Wij kunnen al meteen naar Els. Nee, we doen het rustig aan. Goed, we gaan de lijnen opengooien, wilde ik zeggen. Tuin@rtvutrecht.nl. Je mag ook bellen 0909-693-1. Het mag natuurlijk ook via de app van RTV Utrecht. En gaan we al gelijk naar Els of wachten we nog even? Ja? Ze is niet? Ja, wel. Goed, ja. Els is aan de telefoon. Goedemiddag, Els.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, jij had een vraag, vertel.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben een hulst in de tuin staan. Nou, ik denk dat die wel 2,5 meter hoog is. Een soort zeilvorm, moest het voorstellen. We hebben dit huis gekocht en de tuin was totaal verwaarloosd. En ik zag er toch wel potentie in. Toen ben ik op tuinmanieren gaan zoeken. En toen ben ik inderdaad eens op z'n Jurgens gaan snoeien. En het is wonderbaarlijk wat er gebeurd is. Maar hij is nu gewoon, dat ik denk, hij zou eigenlijk voor het mooi wel een beetje in die zuilvorm geknipt gaan worden. Maar hij heeft gebloeid. En ik vind het eigenlijk zonde om de bessen eruit te knippen. Kan ik dat nu doen of kan ik beter wachten tot volgend voorjaar?
0: Nou,
2: het mag eigenlijk allebei. Die zuilvorm, als je die terug wilt, dan moet je eigenlijk, dan wordt het nu, want de eerste snoei is waarschijnlijk met een snoeischaar en takschaar gedaan.
1: Yes.
2: In dit geval kan je de heggenschaar pakken en gewoon heel voorzichtig alvast die zuilvorm er een beetje in knippen. Dus dan ga je niet heel streng snoeien, maar dan alleen de topjes haal je een beetje weg. Dan hou je nog veel, dan hou je echt meer dan genoeg besjes over, zodat het van najaar een mooi gezicht is. En dan zou je volgend voorjaar, zou je hem, als die zuilvorm nog iets strakker moet zijn, dan zou je hem ietsje verder terug kunnen knippen. En dat doe je dan in de maand maart. Dus na de winter knip je hem wat strenger terug. Dan maakt hij even goed zijn bloei. En dan heb je daar je best weer op.
0: Nou,
1: Els, fantastisch.
0: Ben je daarmee geholpen, Els?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben fan hoor. Ik ben inderdaad, dat is
2: echt leuk om te horen.
1: Maar gewoon helemaal niks gedaan. Ik kan je ook niks verkeerd doen. Dus ik ga echt op zijn Jurgens met de rozen helemaal tot de grond en zo. Het is wonderbaarlijk.
0: Hoe gaat het resultaat? Dankjewel, Els. Leuk dat je even belde.
1: Okay.
0: Dankjewel.
1: Doeg.

0: En Baby Love op Radio M Utrecht. En we zitten in het tuinspreekuur. En jullie reageren al massaal via de mail, via de app of gewoon soms om via bellen. Dat kan natuurlijk ook. En Jurgen, we hadden het net over dingen die je deze tijd wel en niet moet doen. Vandaag is eigenlijk echt het ouderwetse Hollandse zomerweer. Hè? Waar je wel blij van wordt, denk ik.
1: Ja, dit is een heel zacht regentje.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk fantastisch is voor de tuin. En het mist het nog een beetje door. Dus ja, dit is wel een goede dag voor de tuin.
0: Ja, dat leek mij ook.
1: Maar het is wel warm buiten. Dus het is onwijs groeizaam weer.
0: Ja, prettig warm. Niet te warm. Nee, het is prima warm.
1: Ja, ja.
0: Nee, daarom vroeg ik net aan jou zo'n bakregen die dan in één keer naar buiten komt, naar beneden komt. Mm-hmm. Je zou denken dat beschadigt ook wel het gewas. Dat zei je net ook eigenlijk wel een beetje.
1: Ja.
0: En het ene komt weer terug en het andere niet. Welke planten trekken dat echt niet? Waarvan je zegt,
1: Kijk, bijvoorbeeld de delphiniumsoorten, de riddersporen.
0: Riddersporen, die blauwe.
1: Ik vind het echt een van de allermooiste bloemen die ik ken. Alleen, ja, hij blijft zo verschrikkelijk kwetsbaar. En is het niet de wind, is het wel de regen? En hij staat nu volop in de bloei. Dus als hij nog recht overeind staat nu, dan, ja, ik zou hem toch voor de zekerheid even een stokje erbij zetten. Maar in veel gevallen zal het al te laat zijn dat hij afgebroken is. Maar ja, zet hem op de vaas, die bloem. En voor volgend jaar, dat is echt wel een soort die je moet opbinden.
0: Ja. Is jouw werk, hè, want dit is een redelijk extreem begin van de zomer, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Is dit, verandert jouw werk ook? Het klimaat is toch wel wat aan het veranderen. Maakt het ook wat uit voor jouw dagelijks werk?
1: Nou, nee, niet voor mijn dagelijkse werk. Je houdt er wel rekening mee dat op lichte gronden bijvoorbeeld, zandgronden, zaafgronden, dat je daar bijvoorbeeld iets vaker juist een beregening in zet. Dat je met de planten er echt wel rekening mee houdt. Zoals siergrassen hebben maar heel weinig water nodig.
0: Mm-hmm.
1: Dus grote vlakke siergrassen, dat maakt het je zoveel makkelijker. En dat groeit ook nog mooi dicht. Dus dat gebruik ik wel regelmatiger. En grondbewerking. Dus altijd, of het nou een kleigrond is of een zandgrond is, compost erbij, voeden, organische voedingsstoffen, en dat bodemleven op gang gaan brengen.
0: Okay.
1: En als dat bodemleven op gang is gebracht, dan heb je dus goede schimmels, goede bacteriën, maar vooral ook heel veel wormen in de grond. En die zorgen ervoor dat de grond luchtig is, dat water goed weg kan, dat voedingsstoffen en water worden vastgehouden indien nodig. Dus ja, dat bodemleven, een beetje, vroeger deden we het allemaal. En de afgelopen 30 jaar zijn we er een beetje van weggegaan. Maar gelukkig de afgelopen 5 of 10 jaar is die aandacht...
0: Komt dat weer terug?
1: Ja, komt dat echt terug. Ja.
0: Ik heb een vraag voor jou van Jaap. Jaap, goedemiddag. Het gaat over het heermoes, hè? Dat is hardnekkig, hè? Vertel.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: En Jurgen.
1: Ja, goedemiddag.
2: Ja, ik heb vreselijk last van heermoes in mijn voortuin. En ik krijg het niet weg. Ja. Ik heb van alles al geprobeerd en ook wat je op internet leest. Maar heb jij misschien nog tips waardoor het misschien wat sneller weggehaald kan worden, Jurgen?
1: Ja, heermoes is echt... Het is echt heftig.
0: Hoe ziet het er ook weer uit dan, Jurgen?
1: Het lijkt wel een beetje... Ze noemen het ook wel paardenstaart. Het is een beetje kerstboomachtige vorm. En als je dan trekt, dan zijn het steeds segmentjes die dan weer afbreken. Dus wil je dat echt goed wegkrijgen, dan moet je al met een schop de grond in. En dan met wortel en al moet je het weghalen. Maar dan breekt die wortel weer af. Dus om hier vanaf te komen is erg lastig. Heermoes ontstaat op een grond die heel arm is. Dus het is een verarmde grond. Dat weet je eigenlijk wel zeker. Dan kun je lavameel strooien. Dat is letterlijk een soort meel van de lavasteen. En daar zitten heel veel voedingsstoffen in. Maar juist ook de voedingsstof waar dan die heermoes een hekel aan heeft. Dus je maakt de grond eigenlijk rijker, waardoor de heermoes het lastiger heeft. Maar daarmee wegkrijgen is lastig. Met vergif spuiten heeft geen enkele zin. Tenminste, dat heeft er geen vat op. Eerlijk gezegd is het enige wat je hier in ieder geval kunt doen, is toch uitgraven en opnieuw beginnen.
0: Oké.
1: Dus ja, het is echt... Het is een stevige ingreep, maar dan ben je er echt wel definitief vanaf.
0: Het is niet anders, Jaap.
2: Dan gaan we gewoon weer verder en dan gaan we het gewoon weer proberen. In ieder geval bedankt voor het verhaaltje.
0: Oké, dag Jaap.
2: Doei.

0: even een fotootje maken met Boyzone Picture of You op Radio M Utrecht. Je luistert naar aan tafel het tuinspreekuur. Sonja is in de uitzending. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Sonja, je had een vraag over een roos. Vertel.
1: Een roos. Ja, ik denk dat Jurgen de foto's wel heeft gezien.
2: Klopt.
1: Hij bloeide schitterend en elke keer helemaal vol met knoppen. En in één keer, dit is voor de warmte, het komt gewoon niet uit, de bloemen.
2: Ja, door de warmte, zei je dat?
1: Nee, het was echt voordat het
2: zo voor de warmte.
1: Ja, voor de warmte.
2: Ja, staan ze toevallig op een vochtige plek?
1: Nee,
2: wat lager in de tuin?
1: Nee.
2: Oké, want op dat blad van jouw rozen, daar zie je die donkere vlekken.
1: Ja, die roestvlekken.
2: Ja, dat is een schimmel.
1: Oh.
2: Ja, en die schimmel, die zit daar dus al een tijdje. Die maakt zijn sporen en die gaat daar vlekken maken. Uiteindelijk worden dat gaatjes in het blad.
1: Ja.
2: Maar die schimmel kan er ook aan bijdragen dat die bloemen niet verder open gaan. Dus dat die eigenlijk dat verstoort, letterlijk dat hele proces.
1: Mm-hmm.
2: In dit geval kun je daar niet meer zoveel aan doen. Want ja, dat blad, dat heeft al die vlekken en de roosbloem, die is al lelijk geworden. Maar ga hem lekker flink terugsnoeien.
1: Ja.
2: Dus knip rustig de helft van de twijgen ongeveer, knip dat maar weg. Een derde tot de helft. Het liefst met zoveel mogelijk blad waar dan die vlekken op zitten. En bespuit hem dan met een bladversterkingsmiddel.
1: Bladversterkingsmiddel?
2: Ja, dat is vloeibare voeding. Uh-huh. En dat los je op in een plantenspuitje. En dat spuit je over die rozen. Dat blad neemt dat op. En wordt daardoor sterker. Waardoor de schimmel, want die sporen die zitten daar rustig nog op de grond in het blad. Ook op de twijg die je laat zitten, zitten natuurlijk ook nog wel spoortjes daarvan.
1: Uh-huh.
2: Die krijgen minder kans als je het blad veel sterker maakt. Dus dan gaat die, omdat we nog vroeg in het seizoen zitten, gaat die zeker nog nieuwe twijgen maken. Daar komen ook weer nieuwe knoppen op.
1: Ja.
2: Dus, maar dan moet je hem nu wel gewoon zo snel mogelijk gewoon lekker terugknippen. De schimmel er een beetje uitknippen en dan gaat hij uitlopen. En dan spuit jij hem lekker in met bladvoeding. Nou, moet je eens opletten.
0: Ja, hartstikke goed. Dankjewel Sonja voor jouw reactie.
1: Ja, heel hartelijk bedankt voor het advies.
0: Blijf lekker
1: luisteren. En een fijne uitzending nog.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Dag.
0: Dag Sonja, wij gaan ondertussen naar het regionieuws van 12:30 en daarin onder andere. Je moet echt even wachten met die frisse duik in het water, want zo fris is die niet. Pas morgen weet je zeker of het inderdaad...

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers. Aan tafel!
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Alfijn geweest, tijd voor het regio nieuws met Kasper. De tandarts die vorige week werd neergestoken aan de Bartoklaan in Utrecht heeft een verklaring afgegeven.
8: Ja, ze schrijft in de reactie dat de dader een patiënt was. Ze herstelt goed, maar is er nog altijd wel van ondersteboven. Wanneer ze aan het werk gaat, is niet duidelijk. Ze schrijft dat ze weigert het werkplezier te laten ontnemen door deze aanslag. De verdachte zit nog vast. In Vianen zijn bij een controle in een garagebedrijf drugs en illegale sigaretten gevonden. Ook lagen de spullen om drugs mee te maken, zegt de gemeente die in actie kwam met de politie. De burgemeester zegt dat dit hard aangepakt wordt en roept op om verdachte situaties te melden. In Amersfoort moet een huurder haar deur open doen voor de verhuurder om de schimmel aan te pakken. Ze weigerde omdat ze eerst zeker wilde weten dat de kosten worden vergoed. Veel van haar spullen gingen door die schimmel stuk. De rechter zegt dat ze moet meewerken. Ook de buren krijgen er nu last van. Als ze de deur niet open doet, dan moet de huurder een schadevergoeding betalen. En het waterschap weet morgen of het zwemwater in onze regio weer veilig is. Want door veel regen was rioolwater erin terechtgekomen. En dus werd het afgeraden om erin te gaan. Het ging om delen van Utrecht, de Bilt, de Ronde Venen en de Stichtse Vecht. Het water is intussen al getest, maar de uitslag laat nog even op zich wachten. Kom morgen dus. Het weer krijg je in ieder geval nu. Het wordt wat zonniger, 22 graden. Vanavond en vannacht 11. Morgen is het droog, met zon, stapelwolken en dan net zo warm als vandaag.
7: Maar het is wel goed tuinweer, hebben we net nog gehoord. Nou goed, gaan we ondertussen even naar de weg. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 6 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meren en Knooppunt Lunetten. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook daar dicht en een vertraging dus van 12 minuten.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Aan tafel met Liesbeth.

0: Love Is All. Roger Glover en Guest 75. Jurgen, was niet gek genoeg niet helemaal jouw muziek? Ik ben verrast.
1: Nee, het is een vrolijk nummer, maar het was niet helemaal mijn muziek. Ik was in die tijd meer van David Bowie, Rolling Stones.
0: Wat stoerder.
1: Deep Purple, Led Zeppelin.
0: Maar dat kan mij wel uit, hè, die Roger Glover. Goed, dit even terzijde. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Je luistert naar het Aan Tafel.
2: Aan Tafel.
0: Dat zeg ik. Ik zei het dubbelop. Het tuinspreekuur, je mag reageren via de mail tuin@rtvutrecht.nl. En we hadden al een reactie. Goedemiddag. Wie hebben we aan de lijn?
3: Goedemiddag.
0: Hallo Tineke.
3: Dag Tineke.
1: Hoi. Ja.
0: Jij had een vraag.
3: Ja, ik heb al een paar keer vingerhoedskruid gezaaid. Want ik vind het echt een hele leuke plant. Maar het komt nooit op. Dus ik denk, wat doe ik dan fout? Ik zaai het in de volle grond, in mijn border. En dan zorg ik dat er op dat moment geen plantjes omheen zitten. Dat die echt in de volle aarde zit. Maar die komt niet op.
1: Ja, heb jij een wat zwaardere grond in de tuin?
3: Ja, dat wel.
1: Ja, dat is eigenlijk de reden dat hij het niet zo spontaan doet. Want de vingerhoedskruid die van zaad opgroeien, doet hij het liefst op een wat lichtere grond. Dus een zanderige grond. Maar ik heb wel een oplossing voor je.
3: Ja.
1: Want als jij nou dat vingerhoedskruid zometeen gaat weer zaad geven over een week of 4, 5, 6, denk ik. Oogst het.
3: Ja.
1: Koop een paar kleine potjes. Je kunt ook gewoon die oude plantenpotjes kun je daarvoor gebruiken. Ook plastic bakjes, maakt allemaal niet uit. Daar doe je gewoon wat potgrond in.
3: Ja.
1: En dan daar ga je in zaaien. En dan doe je maar 2, 3 zaadjes per potje. Hè. Dat is al meer dan genoeg. Dus dan kan je met 1 vingerhoedkruid kun je wel 100 nieuwe vingerhoedkruiden kun je maken.
3: Ja.
1: En dan geef je dat, je zet in schaduw, je geeft het af en toe een klein beetje water, dat het lichtvochtig blijft. Dan zal je al zien dat met een week of 2, 3... dat allemaal begint op te komen. Dan laat je het zeker in die pot. En zo blijf je het lekker een beetje voeding geven, een beetje water geven, tot ergens in oktober. Dat het echte rosetten zijn die al wel zeker 10 centimeter, misschien wel groter zijn. En dan ga je ze met de pot en dan hebben ze geworteld, houdt het potje eraf. En dan zet je ze als plant, zet je ze in de tuin, wetende dat als je op een zwaar stukje zit, dat je daar wel een beetje een gaatje maakt. Iets groter dan het potje. Plantje erin, potgrond erbij. Moet jij eens kijken, dan groeien ze echt als kool. En dan gaan ze volgend jaar sowieso bloeien. En zomaar kan je van 1 vingerhoedskruid kan je er zomaar 100 maken.
3: Oh. Maar moet ik dan die potgrond ook met een beetje zand vermengen? Of
1: dat mag. Dat mag. Dat is leuk. Dan heb je wat meer zaaien stekgrond. Dat mag, maar ook zonder dat doet hij niet. Ik heb dit, moet ik even zeggen, ik heb dit zelf in het verleden veel gedaan. Want het is ook mijn hobby en het is ook mijn werk enzovoort. Was ik altijd de vingerhoedskruid aan het zaaien. En toen had ik er op een gegeven moment 72, 3 bakken van 24. En die waren vanaf de ene dag op de andere dag waren die allemaal weggevreten.
0: Oh.
1: En mijn hond lag op apengapen.
0: Aha.
1: Ja, die lag gewoon
0: giftig, dus ik. Het is giftig,
1: het is giftig. Ja. Die had al die 72 planten opgegeten.
0: Heeft hij het wel overleefd?
1: Ja, hij heeft 3 dagen paperen. Maar later kwamen we er pas achter dat hij waarschijnlijk een probleem met zijn hart had. Maar goed, hij deed het daarna weer. Hij is 18 of zo geworden. Dus, zet ze in ieder geval even veilig weg als je huisdier hebt.
3: Nee, ik heb alleen een paar vissen. Nou, die komen er niet aan.
0: Maar heel snel nog even, waarom juist in die potjes? Wat is daar goed aan?
1: Nou,
0: wat helpt dat?
1: In de volle grond kweken, dat kan wel. Maar dan moet je een zanderige grond hebben. En als je een kleigroet in de tuin hebt, om daar allemaal zand van te maken, is echt wel een gedoe.
0: Okay.
1: Dus dan doe je het op deze manier, maar het werkt perfect.
0: Dankjewel Tineke, dankjewel Jurgen. Gaan wij meteen door naar Wil de Vries. Is in de uitzending ook. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Dag Wil. Jij had een vraag over een vlinderstruik of een vrouwentong. Wat was het precies? Vertel.
4: Nou, ik heb het is dus eigenlijk een kamerplant. Hè. Ik heb een hele oude, die is nog van mijn moeder geweest. En daar kwamen verleden week met die hitte, hadden we ineens, kwamen er nachtvlinders. Eerst als een soort grote mot uit en dat werden vlinders. En dat was 3 dagen achter elkaar. En verder kon ik ergens niks vinden waar ze uit zouden kunnen komen. Ze kwamen uit die hoek. Nu heb ik hem dus buiten op het balkon gezet. En u kwam er gisteravond op mijn balkon ook ineens weer een nachtvlinder van die kant.
1: Ja.
4: Hoe kan dat?
1: Ja, die kunnen inderdaad in die plant of in de potgrond hebben gezeten. Dat komt vaak voor, niet alleen met nachtvlinders, maar ook met kleine vliegjes en zo, witte vliegen. Er kan van alles in die potgrond zitten eigenlijk. Dan heeft er gewoon eentje, heeft er een keertje wat eitjes gelegd. En dat worden rupsjes en nou ja, dan op een gegeven moment heb je vlinders. Maar dat je hem hebt buiten gezet is perfect. Want? Ten eerste kunnen ze meteen uitvliegen, hebben ze niet een huis en kunnen ze gewoon hun ding buiten gaan doen. Dus het is goed voor de vlinden. Maar vooral die kamerplanten in de zomer buiten zetten, daar knappen ze ontzettend van op. Ze hebben dan gewoon eens een keertje normaal zon. Ze krijgen regenwater. Ze kunnen even hun eigen ding. Daar waar ze horen, buiten. Ze horen niet binnen, ze horen buiten. Dus kamerplanten buiten zetten, zeker in deze periode, juni, juli, augustus. Fantastisch. Als je kamerplanten hebt die ziek, zwak en misselijk zijn, meteen naar buiten, water geven en zet ze maar gewoon half zon, half schaduw. Moet je eens kijken, die planten die knappen er ongelooflijk van op.
0: Goeie tip.
4: Kan ik daar iets aan doen? Want dat blijft nu maar komen, denk ik. Kan ik daar iets tegen doen?
1: Nou, als ze zijn uitgevlogen, kan je natuurlijk een deel. Je kan die plant op een gegeven moment een keer uithalen. Dat doe je dan een beetje na de warme periode, zeg maar een beetje september, oktober. En dan kun je die wortels, die kun je een beetje vrijmaken. Dat de potgrond knabbel je er een beetje af. En dan komen die wortels een beetje vrij te liggen. En dan zet je hem terug in die pot, nieuwe potgrond erbij. En dan heb je het probleem meestal wel verholpen. Alleen om dat met dit warme weer te doen, hij staat volop te assimileren en te verdampen. Dus als je dat nu doet, dan, en je maakt die wortels kaal met nieuwe grond, dan kan hij daar wel een beetje schade van ondervinden. Dus doe dat in een wat koelere periode.
4: Oké, nou dankjewel. Ik ben al blij, want ik snapte niet waar ze vandaan kwamen. Maar ik
0: denk, weet het. Ja. Hartstikke goed. Tineke, dankjewel. En willen jullie thuis ook meedoen? Heb je een tuinvraag of iets over je balkon of je plaatsje? tuin@rtvutrecht.nl. Radio M
5: Utrecht. Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
5: Bij Radio M Utrecht.

0: goed. Bente doet het heel erg goed en dat komt vooral door beste zangers. En je hoort haar hier op Radio M Utrecht. Maar gewoon heel goedemiddag.
1: Goedemiddag Liesbeth.
0: Ja, wij zeiden net, het is heerlijk weer voor de tuin en voor dit tuinspreekuur. Helemaal perfect. Mm-hmm. Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag en vanavond, morgen? Vertel.
1: Ja, nou, op dit moment is het bewolkt. En nadat we met een zonnetje zijn begonnen en temperaturen die opliepen naar bijna 20 graden. Geen 25 meer zoals gisteren, maar 20. Is het zwerk dichtgetrokken vanuit het noordwesten. En passeert er op dit moment een heel zwak storingje. We zijn er bijna alweer vanaf hoor, want er is een beetje regen gevallen. En er valt ook op dit moment nog een beetje regen. In Odijk 0,4 mm en de hoogste is Soestdijk 2,6 mm. Dus dat is een buitje voor het stof. Lekker ook voor de tuinen natuurlijk. En het einde.

0: is vooral dus in de tweede helft van de middag als de zon weer tevoorschijn komt.
1: Oké, en dan verder, hè? Want het weekend, kan je daar al iets over zeggen?
0: Zeker, zeker. Eerst maar even chronologisch. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt weer lekker af. 11 graden. Heerlijk. En morgen is het ook een prachtige dag. Heerlijk. Met zon, met stapelwolken. Morgen blijft het wel droog. Dus wat dat betreft is het de hele dag lekker weer. Wel weer een windje uit het noordwesten. Dus geen superhoge temperaturen. 22 graden. Ik denk dat dat heel comfortabel is voor de meeste mensen. En op zaterdag gaat de temperatuur weer eventjes omhoog. Dan wordt het weer wat warmer. 24 graden. Ook dan is het droog, met zonnige perioden. Dus ja, heerlijk weer om een terrasje te pikken. En ook nog een prima temperatuur om bij de fietsen en te wandelen. En dan krijgen we vanaf zondag een viertal dagen met wat meer bewolking. Met wat bescheidener temperaturen, 21 graden. En in die periode van zondag tot en met woensdag kan er ook af en toe eens een beetje regen of een buitje vallen. Dus dat is niet zoals vandaag een paar uurtjes, maar nou, vier dagen lang. Af en toe een beetje regen. Ja, ook geen hele grote hoeveelheden. Geen onweersbuien hoor. Maar gewoon af en toe gestaag wat regen. Wat ook lekker de grond in kan zakken. En dan vanaf woensdag. Ja, dan wordt het weer zonniger. En het wordt ook weer warmer. In ieder geval zomers warm. 25 graden. En of we in het weekend daarna weer naar die hele hoge temperaturen gaan. Dat weet ik niet. Dat weten de modellen ook nog niet. Dus dat mag je me dan de volgende keer weer
1: vragen. Dat zien we dan wel weer, Mago. Ja, eerst maar even blij met dit. Wij zijn er blij mee. Zeker hier in dit tuinspreekuur doet het ons helemaal goed. Dankjewel. We spreken elkaar binnenkort weer. En vanmiddag uiteraard bij Aart in de uitzending.
0: Zeker.
1: Dankjewel.
0: Ja,
1: doeg.
0: Dag.
1: Hoi. Ja, we zitten in de tuinspreekuur. Jurgen zit naast mij. Jurgen, wij hadden het net over dat vingerhoedskruid. En daar reageert nog even iemand op. Salo Vredenburg. En hij zegt dat vingerhoedskruid bevat ook krachtige stoffen. Een hele ingewikkelde naam. Die de pompkracht van het hart versterken en het ritme vertragen. In de geneeskunde wordt de zuivere stof digoxine voorgeschreven. Bij hartfalen en boezemfibrilleren. Jij zei net al tegen mij tijdens de plaat. Een giftige plant is vaak ook geneeskrachtig.
2: Ja, dat klopt. Giftige planten in een grote hoeveelheid, zeg maar, zijn giftig. Dus kunnen tot problemen leiden. Maar dan is het vaak zo dat ze in kleine hoeveelheden juist heel geneeskrachtig zijn. Dus dat geldt eigenlijk voor deze digitalis ook. Het is een hele bekende plant. Er wordt nog steeds een hartmedicijn van gemaakt. Dus het is echt een waardevolle plant. Maar dat is met veel planten zo. Taxus bijvoorbeeld. Ja. Dat taxus maken ze een medicijn tegen kanker van. Ja. Terwijl taxus, als je bijvoorbeeld... Maar van het jonge blad maken ze dat medicijn. Maar een taxus... pitje bijvoorbeeld, het zaad, echt het pitje van de taxus. Ja, dat is weer echt heel zwaar giftig. Dus alle planten die echt iets kunnen betekenen... in kleine hoeveelheden, vaak goed geneeskrachtig. Ja.
1: Ik had een hele negatieve associatie bij dat vingerhoedskruid. Het ziet er prachtig uit, maar ik dacht altijd dat is heel giftig. En jij vertelde net...
2: Ja, maar goed, mensen, als je zegt een taxus is giftig... of een wolfsmelk is giftig, of zo zijn er heel veel planten die... Ja, in grote mate giften zijn, maar wie gaat een halve taxus opeten?
1: Nee, wij niet. Ik heb er nog eentje van Marijke via onze WhatsApp. Goedemiddag beiden. Ik heb een probleem met mijn jonge andijvieplantjes. 'S Avonds kijk ik nog naar de plantjes en 's ochtends zijn ze allemaal weg. Geen spoortje meer te vinden. Wat zijn dat? Slakken of is het iets anders? Ik heb een net gespannen en maatregelen tegen de katten genomen. Nou, die kat zal het niet allemaal opeten.
2: Nee, die katten gaan het niet opeten. Het kan inderdaad slakken zijn. Maar vaak zie je daar nog wel restanten van, hè, van die slier. Want de slak schraapt eigenlijk dat blad stuk. Maar wat het ook kan zijn, dat het een egel is geweest. Ik weet namelijk, en dat is echt een heel leuk verhaal... dat mijn dochter in de tuin, die was ook groente aan het verbouwen... En die had allemaal van die kleine augurkjes, komkommers had ze aan de... En die werden iedere keer opgevreten. En toen hadden ze een camera erop gezet. En er was dus een egel, die pakte eerst de onderste. Vervolgens kon hij er niet meer bij. Trekt hij met zijn poten trekt hij het naar beneden. Pakt vervolgens het volgende komkommertje. En zo'n egel is dus in staat gewoon, die zijn heel slim. Om dat allemaal op te vreten. Dus dat zou het ook nog zomaar kunnen zijn. Maar als het een egel is geweest, ach, vind ik het niet zo erg.
1: Oké. Nou, Jurgen, straks nog veel meer. We gaan ook nog een tuinbon weggeven. Je luistert naar Radio M Utrecht. Dit is Lamberry.

0: One, two, three. Ze konden goed tellen daar bij Len Berry. Tuinspreekuur. Jurgen, wij mogen iemand een tuinbon cadeau doen. Wie komt daarvoor in aanmerking wat ons betreft?
1: Ja, ik denk dat we dat moeten geven aan Sonja.
0: Van de roos.
1: Van de roos. Want als je nou, dan heb je eindelijk rozen die in bloei komen. En dan vervolgens worden ze overvallen door een schimmel. En moet je eigenlijk alles er weer uit gaan knippen. Dus dat vond ik wel een beetje triest.
0: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Roos, of Roos voor mij nou, Sonja, die tuinbon, die komt naar jou toe. Hartelijk gefeliciteerd. Blijf lekker luisteren. Ik wens iedereen smakelijk eten. Graag tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is Radio M Utrecht. En bij ons Casper Kooij met de hoofdpunten. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bijna alle partijen in Bunschoten zitten in de coalitie, behalve de ChristenUnie. Het bestuur wil de komende jaren aan de slag met wonen, werken en het geloof. Amersfoort heeft ook een nieuw bestuur met Pro, Keihard voor Amersfoort, D66, VVD en CDA. Morgen presenteren die hun plannen. En wonen in onze provincie is toch wel wat duurder dan in de rest van het land. Details over een half uur.
4: Dat verbaast me dan weer niet, maar we gaan het horen zo rond 1:30. En even naar de weg, de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel. Een vertraging daarvan 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hout en Knooppunt Everdingen, 6 minuten. Tot zover.
6: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
7: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
8: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Aan tafel met Lisbeth.

0: Heerlijk kroegplaatje en ook alweer 36 jaar oud van René Vroeger. Just say hello.
1: Aan tafel.
0: En dat zeggen we ook tegen jullie, naar jullie thuis, naar jou thuis. We zitten midden in het tuinspreekuur. Aan tafel bij mij Jurgen Smit, onze eigen hovenier en tuinontwerper. Wat ben je nou vooral, Jurgen, vooral hovenier of ook wel vooral tuinontwerper?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou, laat ik zo zeggen, ik vind tuinontwerpen is wel echt leuk om te doen. Maar het meeste wat wij doen is de tuinen bouwen.
0: Okay.
2: En ik zie met, zeg maar, een tuinman is meer aan het onderhoud plegen, zo zie ik het een beetje.
0: Ja.
2: Hovenier ook meer straten maken. Maar wij zijn soms eigenlijk ook bijna aannemer geworden.
0: Oh ja.
2: Met alle dingen die we bouwen. Met tiny houses en schuren. Ah, en,
0: het is veel meer bouwen geworden, hè?
2: Het is veel meer bouwen. En mijn liefde ligt daar ook. Dus
0: ja?
2: Bij mooie tuinen maken. Maar om ze echt te maken.
0: Ja.
2: Meestal gaat het onderhoud dan over naar de mensen die de tuinen dan krijgen. Die bij het huis. Dan gaan ze zelf het onderhoud doen. Dan kunnen ze natuurlijk op tuinmanieren kijken hoe dat moet. En ik geef ze heel veel adviezen. Maar daar ligt mij, om die tuinen te creëren, dus ontwerpen en creëren, daar ligt wel echt mijn liefde.
0: Okay. Je kan je tuinvraag stellen als je dat wil via tuin@rtvutrecht.nl. Mag ook via de app van RTV Utrecht even contact met de studio. Gaan we meteen naar een vraag van Joop en Aafke van Viggen, Jurgen. Ik hoor ook iemand aan de lijn, of niet? Nee. Okay, ieder jaar zit een vuurdoop, maar ik denk dat hij bedoelt vuurdoren, vol met bessen. Dit jaar zijn dat er heel weinig. Wat kan de oorzaak zijn?
2: Weet
0: je dat?
2: Ja, tweeledig kan het zijn. Het kan zijn dat de grond wat verarmd is en dat hij dus meer moet gaan voeden. Maar de grootste kans is dat hij van het voorjaar gesnoeid is. En daardoor dat er heel veel, als je hem iets te streng snoeit in het voorjaar, dan snoei je eigenlijk ook heel veel bloemen weg. Die bloemen maken de bessen. Dus dat kan een reden zijn. Het beste is om de vuurdoorn ook na de bloei, dus eigenlijk na de bestvorming, te gaan snoeien. En dat is zo rond een beetje juli, augustus. Dus dat je hem dan gaat snoeien. Maar dus een te strenge snoei in het voorjaar is waarschijnlijk deze.
0: Dat is de oorzaak. Ja. Oké, ik hoop dat jullie daarmee geholpen zijn. Aafke en Joop, gaan wij ondertussen naar Tunny Tichelover. Tunny, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Fijn dat je in de uitzending bent. Je had een vraag over de Persische slaapboom. Eerlijk gezegd ken ik hem of haar niet, maar Jurgen ongetwijfeld wel.
2: De albitia is dat.
0: Ja, wat is je vraag? Stel je vraag.
3: Ja, ik heb hem al jaren in een pot in de tuin. Heb ik meegenomen uit Hongarije. En ik iedere keer dan in de winter beschermen natuurlijk. En ik durfde hem nog niet buiten in de volle grond te zetten. Maar hij gaat nu dit jaar voor het eerst bloeien. Want ik zie er de knopjes in. En ik ben zo blij als een kind. En dan wil ik hem echt op de goede plek zetten. In de volle zon is het de beste, denk ik.
2: Ja.
0: Ja, is dat het beste? Ja, oké.
3: Ja. Ja, en dan vraag ik me af, want hij is best wel nog dun. Maar heeft twee takken waar de knopjes nu erin zitten. Maar kan ik hem dan in het najaar al in de tuin doen? Of moet ik er nog wachten tot het voorjaar? Of nog een paar jaar?
2: Nee hoor. Ten eerste de albitia, dat is de Persische slaapboom. Die maakt een hanenkamachtige roze bloem en bloeit inderdaad in de zomer tot in het najaar, tot september wel. Tot en met september. Een waanzinnig mooi ding. Het blad is ook is fenomenaal. Het is heel mooi, fijn structuur. Ja, het is een van mijn favoriete bomen. Trage groei, dus voor elke tuin eigenlijk wel geschikt. Maar hij staat in een pot. Dus het feit dat hij nu begint te bloeien en dat hij het goed doet, geeft al aan dat ze hem goed verzorgt. Want anders, was het al wat minder geworden. Want alles wat in een pot staat, heeft een probleem. Als je hem niet verzorgt, dan gaat het slecht. Dus, als deze boom straks is uitgebloeid en we hebben het najaar en het blad is eraf, haal hem er dan inderdaad uit en zet hem in de volle grond, in de volle zon. Nou, dan moet je eens kijken, dan gaat hij nog twee keer zo snel groeien en bloeien.
3: Oh,
2: dus,
3: goed.
2: Ja, doe dat van het najaar. Als het blad eraf is, hè? Als het blad eraf is.
3: Ja, als het blad eraf is. Ja, ik doe het. Ja,
2: en zet er maar één of twee... Zet er maar een paar boompaaltjes bij, want als hij zo dun is, dat je wel zorgt dat hij een beetje stevig staat.
0: Oké. Okay. Ja. Tundi?
3: Ja, dat doe ik.
2: Hartstikke goed.
0: Een bijzondere boom. Ik heb hem net even opgezocht. Ik had hem nog nooit gezien. Maar zoek hem maar eens op. De Persische slaapboom. Dank je wel voor het bellen.

0: In het relaxte tempo van 1971, Lobo and Me and You and a Dog Named Boo. Lunchprogramma aan tafel, vandaag helemaal in het teken van de tuin. Het zomerspreekuur noem ik het maar even, met Jurgen. Wij hebben aan de telefoon Ricarda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Ricarda, jij wilde iets weten over de schutting brandlos.
1: Ja, klopt. Ik zit nog maar kort op de plek waar ik nu woon. En ik heb net een schutting laten plaatsen. En hartstikke mooi, 2 meter. Alleen is het zo dat aan de zijkant er nog best wel veel inkijk van huizen. En dan wil ik dat eigenlijk op een manier met veel groen eigenlijk wat meer afdekken. Alleen dan denk ik, ja, leibomen, daar hou ik gewoon niet van. Zijn er nog andere leuke opties, leuke alternatieven om toch wat meer de privacy in de tuin te
2: hebben? Ja. Nou, als je inkijk wil tegenhouden van andere huizen, dan is dat natuurlijk de inkijk van bovenaf. Dat mensen, ja, dat betekent dat het groen wat je plaatst in jouw tuin minimaal wel een 4-5 meter hoog moet worden om een beetje privacy te creëren. En 4-5 meter klinkt heel hoog, maar dat is het niet, hè. 5 meter buiten stelt helemaal niks voor. Nee. Nee, een beetje sering is ook al 5 meter. Dus dat, dan heb je dus. Je moet dus denken over iets wat meteen snel op hoogte is. En ja, wat ik meestal gebruik in dit soort gevallen is de, schrik niet, maar de woekerende bamboe. De Philostachus. Je hebt daar met gele twijgen, groen twijgen. Je hebt ook de zwarte twijgen. Prachtig mooi. Groeien snel. Die koop je al vaak al dat ze 3-4 meter hoog zijn. Maar je moet ze begrenzen. Dus wat je doet, je graaft een geultje. Dat is een geultje van maar 10 centimeter breed. Hele smalle schop. Graaf je ongeveer 40 centimeter. Graaf je een gleufje. Daar doe je een wortelbegrenzer in. Dat kun je bij een kweker kun je dat gewoon kopen. Een beetje goede plantenhandelaar die heeft dat wel liggen op de rol. Dat is gewoon een kunststof van een millimetertje dik. Dat zet je rechtop in de grond. Dan gooi je die aarde die je eruit hebt gehaald, gooi je gewoon weer terug. En dan ga je binnen die ruimte die je hebt gecreëerd, hoe groot jij dat ook maar wilt hebben, daar zet je die planten in. Die planten kunnen dan niet gaan woekeren. Ze gaan wel woekeren binnen de grenzen, maar niet buiten de grenzen, want er zit plastic. Nou, en af en toe wil je dan stiekem over dat plastic heen toch nog met een wortel naar de buren toe. Nou, maar die zie je zitten en die knip je dan 1 keer per jaar weg. Maar dat komt niet zo heel veel voor. Maar in ieder geval, Philostachus, dan heb je wuivend groen. Je hebt wintergroen, vorstbestendig. Het groeit snel dicht, je hebt snel hoogte en dat is een... Ja, in ieder geval nog een redelijk betaalbare manier om snel privacy te creëren.
0: En Philostachus, schrijf je dat met PH of met F?
2: Ja,
0: Philostachus.
2: Ja, met PH.
1: Oh, wat gaaf. Het klinkt echt gaaf. Ja, want ook wat je zegt wuivend. Dus dan heeft het ook een beetje een speels effect.
2: Ja, je hebt een speels effect. Ja, maar je moet ze begrenzen, anders gaat het niet goed.
0: Ik heb zelf een boom gekocht die de lucht inging. Dus hoog, dat was een parotia. En die kleurt heel mooi in het najaar. Ja. En die gaat niet naar je buren toe, zou ik maar zeggen. Die groeit omhoog. Ja. Dat is misschien nog een tip.
2: Er zijn natuurlijk heel veel bomen die zeg maar een stamkroon geven. Maar in dit geval, er zijn maar een paar wintergroene bomen. De kurkeik die je daarvoor zou kunnen gebruiken. Maar de Philostachus is wel, die maakt het dicht.
0: Helemaal goed. Ja. Ricarda, dankjewel. Gaan wij door naar Adrie Teunissen. Goedemiddag, Adrie.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Jij had een vraag over een soort van lieve heersbeestjes.
1: Ja.
0: En die had jij voor Jurgen. Stel je vraag.
1: Nou, de afgelopen warme periode viel mij op dat er in mijn tuin, zeg maar op de aarde en onder de planten, niet op de planten, maar gewoon een beetje daar rondomheen, grote hoeveelheden een soort van lieve heersbeestjes zaten. En een beetje plat zagen ze eruit ook. Ik vroeg me af of dat herkenbaar is.
2: Ja, maken ze schade in je tuin? Vreten ze in je tuin?
1: Nee, dat heb ik niet gezien. Nee. En daarom vroeg ik me af, zijn ze sowieso schadelijk?
2: Laat ik zo zeggen, er zijn een paar insecten die wat rood verkleuren. De meest rode is het elzenhaantje. Oh nee, het elzenhaantje is paard. Het leliehaantje, die is knalrood. Maar die vreet ook echt aan je planten. Dus dat is hem niet.
0: Wie kent het niet?
1: Nee,
2: dan is het
1: heeft geen schade aan de bladeren gezien of zo.
2: Maar dan is het in jouw geval is het de vuurwans.
1: dacht ik al zoiets, ja.
2: Ja, de wans is een klein insect, met een centimetertje ongeveer groot. Een beetje een delta-vleugeltje heeft het.
1: Ja, precies.
2: En die, maar die is maakt helemaal geen schade. Sterker nog, het is een opruimer in je. Dus afgevallen blad en zo, de doorblad, dat ruimt hij op. Het enige wat de wans wel kan doen, is als je rhododendrons hebt bijvoorbeeld in je tuin.
1: Mm-hmm.
2: Rhododendron is gevoelig voor een schimmeltje. Dat noem je de bloemknoprot. En die wans is dan precies het beestje wat van de ene knop naar de andere knop gaat vliegen om die schimmel over te dragen. Maar dat is eventueel een nadelig effect van die vuurwans.
1: Okay, verder zorg ik gewoon dat ik geen rhododendron neerzet.
2: Heel goed. Ja. Nee, maar het kan geen kwaad en het is de vuurwans.
1: Nou, hartstikke goed om te weten.
0: Dankjewel voor het bellen en graag tot de volgende keer. En blijf lekker luisteren in ieder geval.
1: Dankjewel, doe ik. Dag.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie.

0: Truus Meeuwis en kom, we gaan. Nou, wij blijven nog even in het tuinspreekuur op Radio M Utrecht aan tafel. En wij kregen een vraag van meneer Henk van der Rijt. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Henk. Jij had een vraag over de zogenoemde pispotjesplant. Nou, leg even uit.
1: Ja, die is nogal hardnekkig aanwezig. Die zit al jaren in de tuin. Dat komt een keer en dan probeer je er toch wel van af te komen, omdat hij nogal woekert. Hij geeft wel leuke bloemetjes, maar ik heb hem liever niet. Maar ja, ik kan niet anders doen dan iedere keer verwijderen. En ik vroeg me af of het een andere methode is waardoor je er zeg maar definitief vanaf zou kunnen komen.
2: Nou, eigenlijk de enige manier is de plant volgen tot het punt waar hij uit de grond komt. En daar met een plantschep of een gewone schep de grond even losmaken, zodat je hem daar gaat wegtrekken en een deel van de wortel meeneemt. Dat is echt de enige manier. Want vroeger deden ze wel met bestrijdingsmiddelen en zo, maar ja, dat mag eigenlijk bijna niet meer gebruikt worden.
1: Nee, dat wil ik ook niet.
2: Nee, maar dan dus de plant volgen tot de grond, daar de schep erin zetten, naast de wortel, zeg maar een paar centimeter, dan wrik je de grond even los, dan pak je hem makkelijk weg. Uiteindelijk kan het zijn natuurlijk dat het stukje wortel afbreekt. Maar dan heb je die plant in ieder geval te pakken. En zo, dit is even de aanhouder wind. Neem gewoon je tijd, elke keer een paar van die dingen eruit halen. Maar je moet echt op je knieën om het weg te krijgen.
0: Oké, okay,
1: ja, dat is ook het probleem natuurlijk.
0: Ja.
1: Want dat is heel lastig bij te komen. Maar goed.
0: Veel succes. Gewoon toch proberen.
1: Het verhaal is duidelijk. Dank je wel.
0: Gaan we even door naar Emmy aan de telefoon. Emmy had een grote palm op Heathrow en daar gebeurde iets. Emmy, goedemiddag. Vertel.
3: Goedemiddag. Ja, ik had een hele grote palm. Echt wel van 2 meter hoog. Deed heel goed in de kamer. Kreeg ook voeding met regelmaat. Ik hield hem gewoon goed bij. Totdat ik dus merkte dat hij wolruis had. En dat begon ik, ik had op internet opgezocht van dan moest je dat met groene zeep en een beetje spiertjes en water doen, mengsel. Nou, dat spoot ik iedere keer in met regelmaat. En dan zet ik hem op het terras, spoot ik hem nat en dan kwam hij weer naar binnen toe. Maar het bleef komen. En toen uiteindelijk, ik was het zat. Toen heb ik hem in de schuur gezet waar voldoende licht is. Heb ik de korreltjes er allemaal uitgehaald. Heb ik schoongemaakt, de wortels schoongemaakt en schoongespoeld. Nou, in ieder geval heeft een poos in quarantaine gestaan, weer naar binnen. En om een lang verhaal kort te maken, ik ben er denk ik wel een half jaar mee zoet geweest. En toen van het voorweer zag ik weer dat hij vol was. Ik dacht, knip ik je kaal en je gaat weg ook. Dus maar nu merkte ik dat ik een hele een grote yucca ook in de kamer heb. En dan had ik al gezien dat hij in de bladeren last had. Dus dat spoot ik ook. En ik heb dat Proefzit heb ik nog gebruikt. Dat is een biologisch
2: middel.
3: Ja. Ook nog. Dus dat heb ik ook nog gebruikt. Maar in de yucca zat er dus ook in de bladeren. Dus een keer weggeveegd, schoongemaakt met pads. En nu gaat het zieke tussen de schubben van de stammen zit. En het lijkt wel of het ook tegen de wortelkant aan bij de grond zit.
0: En wat nu, Emmy? Wat is de vraag?
3: Hoe kan ik dit wegkrijgen?
2: Ja,
3: want ik durf ook geen andere plant. Er staat hier nog in de zijkamer een andere plant, een palm met gewone grond. Ja, die hou ik angstvallig weg nog. Maar ik wil hem in de kamer hebben.
2: Ja.
3: En niet in de zijkamer. Dus
2: ik zou hem sowieso naar buiten zetten. Laat daar even de boel de boel. Maar wolluis kan zich hechten en vermeerderen op het moment dat de planten zwakker zijn. Dus als de plant sterk is en dus letterlijk in de volle grond staat en aan zijn voeding kan komen en zijn water, dan heb je er eigenlijk nooit last van. Terwijl als je hem in een beperkte ruimte zet, in dit geval dus in een pot, dan is hij, de plant is gewoon zwakker en vatbaarder voor luizen, maar ook voor schimmeltjes en dat soort dingen. Dus wat je zou kunnen doen, die ene palm is natuurlijk al weg. Dus de yucca, ik zou hem helemaal weer schoonmaken. En eens gaan kijken of je hem niet ergens gewoon in de potgrond kunt gaan zetten, in een grotere pot. Ja. Hij moet even opnieuw, hoe noem je dat, levenslust krijgen, zeg maar. Dus zet hem buiten voor de zomer.
3: Dus gewoon uit de grond. Ja, dus uit de grond halen.
2: Nee, jij zet hem met potten. Met pottenal zet je hem nu buiten. Nee, met pottenal zet je hem nu buiten.
3: Ja.
2: Ja. En dan na de zomer, als het beter weer wordt en zo, dan moet je hem laten wennen aan potgrond.
0: Emmy, laat ons even weten hoe dat afloopt. Gaan wij ondertussen naar het regionieuws van 12:30. Een hypotheek nemen in onze buurt is toch wel wat duurder dan in de rest van het land. Hoe het zit, hoor je zo. Dank je, Emmy.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: 2:30 geweest. Tijd voor het regionieuws. Het nieuws begint bij de bank. Casper, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Ja, in onze provincie stijgen hypotheekbedragen het hardst van het hele land. Het gaat om een stijging van bijna 10%. Landelijk is dat dit jaar maar 3%. Dat verwacht een bank.
13: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen ingaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
12: Het aantal hypotheekaanvragen daalde wel. Vier van de vijf partijen in Bunschoten zitten in de nieuwe coalitie. Alleen de grootste partij niet, de ChristenUnie. Een paar jaar geleden was er een breuk met de VVD en dat heeft nog altijd invloed. Het nieuwe bestuur wil aan de bak met wonen, werken, geloven en sporten. Ook Amersfoort heeft een nieuw stadsbestuur, gevormd met pro. Keihard voor Amersfoort, D66, VVD en het CDA. Het duurde wel allemaal even, omdat de partijen na stevige campagnes ver uit elkaar lagen en flink moesten onderhandelen. Morgen dan presenteren ze hun plannen. Koning Willem-Alexander is op bezoek geweest in Auschwitz om zich bij te laten praten over het gevaar van natuurbranden. Door lange periodes van droogte is het risico hierop toegenomen. De buurt is daar omgeven door naaldbossen. In geval van brand kunnen die snel vlam vatten. Nou, misschien vandaag ook wel. Het wordt zometeen namelijk wat zonniger. Maar het is wel nat geweest natuurlijk. Hè. Het is 22 graden, vanavond en vannacht 11. Morgen droog, zon, stapelwolken en dan net zo warm als vandaag.
0: Dankjewel, Casper. Gaan wij naar de weg A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar is de vertraging 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. Vertraging van 5 minuten.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Aan tafel met Liesbeth.

0: die Stones die weten niet van ophouden. En Jurgen die vindt hem al wat leuk.
1: Zeker.
0: Onze tuinman / hovenier / tuinontwerper. Dit is wel een beetje jouw muziek, hè? De Rolling Stones in The Last Time op Radio M Utrecht.
2: Aan tafel.
0: En nou, mocht je het nog niet doorhebben, dan luister je toch nu naar het tuinspreekuur. 2 uur lang al, vanaf 1:30. Annemarie zit nog aan de telefoon, Egbert aan de knoppen. En wij zitten in de studio. Jurgen Smit bij ons dus. Jurgen, we hebben iemand aan de lijn. Claudia, goedemiddag.
3: Hallo daar, goedemiddag.
0: Dag Claudia. Hoi. Jij had een vraag over een hangplant voor je balkon. Vertel.
3: Nee, het is niet een hangplant. Het zat met 4 andere plantjes in zo'n bak die je kan ophangen. Maar het is niet per se een hangplant. En die heb ik er dus uitgehaald. Omdat ik het idee had dat hij het alleen leuker zou vinden. En die heb ik dus in een grotere bak gezet. En hij doet het heel goed. Maar ik heb geen idee wat het is. En ik vraag me ook af, gaat hij na de zomer het overleven? Kan hij gewoon buiten blijven?
1: Ja. Nou, wat ik sowieso leuk vind, is dat jij gaat bedenken dat die ene plant het leuker zou vinden als hij in zijn eentje in de pot staat. Dat
3: ja, maar je kan het zien. Ik heb er geen verstand van, maar je kunt het zien.
1: Ja, ik vind hem heel grappig.
3: Maar als het goed is, heb ik een fotootje gestuurd.
0: Ja, dat heb je gezien.
1: Ja, ik heb hem gezien. Het is de Heligrisum. Dat is een Latijnsnaam. Heligrisum. Ze noemen het ook het zilverkruid.
3: Oh, ja, dat klopt. Hij
1: en die, dat is een bekende eenjarige plant. Die wordt veel gebruikt in combinatie met andere planten. In baskets, maar ook in potten. En nou ja, goed. Het is een wat opgaande plant, maar hij zou ook kunnen gaan hangen. Dat is het. Het is wel een eenjarige. Dat geeft aan dat hij geen vorst kan hebben. Dus als je hem wil overhouden, knip hem dan voor de winter een klein beetje terug. En dan zet je hem binnen neer.
3: Ja.
1: En dan na de winter gewoon weer naar buiten. Dus dan kun je hem wel bewaren. Maar vorst houdt hij niet van.
3: Nee. Nou ja, dat was mijn vraag.
0: Nou, hartstikke duidelijk. Dankjewel Claudia. Leuk dat je belde en reageerde.
3: Ja, jullie ook hoor. Hartelijk bedankt.
0: Oké, graag gedaan. Goed. Gaan wij door naar Bert. Meneer Bert Berns, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U had een vraag over de appelboom waar het niet zo goed mee ging. Die hebben we even bekeken, Jurgen, die foto's.
1: Ja.
0: Nou, vertel, wat is ermee gaande?
4: Nou, die appelboom die had een paar jaar heel veel appels. Maar hij groeide ook in de lengte en in de breedte. En toen zeiden we vorig jaar tegen elkaar, dat groeide dus boven de pet. We gaan hem iets snoeien. Maar dit jaar komt hij begon wel gewoon. En in één keer was het afgelopen met de boom. Ja. Hij deed niks meer. Of niks.
1: Ja, nou, het heeft in ieder geval niks met jullie snoeibeurt te maken. Dus dat is het goede nieuws. Je kunt daar rustig mee blijven, zeg maar, ook met je vrouw. Dus nee, snoeien heeft geen invloed hierop gehad. Er zijn een paar oorzaken die mogelijk zijn dat planten in één keer afsterven of stukje voor stukje afsterven. De eerste is een bacterie, maar die gaat vaak de plant in en dan twijg na twijg valt af of gaat dood. Nou, dat is hier niet het geval. Dan kan het een schimmel zijn, maar een schimmel die dan zeg maar in de stam in één keer de watertoevoer naar het blad afbreekt. Bij clematissen zie je dat vaak. Dat heeft te maken met een slechte grond waarin die staat. Ja. Als de grond heel slecht is, dan heeft die schimmel echt de kans om dat te pakken. Dus het zou een schimmel kunnen zijn. Maar mijn gevoel, als ik hem zo zie, het eerste wat ik dacht, droogte. Hij heeft het eerst een paar jaar goed gedaan. Oh, er gebeurt van alles. Maar hij heeft het eerst een paar jaar goed gedaan. Dat kan. Maar als hij nog niet goed doorworteld is, dus niet echt naar beneden al is gegaan met zijn wortels, dus dat hij eigenlijk nog in zijn oude plantgat een beetje staat, dan krijg je ineens die enorme droogte die we hebben gehad. Ja, dan heeft hij net tekort. Je denkt, oh, hij staat er al een paar jaar, hij doet het goed, hij hoeft niet zoveel te hebben. Maar dat kan dus gebeuren dat je dan toch een plant in je tuin hebt die niet genoeg doorworteld is. Kan met de grond te maken, met zware grond. Kan met weinig bodemleven te maken hebben. Kan met voeding te maken hebben. Maar dan dat hij dan toch ineens de geest geeft. En ik zou me nu nog niet uithalen. gooi er gewoon echt eens even flink wat water bij. Kijken of hij nog opnieuw knoppen wil maken. Want die kans is nog aanwezig. We zitten nog redelijk vroeg in het groeiseizoen. Dus geef hem flink water. Een beetje organische voeding erbij. En ja, weet je, als hij dan in september nog geen nieuw blad heeft gemaakt, dan kan je hem wel uithalen.
0: Oké. Nou, Bert, ja, dat is niet anders. Maar we wensen je nu alvast veel succes. Wie weet gaat het werken. He? Dat hoop ik.
1: Laat even weten, want ik vind het wel leuk.
0: Ja, laat even weten, ja. Dat is wel zeker zo.
4: Ja, dat ga ik doen.
0: Succes, Bert. En dank voor je reactie.
4: Ja, oké. Dank u wel.
0: Tot ziens. Dag. Ja.

0: Lekker hoor, Bruno Mars op Radio M Utrecht. I just might. Jurgen Smit ziet hier nog even een klein kwartiertje in het tuinspreekuur. En we hebben echt nog wel wat vragen te beantwoorden. Jurgen, wij bekeken net een foto. Die is ingestuurd. Dus even kijken, noem het even door Gea. Bij mijn moeder staat een viburnum tinus.
1: Ja.
0: Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, viburnum.
0: Viburnum. Die allemaal kleine zwarte vlekjes heeft op de bladeren. Het blad is ook niet meer mooi groen, het is meer rood van kleur. En er zit ook te weinig blad aan en de plant groeit slecht. Ze heeft foto's gestuurd. Ja. De struik staat in een grote, lange tuinbak waar een bewateringssysteem op staat, op een heel ruim balkon met veel zon. Staat de plant misschien te nat of te veel in de zon of in de wind? Is de grond niet goed? Wat kan het allemaal zijn? Wat denk je?
1: Nou, kijk, in de regel is eigenlijk alles wat je boven de grond ziet aan problemen, dus te weinig blad, te slechte bloemen, bladverkleuring. Dat probleem zit, dat komt uit de grond vandaan. Dus de problemen boven de grond moet je zoeken meestal onder de grond. Nou, dat zal in dit geval exact hetzelfde zijn, want de viburnum is normaal gesproken een hele mooie, borstige, volle plant. En de roodverkleuring van het blad komt waarschijnlijk door, wij noemen dat een waterovermaat, dus dat hij een teveel aan water heeft. Als hij een teveel aan water heeft, dan rotten wortels ook gewoon af. Dat proces begint al na 24 uur. Dus als een plant 24 uur of langer in te veel water staat, beginnen die plantenwortels beginnen te rotten.
0: Oh ja.
1: Kan er dan geen voedingsstoffen, kunnen geen voedingsstoffen meer opnemen. En dan, dat zie je dan op een gegeven moment aan een rood-paars verkleuring. En dan heeft hij ook nog stip op het blad.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk weer een schimmeltje. Dus, en een schimmeltje komt af ook op zwakke planten. Dus wat hier gebeuren moet is, haal deze planten nou maar gewoon maar uit. Kijk wat de loos is. Waarschijnlijk is die bewatering, of staat die te veel aan, of de bak heeft normaal gesproken gaten, hè, waar overtollig water weg kan, dat die gaten verstopt zitten. Na verloop van tijd kan dat gebeuren. Nou goed, maar ga op zoek naar de oorzaak. Maar de oorzaak zit in de bak. Haal deze planten, gooi hem ook maar weg.
0: Want het wordt niks meer.
1: Nou nee, dan moet je hem helemaal terugknippen, dat kan. Je zou hem nog helemaal terug kunnen knippen, echt tot op stokjes van 10, 15 centimeter.
0: Okay.
1: Maar dan ga je een plant terugplanten die uiteindelijk

0: kan wel een egeltje zijn.
1: Of slakken.
0: Zegt zij weer, ja. Of slakken. En toen zegt zij, ja, we hebben een hele hoge border waar de egel onmogelijk kan komen. Ik heb dus dat net gespannen tegen de katten. Ja, ze zegt toch nogmaals, wat kan dat dan toch zijn als het niet een egel is?
1: Nou ja, dan moeten het bijna wel slakken zijn.
0: Toch?
1: Ja, nee, toch. Ik bedoel, vogels die doen dat niet, 1, 2, 3. Nee. Insecten krijgen dat nooit zo snel op, zeg maar. Kevertjes of wat dan ook, die maken wel gaten. Nou, schimmeltje kan gaten maken, dat proces duurt veel langer. Mm-hmm. Dus dan moet het wel slakken zijn.
0: Okay. Ik krijg nog een vraag van Sanne Drocht. Vorige week was het in het nieuws dat er heel veel tegeltuinen zijn. Ik wilde proberen wat aan te doen. Maar hoe krijg je nou bijvoorbeeld een geveltuintje zo snel mogelijk een beetje groen, dat je snel groeiend groen hebt, dat het gewoon goed doet?
1: Ja, nou, als het een tegeltuin, dat is vaak een voortuintje.
0: Ja, dat je bijvoorbeeld de tegeltjes weghaalt bij
1: precies,
0: je...
1: Precies, dat je 30 tegels van het trottoir weghaalt. Dan moet je dat zand uit gaan graven. Dat moet weg. Dan moet echt alleen maar goede grond in. Dat kan theelade zijn, dat kan potgrond zijn. Potgrond is meestal het makkelijkst. Dus dat je echt al het zand weg hebt, tot een diepte van misschien wel 30, 40 centimeter. En dan, daar zet je dan je plant in. Ja, dan is het natuurlijk superleuk als je daar inderdaad bijvoorbeeld een blauwe regen of een clematis inzet. He, maar die moet je dan wel begeleiden langs je gevel. Dan
0: moet je dus zo'n hekje maken tegen je gevel bijvoorbeeld?
1: Ja,
0: stokjes?
1: Hekje, stokje. Maar wij doen meestal spanraden. Dan schroef je ogen met een plugje in de muur. En dan met RVS staaldraden ga je dan heel mooi een soort raster maken. En langs die paar draden gaan dan de klimplanten gaan omhoog. Maar je zou ook kunnen denken aan wat hogere vaste planten. De vingerroetkruid als tweejarige plant. Zelfs eenjarige zou je erin kunnen zetten. Dus, maar als het de hoogte in moet, dan moet je wel wat een zuilvorm. De zuilvormige liquidambar. Dat is de amberboom. Waanzinnig mooi ding. En die wordt op zijn max, zeg maar, 60, 70 centimeter breed. Maar gaat wel gewoon 6 meter lucht in. Prachtig om te zien.
0: En de Toscaanse jasmijn, die is heel stevig. Die vond ik heel mooi.
1: Ja, Toscaanse jasmijn is ook nog wintergroen. Bloeit, je hebt gele
0: ruikt
1: en je hebt
0: witte.
1: Ruikt heel lekker, zeker. De gele ruikt nog heftiger dan de witte. Maar dat is ook een goede. Dus klimplanten, maar wel begeleiden. Ja, en voor de rest, ja, ik raad het iedereen aan om zo'n geveltuintje te maken.
0: En nog eventjes het balkon. Hè? Als je je balkon een beetje wil vergroenen, wat is je tip daarvoor?
1: Nou, kijk, op balkon, dan moet je dus met de potten en bakken. Je kunt beter 1 hele grote bak nemen dan dat je 10 kleine neemt.
0: Okay.
1: Want alles wat je in een pot zet, geef je een probleem mee. Hij kan zijn wortels niet vormen, hij is afhankelijk van jou met water en met voeding. En ook nog het hechten, dus als je hoge planten, ja, die kunnen makkelijk scheefwaaien, omdat ze in een pot staan. Mm-hmm. Dus neem grote bakken of langwerpige bakken, dus dat die wortels echt ook de breedte in kunnen. En dan neem dan in ieder geval planten die wat sneller groeien. Okay. Bijvoorbeeld een sering of hortensia's kunnen er ook in. Maar dan moet je wel ook weer regelmatig water geven. Maar je moet rekenen dat een plant die je in de volle grond zet, zeker wel 2 keer zo snel en goed gaat groeien als dat je dezelfde plant in een bak zou zetten.
0: Dankjewel Jurgen. We gaan zo even bepalen wie de tuinbon krijgt. Eerst even wat muziek van Olivia Newton-John en de ILO.

0: een eenmalige samenwerking tussen het Electric Light Orchestra en Olivia Newton-John. Brengt ons aan het einde van 2 uur lang tuinspreekuur, de zomereditie, Jurgen. Wij mogen nog aan iemand een tuinbon uitreiken.
1: Ja, ja.
0: Meneer Bert Berns,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, precies.
0: De
1: appelboom, dat is wel heel triest. Jarenlang heb je een mooie boom in de tuin staan. Ook nog appels. En in 1 keer valt hij om.
0: Ja.
1: Nou, valt niet letterlijk, maar sterft hij
0: eigenlijk
1: af.
0: Eigenlijk figuurlijk valt hij om. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Even nog een algemene tip voor het gazon. Kun je die ons nog geven voor het gras? Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
1: Nou, met deze hitte niet te kort maaien. Dus houd maar wat langer, 5 centimeter of zo. Als je gemaaid hebt, nog 5 centimeter laat staan. Dan houdt het wat gedikt. Niet gaan verticuteren, want dan maak je het stuk. En dan heb je juist de instraling van de zon. Onkruid een beetje bijhouden als dat erin zit. Maar sommige mensen laten dat nu al gaan. Hè? Dat ze zeggen, hey, paardenbloemen of klaveren. Wat er, ja, weet je, is ook groen, ik laat het maar gaan.
0: Ja.
1: Nou, dan kan je rustig gaan ontspannen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ga het in ieder geval op dit moment ook niet bestrijden. Alles wat je aan het gazon zelf doet, maak je het open. En heb je juist dat gras. Dus met dat hete weer, langer maaien, water geven en natuurlijk blijven voeden. Elke 8 weken.
0: Jurgen, dankjewel. Je bent iedere dinsdag te horen in Utrecht Komt Thuis. Hè?
1: Ja.
0: Hoe laat ook alweer?
1: 6:15.
0: 6:15, ook weer met een tuintip. Dank dat je al onze luisteraars te woord wilde staan en leuke tips hebt gegeven. Gezellig dat je hier was, weer voor de zoveelste keer. Op naar de herfst. Nou, liever nog even niet, maar vooruit dan maar.
1: Maar dan ben ik er weer.
0: Dankjewel en een heel fijn weekend.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
11: e-boekhouden.nl.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel, Michiel. We hebben straks het uitgebreide weer om 5:50.
15: 2 files nu van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar het zuiden. Een kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En nog één op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos. Die duurt 8 minuten door de wegwerkzaamheden daar.
16: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Studio 60's met Jos van Heerden.
25: Goedemiddag, luisteraars. Radio.

0: nog steeds mee. In 1969 maakte Neil Diamond dit. Mooi, hè? Ja, prachtig.
1: Studio 60's.
0: Beetje galm op mijn stem, niet te veel. Dat hadden ze ook in de 60's. Dit is Studio 60's. Of je er nou al was in de 60's of niet, je bent welkom. Steeds meer jongere luisteraars vinden dit ook leuk. Omdat die plaatjes die worden ook op je PlayStation gedraaid. En dan is het leuk om ze hier ook weer te horen. Weer een uur lang 60's, 60's en nog eens 60's. De Beatles, straks de Blue Diamonds, de Box Tops. En ik heb weer een krant gevonden. De krant van vandaag, het was 2 juli, maar dan in een 60's jaar. Het was het jaar dat in onze regio en ook in het hele land altijd zal worden herinnerd aan de treinbotsing bij Harmelen. Het ernstigste treinongeluk ooit in ons land. Er vielen 93 doden. Het was het jaar dat Anneke Greunlo zong over brandend zand en de Blue Diamonds...

paar maanden geleden stond ik met de microfoon in Driebergen bij het ouderlijk huis van de Blue Diamonds. En ik zei, ik sta daar. En er kwam er een heel oploopje van fans van de Blue Diamonds. Het was echt onvergetelijk. We gaan beginnen. Druk de knop in. Ik zie Aretha Franklin. Ik zie Trini Lopez. Ik zie The Beatles.

Nog steeds indrukwekkend van Boudewijn de Groot. Rechtstreeks gericht aan president Johnson. En de oorlog in Vietnam was toen al 11 jaar aan de gang in 1966. En die oorlog zou nog tot 1975 duren. Een protestsong voor de oorlog. Eerlijk gezegd mis ik de protestliederen voor de oorlog van nu. Ik heb de krant. Ik zei het al, hè? Utrecht Nieuwsblad van vandaag, 2 juli. Ik zei al iets over die dag. De prinsessen Irene en Margriet, die vertrokken op die 2 juli... voor een koninklijk bezoek van 4 weken, ja, naar Suriname en de Antillen. Ik heb hier het Utrecht Nieuwsblad van vandaag. Het was 2 juli in het jaar 1962. Het was een frisse zomerdag, de zon liet zich niet zien... en het werd een dikke 13 graden. De krant schreef over de Engelenbocht. Ik weet niet of je nog weet wat de Engelenbocht was. Een nogal scherpe verbindingsbocht. Die lag in het voormalige knooppunt de Laagraven bij Utrecht. Die verbond de A12 met de Waterlinieweg, zoals die nu heet. En in die Engelenbocht vlogen vaak auto's uit de bocht, omdat ze natuurlijk veel te hard aankwamen rijden. En daarom werd de Engelenbocht genoemd, omdat je daar een engelbewaarder nodig zou hebben, werd gezegd. In de jaren 70 ging alles op de schop, maar in de krant van vandaag in 1962 stond dat er een nieuwe beveiliging was aangebracht, wat we nu kennen als een vangrail. De krant van vandaag in 62 schreef over een groep jongens die een vrachtschip hadden geplunderd. Toen maar, het schip lag in het Merwedekanaal bij de Paul Krugerbrug en ook vonden ze het nodig om een kachel te vernielen. De burgerlijke stand. Nu, welke regiogenoten waren geboren in 62? In Zeist was een meisje geboren, ze noemde haar Jacqueline. Jacqueline Huisman werd geboren aan de Denneweg 13 in Zeist. In Utrechtstad was Aalbert de Vries geboren aan de Opaalweg 31. En in de Bilt was een jongetje geboren bij de familie Verwoerd. In het burgemeester Heemstra-kwartier nummer 87. Hij zou door het leven gaan als Marinus Verwoerd. Zocht je een knappe tweedehands auto, dan kon je naar de Monseigneur van de Weteringstraat in Utrechtstad. Daar zat garage Stoutjesdijk. Vandaag in 62 adverteren ze met auto's die nu stuk voor stuk oldtimers zouden zijn. Ik zie een Renault Dauphine staan. Prachtig karretje. Een Ford Anglia met zo'n rare achterruit. Een Ford Thames. Die ken ik dan weer niet. Een Peugeot 203, een Opel Record en ook zo'n prachtige snoek. Citroën ID. En dan de Tour de France uit de krant van vandaag in 1962. De vorige dag was de individuele tijdrit verreden van Luçon naar La Rochelle. Een rit van maar liefst 214 kilometer. Anquetil, de Fransman, was de snelste en het was snel, schreef de krant. Gemiddeld 50 kilometer per uur. Ab Geldermans raakte die dag zijn gele trui kwijt. Ab stond op dat moment 3e in het algemeen klassement. Hoe ging het verder met de Tour van 1962? Jacques Anquetil was de winnaar en onze Ab Geldermans eindigde op een respectabele 5e plek. En toen Ab stopte met wielrennen, opende hij een sportzaak met zijn naam in zijn geboorteplaats Beverwijk. Het was 1962 en zeker hier in de buurt en ook in vele landen waren de Blue Diamonds heel populair.

0: naar de platenwinkel. En dan kocht je een plaatje van je zuur verdiende zakgeld. En dan duurde dat plaatje zo kort. 1 minuut 49. En toch was je je centen kwijt.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Het waren de boxstops. Tijd voor de Beatles. Vandaag draai ik van de LP Beatles for Sale. Uit dat enorme drukke Beatlesjaar 1964. Je hoorde de ontwikkeling in de liedjes van de Beatles. Ze werden steeds interessanter, inhoudelijker. Zo is het nummer dat ik nu ga draaien. Het allereerste liedje van John Lennon dat een heel verhaal vertelt. Het gaat over een jongen die aanklopt op de deur waar zijn meisje woont. En hij zag van tevoren dat ze thuis was. Maar toch deed ze niet open en ze nam de telefoon niet op. Wat is er dan aan de hand? Ja, we gaan het nog eens een keer horen. Er wordt trouwens gezegd dat Ringo Starr niet meedrumt op dit nummer, omdat hij ziek was. En daarom is Jimmy Nicol te horen op No.

0: prachtig liedje over een vrouw die ontdekt op een gegeven ogenblik dat haar man nog veel meer vrouwen heeft. Een chain of fools. Een soort chain met allemaal vrouwen. En toen is dit liedje kennelijk opgebaseerd. 1968, The Queen of Soul. Zometeen het nieuws uit onze buurt gaat over een groep statushouders die de komende maanden wordt opgevangen in een hotel in Amersfoort. Zometeen meer.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers
4: aan tafel.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers
4: aan tafel.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Het is 2:30. De regio nieuws, Casper Kooi. Hallo.
9: Hallo.
0: Het Utrechts nieuws begint in Den Haag.
9: Ja, in de Tweede Kamer begint rond deze tijd het debat over de zorg van expert care. De zorgvilla's en onder meer Vleuten zijn intussen dicht, ook na een vernietigend rapport van de inspectiedienst. Expert Care zit in financiële problemen en heeft personeelstekort. Ouders zitten al maanden in onzekerheid. Voor veel kinderen is nog geen nieuwe plek gevonden. Een groep van 28 statushouders wordt de komende maanden opgevangen in een hotel in Amersfoort. Volgens de gemeente kunnen ze daar voorlopig terecht. Eind dit jaar verhuizen ze naar een wijk, de Vathorst Bovenduist, waar tijdelijke huurwoningen komen. In Vianen zijn bij een controle in een garagebedrijf drugs en illegale sigaretten gevonden. Ook lagen de spullen waarmee drugs gemaakt kunnen worden, zegt de gemeente die in actie kwam met de politie. De burgemeester zegt dat dit hard aangepakt wordt. De man die gisteravond gewond raakte bij een steekpartij in Woerden was in zijn been gestoken. Hij moest ermee naar het ziekenhuis. Het gebeurde bij het winkelcentrum Toernooisveld in Woerden. De politie is nog met de zaak bezig. Meer nieuws voor onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het wordt zometeen wat zonniger. 22 graden. Vanavond en vannacht 11. Morgen dan is het droog. Zon, stapelwolken en dan net zo warm als vandaag.
0: Weet je wat ik in jou kan waarderen, Casper? Dat jij gewoon nu, het is een stuk frisser, het regent buiten en je bent nog net zo zonnig gekleed als de afgelopen week.
9: Precies, ik houd er even vast.
0: Korte mouwen, ik ben alweer een beetje herfstig. Hè? Lange mouwen, ik denk van nou, ik moet me aanpassen aan het weer. Maar jij zegt, kom op, het is zomer.
9: Nee, wacht maar. Het zonnetje breekt zo door.
0: Ja, toch?
9: Let op mijn woorden.
0: Ja, gaan we horen. Uitgebreid weer om 17:50 op onze zender. Tot over een uur, Casper.
9: Ja.
0: Dit zijn de files van de ANWB. Op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn, 5 minuten tussen Hoevelaken en Barneveld. A2 Utrecht richting het zuiden, 10 minuten tussen Everdingen en Beest. En tussen Beest en Waardenburg nog eens 6 minuten. Dan A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen, 6 minuten. Wegwerkzaamheden daar. En dan nog een op de N459 Reewijk-Bodegraven tussen de A12 naar Reewijk en de aansluiting met de N11, daar 6 minuten. Studio Sixties gaat lekker door met de mama's en ook de papa's.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Yes! Mensen komen tot leven.
7: in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Studio 60's met Jos van Heer.

0: past mooi, hè? Past mooi bij het weer wat we nu hebben. Mama's en papa's California Dreaming. En ja, Casper Kooij is de studio nog niet uit. Hij beloofde de zon en het zonnetje probeert het nu. Dat is hartstikke leuk. De jukebox doet het, hè? Mm-hmm.
1: Dreaming of a coffee in the jukebox. Leaving the music you hate.
0: Ja, ik lees iets leuks op vandaagindemuziek.nl. Het gaat over een van mijn favoriete bands uit de 60s, The Kinks. Met Ray en zijn broer Davis. Vandaag in 1966 namelijk kwam Sunny Afternoon binnen in de top 40 op nummer 7. Dat is hoog, dat was toen vast de klapper van de week. Sunny Afternoon draaiden we van de week al in de avond van de nostalgie. Dus zometeen een andere van de Kinks in de jukebox. En welke wil je horen? Je mag kiezen. Je kan kiezen tussen deze.

Welke wil je horen? De eerste, Till the End of the Day of deze, Never Met a Girl Like You Before. Nou, ik zou zeggen, geef het even door via de app van RTV Utrecht. En zeg even één of twee.

The Big O uit 1965, Say You're My Girl, werd nog een flinke hit in Nederland ook. Het werd nummer 8. Nou, leuk dat je luistert en leuk dat je hebt gereageerd op The Kinks. Omdat Sunny Afternoon op 7 binnenkwam vandaag in een 60s jaar. En je mocht stemmen op 2 platen. Christine, Astrid, Tineke en Jan uit Ermelo. Dat is een setje. Berry, Peter, Mario, Anton, Bob, Marja. Dan heb ik Dennis, Bert, Ad, Anita, Jan, Kees, Yannick, Sera, Janne, Sylvia en Jaap. Dus ook setje. Die hebben allebei apart geappt en allebei op nummer 2 gestemd. Wat zijn jullie dat aan eens, zeg? Tini, Bertus, Peter, Peter, Jan, Lea en die anderen die gestemd hebben. Het is geworden met een behoorlijke meerderheid Till the End of the Day van Ray Davies en The Kinks. Jongens, daar gaat hij. B7 graag. Ja, hij komt in de regeling, de jukebox. Bedankt.

geweldige Amerikaanse gitarist draaien. Die heeft instrumentale hits gehad in de 50s en 60s. En zijn manier van gitaarspelen heeft heel veel artiesten geïnspireerd. Ze deden hem ook vaak na. Dan heb ik het over mensen als Bruce Springsteen, de Beatles, maar ook gitaarbands als The Shadows en The Ventures. Die hadden goed naar hem geluisterd. En vandaag in 1962 stond in de opnamestudio, de RCA-studio in Nashville, om Dance with the Guitar Man op te nemen. Hier is Dwayne Eddy.

Richard met die Shadows bij Radio M Utrecht. Ik kijk nog even op vandaagindemuziek.nl. En dan zie ik dat vandaag in 1962 Jimi Hendrix eervol ontslag kreeg als paratrooper. Hij sprong uit een vliegtuig in een parachutesprong en hij brak zijn enkel. Dat zou wel eens de reden geweest kunnen zijn.

0: Hendrix, wat werd hij groot op een gegeven ogenblik. Hij begon eigenlijk om als begeleidingsmuzikant. Je hoorde hem op de platen van Little Richard bijvoorbeeld. En toen heeft hij het helemaal gemaakt, net die geweldige gitaar van hem. Nou, dit was Studio 60's. Ik mag plaatjes blijven draaien. Zometeen ga ik het hebben over UFO's. Bestaan UFO's? Ik heb iemand in de uitzending die echt UFO's heeft gezien. Ja, ik weet niet of het waar is. Het is World UFO Day.
1: E.T. phone home.
2: My God, he's talking.
1: Oh.
3: E.T. phone home.
1: E.T. phone home.
0: Ik zou maar gewoon blijven luisteren.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Michiel. En zijn de files nu van de ANWB. Op de A2 is een file Utrecht richting het zuiden. 18 minuten tussen Knoopendhouderijn en Everdingen. Utrecht en Bosch tussen Beest en Zaltbommel 12 minuten. De A12 Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 12 minuten. Utrecht Den Haag 10 minuten tussen Nieuwerbrug en Knoopend Gouwen. File op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen 6 minuten. En dat waren de files van dit moment in de regio Utrecht van 10 minuten of langer. Zometeen hebben we UFO's. Want ze bestaan, hoor ik net. Ja.
12: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
17: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
18: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

0: Zo, ik ben er.
1: Ja, Owen Paul, my favorite waste of time. Raampje even lekker open. Ik wil een vraag aan je stellen. En je hoeft hem niet te beantwoorden, maar ik zou het wel leuk vinden als je wel een eerlijk antwoord geeft. En de vraag is, heb je wel eens iets buitenaards gezien? Dat je zegt van, jongens, dit kan niet van deze wereld zijn. Dit is zo raar. Misschien heb je het zelfs nooit aan iemand durven vertellen. Dat je zegt van, jongens, ik heb een UFO gezien.
2: Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise.
1: Ik heb wel eens iets gezien. Zien vliegen. Ik zie ze wel eens vaker vliegen. Maar ik heb wel eens iets gezien waarvan ik dacht van, dat kan niet. Het kan niet. Ik heb straks iemand die heeft UFO's gezien. En hij zweert erbij dat dat UFO's zijn. Daar ga ik mee praten. Ik wil aan je vragen, heb je wel eens iets gezien van een andere wereld? Het is World UFO Day. Het is de dag om erover te praten, om er vooruit te komen. En misschien bestaan ze ook wel niet, hoor. Dat kan ook goed. Stuur even een berichtje via de app van RTV Utrecht. Dan gaan we het er straks over hebben. World UFO Day. En ik wil ook van je weten of er platen zijn die mooi toepasselijk zijn.

Dankjewel, Tommy. Het is Radio M Utrecht. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. Het is World UFO-dag. De vraag is, heb je wel eens iets buitenaards gezien? Reageer even via de app. Dat mag ook via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. De Carpenters hebben ooit eens een plaatje opgenomen van Klaatu, waarin ze eigenlijk buitenaardse wezens oproepen.

0: gaan we straks helemaal draaien. Het is prachtig. Radio M Utrecht. Bestaan UFO's of niet? Steeds meer mensen die hebben er getuigenverslag van gedaan. Er zijn programma's genoeg over gemaakt natuurlijk. Arja die zegt, Jos, ik zit nog steeds te wachten tot ze me oppiepen. Johanna die zegt, helaas heb ik nog nooit een buitenaards wezen ontmoet. Ik vind, zou het wel leuk vinden om te doen eigenlijk. Misschien gaat het nog eens een keer lukken. Ruud die heeft ook nog nooit een buitenaards wezen gezien. Hans ook niet. En ik heb iemand aan de lijn die zegt wel een UFO te hebben gezien. En dat is Hans.
1: Ja?
0: Uit Nijkerk. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Je hebt een UFO gezien. Wanneer was dat?
1: 1976. Mm-hmm. Het is een tijdje geleden. Het was in Elspeet. Ik liep s'avonds over een weg buiten Elspeet en ik zag een licht onder de wolken doorvliegen. En dat ging echt heel hard, volgens mij veel harder dan een vliegtuig. Mm-hmm. En hij maakte bochten van 90 graden.
0: Wow.
1: Dus toen zei ik al bij mezelf, hé, een UFO. Maar ik heb er verder niet zoveel aandacht aan besteed. Totdat ik 3 dagen later in een rek de Telegraaf zag staan. Mm-hmm. En met de kop groot alarm door vliegende schotels.
0: Wow.
1: En bleek dat er bij vliegveld Delen, dat de militairen daar geen vliegende schotels hadden gezien, maar lichten aan het eind van de startbaan. Dat waren rode en witte lichten om 3:00 s'nachts. En ze stonden met hun geweer in de hand. Volgens de foto stonden ze daarnaar te kijken. Dus op dat moment toen ik dat zag, toen dacht ik, wat ik gezien heb, moet dan ook wel een UFO zijn geweest.
0: En hoe laat had jij die nacht die...
1: Ik denk zo'n beetje 9:00 s'avonds of zo. Ja. Dat is in de winter. Ja, denk ik.
0: En zou je nog eens heel duidelijk uit kunnen leggen hoe het eruit zag? Misschien wat voor vorm, wat voor lichten?
1: Nou ja, het was eigenlijk... De vorm was moeilijk te zien, maar het was gewoon een licht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk een beetje langwerpig. En ja, ter grootte van een hele grote ster, zal ik maar zeggen, voor mij te zien. Hè? Het was niet duidelijk een schotel of wat dan ook, maar hij vloog ontzettend hard. En het gekke was dat hij dus die rechte bochten maakte. Die bochten van 90 graden.
0: Dat kan natuurlijk geen vliegtuig zijn geweest. Het kan ook geen... als je het zo bekijkt, dan kan het niks anders zijn geweest.
1: Dat denk ik dus ook, ja. Maar ik denk niet een buitenaards wezen of een buitenaards vlieggeval. Dat denk ik niet. En zeker niet omdat dus die militairen in Delen, die hadden dus alleen maar lichten gezien en die vlogen in grote cirkels aan het eind van de startbaan.
0: Ja.
1: Dus geen vliegende schotels. Er stond in de krant wel grote alarm door vliegende schotels, maar het waren geen vliegende schotels.
0: Maar Hans, je hebt op onze Facebookpagina gereageerd en je zegt als eerste zin, ik heb wel eens een UFO gezien.
1: Ja, een unidentified flying object.
0: Ja, dat is, laten we zeggen, je ziet iets vliegen wat je niet kan beschrijven.
1: Nee,
0: wat je niet neer kan zetten. Maar of het een vliegende schotel... Maar ja, wat is een vliegende schotel? Dat zou een ruimteschip geweest kunnen zijn.
1: Ja, er zijn heel veel vormen van vliegende schotels.
0: Ja.
1: Dus, maar in dit geval denk ik niet dat het een ruimteschip was. Ik denk dat het gewoon een soort verschijnsel was, een lichtverschijnsel.
0: Ja. Maar je stond er niet alleen in, want de Telegraaf met dat stuk hielp mee, want ze hebben inderdaad dingen gezien. Geloof jij dat er meer is, Hans?
1: Nou, überhaupt, als het om UFO's gaat, denk ik dat er inderdaad meer is.
0: Okay.
1: Maar er zijn ook wel vliegende objecten, buitenaardse vliegende objecten, die zijn in Amerika gezien.
0: Ja.
1: De Amerikaanse regering heeft dat inmiddels toegegeven dat ze er zijn. En er zijn ook videoopnames van. En dat zijn van die, dat noemen ze die tic-tac-vormen.
0: Ja.
1: En die vlogen rondom straaljagers. En vervolgens met 20, 30.000 kilometer per uur schoten ze weer weg. Die zijn er ook.
0: Ze hebben inderdaad heel veel opgetekend. En de Amerikaanse regering maakt steeds meer bekend. Ja. Heb jij The War of the Worlds gezien?
1: Nee, maar ik ken natuurlijk wel het gegeven. Ja.
0: Het bekende hoorspel, er is ooit een Nederlandstalige versie van gemaakt met Jan van Veen als stem. Daar heb ik een stukje van, ga ik een stukje van draaien, omdat we in de sfeer zijn. Hans Strandbloem in Nijkerk, bedankt voor je ooggetuigenverslag.
1: Graag gedaan.
2: Vlak achter elkaar in verschillende 4 machines. Monsterlijke hoge 3-poten stappend over de pijnbomen. Alles vernietigende lopende machines van fonkelend metaal. Iedere machine droeg een reusachtige trechter. En ik realiseerde me met afgrijzen dat ik dat verschrikkelijke ding eerder had gezien.

verscheen een vijfde machine aan de horizon. Het richtte zich helemaal op en zwaaide de trechter hoog in de lucht. De spookachtige hittestraal trof de aarde. Tegelijkertijd lieten de vijf gevechtsmachines een oorverdovend gebrul horen. Inmiddels had de kleine stoomboot de mistige horizon bereikt en Jane was veilig. Maar de Thunderchild verdween voor altijd, terwijl ze de laatste hoop op een overwinning met zich meenam in de golven. De roestbruine lucht werd verlicht door groene flitsen. De ene cilinder naar de andere landde op aarde. Er was niets of niemand meer over die er iets tegen kon doen. De aarde was van de Marsbewoners.

0: Acta in de Munnik bij Radio M Utrecht. We hebben het er net over, Casper. Thomas Acta wordt de nieuwe kok met COCK.
1: Ik zie het hem wel doen, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik zie het echt. Hij heeft er ook een hoofd voor, vind ik.
1: Ja, precies. Ja. Alhoewel, die meneer Reumer zullen we ook wel missen, denk ik. Hè?
0: Meneer Reumer missen we zeker. Maar ik denk dat Thomas Acta geweldige uitvoering gaat geven van de commissaris. Ik weet nog niet wanneer het wordt uitgezonden, maar dat zal niet zo lang meer duren, lijkt me. Zometeen het nieuws bij Radio M Utrecht uit onze buurt gaat over Bunschoten. Iedereen mag meedoen aan de nieuwe coalitie, behalve de grootste.
1: Zou je net zien.
0: We horen het zo.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers. Aan tafel.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Tijd voor het nieuws van 3:30. Casper Kooi. Casper, hallo.
1: Hallo.
0: Het nieuws dendert door als een trein.
1: Ja, Utrecht Centraal staat nog altijd hoog op de lijst van treinstoringen. Blijkt uit een analyse van treinuitval in de eerste 6 maanden van dit jaar. Toch lijkt het treinverkeer bij Utrecht wel iets betrouwbaarder te zijn geworden. De meeste incidenten waren trouwens op 5 januari dit jaar. Door winterweer, de treinen vielen toen 16 uur uit op Utrecht Centraal. In onze provincie stijgen de hypotheekbedragen het hardst van het hele land. Het gaat om een stijging van bijna 10%. Landelijk is dat dit jaar maar 3%, verwacht een bank.
8: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen ingaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereid je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
1: Het aantal hypotheekaanvragen daalt wel. De minister van Zorg ligt momenteel zwaar onder vuur in de Tweede Kamer om de sluiting van zorgvilla's voor zieke kinderen, bijvoorbeeld die in Vleuten. De oppositie verwijt haar dat ze te laat ingreep, waardoor kinderen nog steeds geen passende plek hebben. En ook het zorgbedrijf Expert Care krijgt er harde kritiek, bijvoorbeeld van Pro.
9: Nou, ben ik boos op meerdere partijen, maar vooral op Expert Care en op de directie daarvan en hun moederbedrijf. Omdat als jij de zorg draagt voor deze kinderen die ernstig ziek zijn of een meervoudige beperking hebben, met alle zorg ook die een familie hebben, dan moet je ook zorgen dat als je die zorg niet meer kan bieden, dat er een oplossing gevonden wordt. En dat
1: winst zou te belangrijk zijn geweest. En 4 van de 5 partijen in Bunschoten zitten in de nieuwe coalitie. Alleen de grootste partij niet, de ChristenUnie. Een paar jaar geleden was er een breuk met de VVD en dat heeft nog altijd invloed. Het nieuwe bestuur wil aan de bak met wonen, werken, geloven en sporten.
0: Als de grootste partij niet meedoet, wordt dat wel een enorme oppositiepartij natuurlijk. Hè?
1: Ja, nee, ze doen bijna allemaal mee. Behalve dus die ene. En ja, dat is dan notabene de grootste.
0: En die gaan tegengas geven, denk ik, daar in Bunschoten.
1: Ja, daar kan je donder op zeggen. Dan nog het weer. Afgelopen week waren er tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Dat is meer dan verwacht, zegt het RIVM in Bildhoven. Vooral bejaarden van 80 jaar en ouder die bezweken door de hitte. Nou, vandaag komt het zonnetje zo langzamerhand een beetje door nog. 22 graden vanavond en vannacht 11. Morgen is het droog met zon, stapelwolken en dan net zo warm als vandaag.
0: Vorige uur zei jij, Jos, echt, de zon komt terug.
1: Ja, nou, je ziet het toch?
0: En je bent de studio nog niet uit of daar was ze weer.
1: Daar was
0: goed. Hey Casper, over een uurtje weer.
1: Ja, heb ik ook weer gelijk.
0: Ja, weer gelijk. De nieuwslezer heeft altijd gelijk.
1: Zo is het.
0: Hier zijn de files van de ANWB. De A2 Utrecht richting het zuiden tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen 12 minuten. De A2 Utrecht en Bos een kwartier tussen Culemborg en Waardenburg. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen een half uur. Komt door een ongeluk, ze hebben daar de rechterrijstrook dicht. A12 Arnhem Utrecht een kwartier tussen knooppunt Dunette en knooppunt Oude Rijn. A27 dan Utrecht Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 Amersfoort en knooppunt Everdingen daar een kwartier. Er zijn wegwerkzaamheden daar. Sterkte in de file. We hebben de Fairground Attraction op de radio. En het spelletje. Ik doe de 3 voor 4. Ik heb 3 platen. En dan vind ik leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Ik hou van perfectie, maar het moet nooit te perfect gaan. Het moet soms af en toe eens lekker misgaan. Dit is Radio M Utrecht. Leuk dat je meedoet met het spelletje. Althans, daar ga ik even vanuit. 3 platen. En er is een overeenkomst tussen die platen. Het kan zijn dat er 1 onderwerp is. Het kan zijn dat er een woordje in de titels zit. Het kan ook zo zijn dat de namen van de artiesten meedoen. Nou, doe gezellig mee. Dit is de eerste. Can you

aanwijzing 1 bij Radio M Utrecht. Zometeen nog een derde. Mocht je nou zeggen, Jos, ik zie een overeenkomst tussen die platen, geef het even door via de app van RTV Utrecht. En dan win je misschien wat naar Radio M Utrecht. En Rutger Kot heeft aanwijzing 2.

Jacqueline die appt Jos. Het is te moeilijk. Het kan het niet. Nou, gewoon even de derde afwachten. Dit was de tweede van de 3 voor 4. En hier is nummer 3. Geef even door als je het weet. De oplossing via de app van RTV Utrecht. En win iets leuks bij ons.

0: Nooit. Ik zeg nooit goodbye of zo, van vaarwel of zo. Nee hoor, ik zeg doei. Ik zeg doei, ik zeg tot morgen, zoiets. Combinaerts, hier bij Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letter. En het mooiste weer wilde ik zeggen, maar dat gaat er weer aankomen. Ja, dat komt allemaal weer terug. Het spelletje, de 3 voor 4. Dit was nummer 3. En wat is nou die overeenkomst? Ik bel met Jeannette. Dan moet je Jeannette even opnemen. En dan gaat het helemaal goed komen.
1: Hans van der Linden.
0: Oh, Hans. Oh, sorry. Ik heb het verkeerde nummer, Hans. Het is niet helemaal goed gegaan. Ik had jou gebeld, maar dat ging niet helemaal zoals het moet. Hans, ik vind het wel leuk je weer gesproken te hebben.
1: Oh, ongelooflijk, hè? Als je weer een leuk thema hebt, ja. Dan
0: ga ik je weer bellen. Dankjewel, man. Ja, oké. Okay. Hoi, hoi. Ja, ik had het wel, hè. Perfect. Gaat het wel eens mis? Ja, nu ging het even mis.
2: Goedendag.
0: Nou, dit is dan wel een beetje jammer. Heb ik een pingelmuziekje? Een tijdelijk muziekje? Dan ga ik het even door. Oh, dit is E.T. Ah, die ken ik ook nog. E.T. Jeannette, het komt goed, hoor. Het is even een kleine technische storing, maar dat lossen we.

0: IT, we hebben het over UFO's. Heb je wel eens een UFO gezien? Het is World UFO Day.
1: Of laat een boodschap achter.
0: Nou, nou, Jeanette, ga je me nu laten zitten? Nee, toch?
1: Hoi, dit is Jeanette.
0: Jeanette, nou, het is niet goed. Ik ga even iemand anders bellen. Gaan we even regelen allemaal, hoor. Even kijken. Ja, het is zo'n dag. Het is zo'n dag, hè, dat ik zeg van jongens, komt het allemaal? Komt het allemaal achter elkaar? Ik vind het wel een mooi muziekje dit trouwens. E.T. was natuurlijk ook een prachtige film. Hartverwarmende kerstfilm. En als je dat ziet, dan ga je in UFO's geloven. Meneer Blokhuis.
2: Meneer Van Heerde.
0: Meneer Wout, goedemiddag.
2: Ja, en geen Jeanette.
0: Die had haar telefoon uit, denk ik.
2: Ja, ik hoorde het net toevallig.
0: Nou, Jeanette, mocht je luisteren, het komt de volgende keer allemaal goed. Hey Wout, geloof jij in UFO's buiten haar
2: leven? Ik geloof in UFO's, ja.
0: Ja, vertel eens.
2: Absoluut. Ja, ik heb er veel over gelezen vroeger, Jos. Mm-hmm. En ja, ik... Ik kan mij niet voorstellen dat wij de enige zijn die leven.
0: Oké.
2: Om het even zo simpel te zeggen. Mm-hmm.
0: Heb je wel eens iets gezien waarvan je dacht, dit kan niet van deze wereld zijn?
2: Nee, dat niet.
0: Oké.
2: Nee, maar ik vond het vroeger al heel interessant en ik heb daar best wel veel boeken over gelezen. En ja, daar zitten toch een hele hoop dingen in wat wel waar moet zijn in feite, als je dat zo leest.

0: Daar hadden we het over de meteoren, de vallende sterren. En nu hebben we het over de UFO's en dat soort dingen. Nou, vandaar, misschien zie je het nog eens. Misschien zie je nog eens iemand voor je staan.
1: Ja, wie weet. Zou wel leuk zijn.
0: Ja, van hallo.
1: Ja, hier ben ik dan.
0: Ja. Zeg, het spelletje, wat is je overeenkomst? Wat heb je ervan gemaakt?
1: Nou, alles wat ik kan. I can't say goodbye, ik kan niet zonder jou en de laatste weet ik al niet meer, maar kan.
0: Can you feel it? Ik kan echt zonder jou en never can say goodbye. Antwoord is precies. Can of kan. Goed geantwoord.
1: Dat is mooi. Heb ik het toch een keer goed.
0: Heb je het toch een keer goed. Wat mag ik je sturen? Wat wil je bij ons winnen?
1: Vertel wat eens. Heb je in de aanbieding?
0: Het schort, een koeltasje, notitieboekje, puzzelboekje of een shopper?
1: Een shopper is altijd handig. Jos, ik heb er een, maar hij komt altijd van pas.
0: Zeker, dat is heel handig. Stuur ik die op. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Als je de eerste UFO ziet of je ziet iets geks, laat het even weten.
1: Zou ik het even laten weten, ja. Ja, ik zie niet zoveel. Meestal ben ik aan het werken. En dat,
0: ja. Nou, zo is het. Ik zou zeggen bedankt, tot de volgende keer.
1: Ja, oké. Okay.
0: En ik ga je even opstralen nog.
1: Nou, helemaal perfect.
0: Dag.
1: Even
0: opstralen. En weg ik zie. Zometeen meer UFO's.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd. Toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte, en meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten, en sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Michiel. En nu de files van de ANWB. Het is druk, want het is donderdag met de D van druk. Altijd zijn de files van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. De A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum een kwartier. Utrecht Den Bosch 18 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. Dan de A12 Den Haag Utrecht een kwartier tussen Zoetermeer en Nieuwebrug. Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een uur. Het komt door een ongeluk en de weg is weer vrij. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn een half uur. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 11 minuten. Dan heb ik A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 en knooppunt Everdingen 13 minuten. Er wordt daar gewerkt aan de weg. En ook druk op de N210 Nieuwegein naar Schoonhoven 13 minuten tussen IJsselstein-Zuid en Jaarsveld. En bij de Rijnbrug ook een file van 20 minuten tussen Veenendaal en Rhenen. Lekker, de stem van de ET. Michael McDonald's gaat zingen zometeen.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
17: De zomer vuur je bij ons. In summertime.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van

0: Mooi hoor, Michael McDonald bij Radio M Utrecht. Lees dat je luistert waar je ook bent. Want in de app, met de app van RTV Utrecht, die gratis te downloaden is op je telefoontje, je iPad, je tablet, zoals dat wordt genoemd, kun je gratis luisteren. Overal in de wereld waar bereik is, zeg maar. Het is Radio M Utrecht. Het is vandaag World UFO Day. We hebben het te maken met mensen die UFO's hebben gezien, die zweren dat ze buitenaardse wezens hebben gezien. We krijgen steeds meer van dat soort berichten en Amerika laat ook steeds meer los. Ik vroeg, welke platen passen hier goed bij? En heb je wel eens een UFO gezien? Of althans iets waarvan je dacht van, jongens, dat is niet van deze aarde. Ja, Margreet Fontijn die zegt, Jos, ik heb een ervaring gehad in 1980... en dat stond de volgende dag in de krant. Wauw, ik had die ervaring in de buurt van de Flevohof. Maar honderden mensen op Texel hadden het ook gezien. Stond in de krant, najaar 1980. Ik ga je straks even bellen, Margreet, want ik wil meer weten hoe die ervaring was. Dan heb ik hier Jaap, die zegt, Jos, ik ben gek op UFO's. Ja, en al het andere dat door het heelal zweeft. Veel mooie, goede en leuke films en series zijn er gemaakt natuurlijk. Elf, die serie, was geweldig. E.T., V was er natuurlijk ook nog. Henk Campagne, die zegt, is er leven op Pluto? Van het goede doel. Ja, hartstikke leuk. Dan heb ik hier Gerard die zegt, ja Jos, in mijn leven buitenaardse dingen gezien, maar dat had andere oorzaken. Ja, er zijn zoveel oorzaken natuurlijk. Hè? Ja. Waar gaat het allemaal over? UFO's, zijn we hier alleen in dit heelal of niet? De groep Klaatu, die heeft ooit eens een heel mooi nummer gemaakt, Calling Occupants of Interplanetary Craft. En dat was eigenlijk heel mooi. De Carpenters hebben dat gedaan. Een hele mooie cover. Die gaan we draaien. En eigenlijk doen ze een oproep aan alle inzittenden van ruimteschepen. Met de volgende tekst. Jullie hebben onze aarde bekeken, geobserveerd, en wij willen graag contact met jullie opnemen. We zijn jullie vrienden. Heel mooi.
1: Baby.

0: Ja, Justin de Wild, Utrechter. En bij Radio M Utrecht, cheerio. Het is World UFO Day. En ik vroeg, heb je al eens een UFO gezien? Heb je al eens iets gezien dat niet van deze wereld was? Of waar je dacht van, dat was raar. Ik kan me voorstellen, als je iets gek ziet, dat je niet meteen aan een UFO denkt. Anneke die zegt bijvoorbeeld, Jos, ik geloof er niet in. Kan ik me helemaal voorstellen. Ik weet niet of ik erin moet geloven. Ik heb wel alle Star Trek afleveringen gezien. Jaap hoorde ik zeggen dat hij denkt dat we niet de enige zijn. Die kans is natuurlijk heel groot. Er heeft iemand gereageerd in het vorige uur. Die had inderdaad verschijnselen gezien. Margreet Fontijn in Laren heb ik aan de lijn. Margreet, hallo.
1: Hallo.
0: Jij hebt een UFO-ervaring gehad in 1980. Hoe ging dat?
1: Ja, ik weet dus ook niet of het iets buitenaards was. Maar het was wel een heel bijzondere ervaring. Het was zo, ik had een bedrijf gekocht. Mm-hmm. En ik ging bij de vorige eigenaren ging ik een zakelijk etentje doen in het Flevolhof. Mm-hmm. En ik woonde toen in Blaricum. En net dat ik de grote weg op wilde draaien vanuit Blaricum... Mm-hmm. Hoorde ik een heel intens zoemend geluid. En ik keek in mijn achteruitkijkspiegel. En er was een enorm blauw licht achter me. Mm-hmm. En het was net alsof het mijn hele auto overnam, zeg maar. En maar ik bleef gewoon, ik kon gewoon door blijven rijden. En het gekke was, ik was ook helemaal niet bang. Okay. Wat je wel zou verwachten. Mm-hmm. En ik weet niet hoe lang het duurde, maar laten we zeggen een paar seconden, een halve minuut of zoiets. Ja. En toen stoof het met een enorm... Ik heb de auto toen aan de kant gezet. En ik zag wat toen een klein blauw lichtje was, helemaal keihard weg vliegen. Mm-hmm. En ik kon het nog een tijdje blijven volgen en toen was het weg.
0: Okay.
1: En het was zo'n rare ervaring. Als ik het nu vertel, roept dat ook weer bij me op. Mm-hmm. En ik dacht, wat heb ik nou in godsnaam beleefd? Dat kan je gewoon niet vatten. Want even dacht ik van, is dit nu een vliegende schotel? En ik dacht ook meteen, nee, dat kan helemaal niet. Maar ja, het was wel, wat was het dan? Ja. Goed, ik vervolg mijn weg. Ik rijd naar de mensen toe in de Flevolhof. Mm-hmm. En ik dacht, ja, ik was een beetje, ja, in de war, zeg maar. Een beetje bevangen door het gebeuren. Ja. En toen dacht ik, ik ga het niet zeggen, want mensen verklaren mij voor gek. Ja. Hun zoon, die ook zou komen eten, kwam binnen. En die zegt, nou, wat er me nu overkomen is, vertelt hij. En hij vertelt precies dezelfde ervaring die ik dus had gehad. Alleen hij was op de fiets.
0: Wow.
1: En hij had het ook.
0: Zo.
1: En ik was zo opgelucht, want ik dacht, nou, dan heb ik het dus toch echt meegemaakt.
0: En ik kan me voorstellen, Margreet, als je zoiets ziet dat je denkt, ligt het aan mij, heb ik iets geks gezien, maar ja. Het haalde de krant ook, hè?
1: Ja, want je kan het niet vatten, inderdaad. Mm-hmm. Maar de volgende dag, toen stond het in de Telegraaf. En toen in dat bericht stond ook dat honderden mensen op Texel hadden deze waarneming ook gehad.
0: Wow, ja.
1: Dus, en toen was ik zo opgelucht, toen dacht ik, nou, ik heb echt wel iets bijzonders meegemaakt.
0: Kan ik me voorstellen. Het was dus 1980.
1: Nee, maar ik heb later nog een berichtje gestuurd, want ik denk dat het najaar 1979 was.
0: Okay. In ieder geval, heb je die ervaring, en als je dit zo ziet, dat je niet de enige was, maakt dat wel indruk wat je me vertelt. Ik zou zeggen, Margreet Fontijn, misschien zie je het nog een keer. Wie weet?
1: Ja, wie weet.
0: Ja, bedankt dat je dit eventjes met ons wilde spreken. Ik vond het erg interessant.
1: Goed. Oké, graag gedaan.
0: Het is World UFO Day.
1: Wauw.
0: Ik krijg nu het signaal dat we een plaat moeten starten.
1: Ja.
0: Dat ga ik doen. Hé, Margreet, bedankt voor het vertellen en dat je even in de uitzending wilde komen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En de Kelly Family, als je verliefd wordt op een

0: Een happening bij Radio M Utrecht. Dat waren de Supremes van dat platenlabel met een M, Motown. Bij de gemeente Utrecht gooien ze rijbewijzen in de prullenbak. Hoor ik net, je hoort zo meteen waarom.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Tijd voor het regionieuws van 4:30. Casper Kooi. Casper, hallo.
9: Hallo.
0: Utrecht heeft 20 rijbewijzen ongeldig verklaard.
9: Ja, er waren fouten bij de aanvraag. Die aanvragers die waren wel geslaagd, maar hadden niet de juiste verblijfspapieren. Okay. Foutje, ambtenaren hadden dat moeten zien. De gemeente betaalt het rijbewijs terug. De man die gisteravond gewond raakte bij een steekpartij in Woerden was in zijn been gestoken en moest ermee naar het ziekenhuis. Het gebeurde allemaal bij het winkelcentrum. De politie is nog met de zaak bezig. De koning die was op bezoek in Austerlitz. Hij liet zich bijpraten over het gevaar van natuurbranden.
10: Als er een brand uitbreekt, waar gaan we heen? Wat kunnen we doen? Waar gaan de kinderen heen? Waar gaan de huisdieren heen? Wat nemen we mee?
9: Ja, door die droogte is het risico op natuurbranden natuurlijk toegenomen. Over brand gesproken. In Nieuwegein is brand uitgebroken bij een afvalbedrijf. Een accu van een fiets vatte vlam. Het vuur zat in een container, werd snel geblust door personeel. De brandweer kwam ook even langs.
0: Ik vind dat best eng eigenlijk, dat zo'n accu zomaar vlam vat.
9: Linkersoep.
0: Ja, ja. Ik weet niet of dat wel eens goed is onderzocht, hoe dat kan dan. Ja.
9: Geen idee. Nee. Dan nog het weer. Afgelopen week zijn er tijdens extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Hè, door de warmte, ja. Zegt het RIVM in Bilthoven. Vooral bejaarden van 80 jaar en ouder bezweken door de hitte. Nou, vanavond en vannacht afkoelen, 11 graden. Morgen is het droog, zon, stapelwolken en 22 graden.
0: Ja, het is toch wel lekker, Casper, dat het dus geen plaknacht is.
9: Zeker.
0: 11 graden in de nacht.
9: Heerlijk, raampje open.
0: Raampje open, horretje ervoor. Nou, helemaal goed.
9: Fijne nacht.
0: En jij kan eindelijk weer slapen, Casper.
9: Ja, ik kan eindelijk weer slapen.
0: Komt
9: goed uit, want ik ben er morgenochtend weer.
0: Oké, dat is mooi. Hey, dankjewel, Casper. Even naar de files van de ANVB. Daar doemen ze op, daar zijn ze. File op de A2, zie ik. Utrecht en Bos, 23 minuten tussen Utrecht Centrum en knooppunt Everdingen. Utrecht Sertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. Dan de A12, Den Haag naar Utrecht, een kwartier tussen Blijswijk en Nieuwerbrug. Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden, een half uur door een ongeluk en ze hebben de weg weer vrij. Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn, 22 minuten. Dan de A27, Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lexmond, 25 minuten, wegwerkzaamheden daar. N210, Nieuwegein-Schoonhoven tussen IJsselstein-West en Montfoort, 10 minuten. En dan bij de Rijnbrug file Veenendaal en Narene, 23 minuten. Sterkte in de files, wij hebben zometeen de Bee Gees, dat wordt lekker dansen in de 70s.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: over UFO's al op de zender gehad. Ik hoor allemaal rare geluiden op UFO-dag. Ja, dat soort geluiden. En volgens mij wordt aard op dit ogenblik overgestraald. En kijken of dat lukt. Ja, daar is aard. Hallo aard.
1: Beam me up, Scotty.
0: Ja.
1: Ja hoor. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij gaat het hebben over vuurwerk en er zijn meer dan 1000 reacties op Facebook.
1: Nou. Daar leven we wat van.
0: Ja,
1: het vuurwerkverbod voor consumenten gaat in. Dat is nu definitief. Ja. Per 1 augustus. En als je de reacties ziet, dan is het een beetje 50-50. Er zijn echt genoeg mensen daar ontzettend blij mee. Mm-hmm. Ook mensen die huisdieren hebben. Daar kan ik mezelf veel bij voorstellen. Want voor mijn honden is het echt de hel. Mm-hmm. Maar er zijn net zoveel mensen die zeggen, er mag toch niks meer in dit land. En we nemen afscheid van een mooie traditie.
0: Ja.
1: En dat vind ik een hele goede opmerking. Hoe ga je dit nou handhaven?
0: Ja, dat kan bijna niet.
1: Dat wordt lastig. Maar goed, misschien, weet je, dat zal het eerste jaar lastig zijn. En daarna wordt het misschien steeds wat makkelijker. Kijk, ik weet nog, het rookverbod op veel plekken was ook ontzettend veel verzet tegen.
0: Ja.
1: Ging uiteindelijk best wel snel. Hè?
0: Ja.
1: Dat je niet meer in de horeca mocht roken en op sommige plekken. Dus ik ben heel benieuwd. Maar de vraag is, wat vind je van dat vuurwerkverbod? Nu dat het definitief is, ben je er blij mee, omdat je er veel last van hebt. Of vind je het jammer en ga je het missen? Nou, stuur me maar een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht app.
0: De meningen zijn ontzettend verdeeld.
1: Zeker.
0: Ik heb er zoiets. Ik heb wel eens verteld. Ik heb wel eens een vuurpijl in mijn haren gehad. En dat was echt schrikken.
1: Toen jij nog haar had.
0: Nou, ik heb nog wel iets, hè, Aart. Nou, wij hebben allebei nog wel iets.
1: Ja, het is dunnend.
0: Ja, het is dunnend. Ik wil niet zeggen dat het daardoor minder is geworden, zou je bijna zeggen. Maar sindsdien blijf ik binnen. Ik kan maar aan de andere kant zie ik buurmannen. Die beleven dan de tijd van hun leven. Dan hebben ze weer een of ander potje en dan gaan ze er aansteken.
1: Euro's
0: en
1: dan, de lucht in, ja. Nou, ik vind siervuurwerk, moet ik eerlijk zeggen, prachtig.
0: Ja.
1: Maar ik heb het wel eens vaker gezegd. Ik zou het zo mooi vinden als er op een centrale plek,
0: juist,
1: in jouw stad of je dorp, het afgestoken wordt. Dat iedereen daar naartoe komt, dan wens je elkaar een mooi nieuw jaar en dan kijk je met z'n allen naar het vuurwerk. Maar goed, dat is mijn mening.
0: Ja, die mening heb ik ook. En het voordeel is dat je niet zelf hoeft te betalen, want dat wordt allemaal lekker door de gemeente.
1: Wij zijn
0: vuurwerk.
1: Je kan er parasiteren.
0: Je kan met z'n allen een glaasje sinaas drinken. Het is gezellig. Met z'n allen het nieuwe jaar ingaan met al je stads- of dorpsgenoten. Ik ben voor.
1: Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat mensen die het allemaal zelf willen afsteken, dat die zitten te balen.
1: Ja, dus als je er blij mee bent of minder, laat even van je horen. Want dan vind ik het leuk om met je in gesprek te gaan.
0: Oké. Het is World UFO Day. Heb jij wel eens een UFO gezien, Aart?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, en ik zoek al jaren.
0: Mm-hmm.
1: Nee. Maar ik geloof wel in buitenaards leven. Want het lijkt me sterk dat wij het enige de levende wezens zijn in dit complete universum. Dat vind ik een beetje een arrogante gedachte.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Maar UFO's, dat weet ik niet.
0: UFO's is eigenlijk een heel wijd begrip. Eigenlijk is het iets van iets wat we zien, maar niet kunnen verklaren.
1: Ja.
0: Dat betekent een UFO.
1: Unidentified.
0: Ja. Nou, in ieder geval heb ik nu een science fiction plaat.
1: Oh!
0: Ja, die gaat over Mars. Dat is best wel mooi. Haar man, die is op Mars en zij zit thuis. En ze kan maar één keer per jaar contact opnemen.
1: Clouds Across the Moon?
0: Ja, ze kan maar één keer per jaar, dat is een drama, contact opnemen.
1: Ja.
0: En dan gaat die verbinding valt weg. En dan zegt ze, tot volgend jaar.
1: Maybe next year.
0: Het is geweldig. The Raw Band hier bij Radio M Utrecht.
2: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. Yes, sir.
3: Thank you, operator.

0: Twente, Nationale Nieuwe bij Radio M Utrecht en het heet 3-2-1. Het is World UFO Day, de dag van de UFO's en het buitenaardse leven. Bestaan ze of bestaan ze niet? Wij hadden die geweldige serie op tv.
1: Mr. Elf, we're sending someone around right now to follow up on this thing. You just sit tight, okay?
2: You too.
3: Well, my name is Elf and I'm stuck on Earth.
2: Well, don't we feel foolish?
0: Ja, Elf, dat was een alien die hier niet meer weg kon. En het was een soort hond, weet ik nog wel. Kun je dat nog herinneren, Rudolf? Elf?
4: Het dateert eigenlijk een beetje van na mijn periode.
0: Oké. Okay. Het was in ieder geval hard. Nou, volgens mij is het dan 45 jaar geleden of zo. Ik weet niet, het was volgens mij ergens...
4: Ja, maar ik ben inmiddels 70, dus dat...
0: Nou, dat telt niet, Rudolf. Rudolf in Spanje, waar jij woont. We hebben het over UFO's. Je reageert, je appt me. Dat er wel meer moet zijn, zeg je.
4: Ja, dat klopt. Statistisch gezien is het eigenlijk onmogelijk dat we op deze...

0: En wat denk alleen, je wat ja, er is? Als je het zegt, als je het moet zeggen, wat precies zijn dat wezens, bewoonde planeten? Wat denk je?
1: Ja, het zijn mogelijkheden. Het zijn mogelijke, noem het even, wezens die ver ons liggen met qua ontwikkeling. Maar het zijn natuurlijk ook mogelijkheden dat ze ons ver vooruit zijn. Alles daartussenin is mogelijk.
0: Heb jij wel eens iets gezien waarvan je dacht, hey, dat is niet van onze wereld?
1: Niet als buitenaards, maar wel op een andere manier.
0: Vertel eens.
1: Ik ben jaren geleden met mijn toenmalige vrouw in Arizona in de woestijn geweest. Daar zijn dinosaurussporen.
0: Ja.
1: We waren daar en mijn vrouw die was wat moe, die bleef hangen. En ik ben nog 200-300 meter verder gelopen. En inderdaad, allemaal dinosaurussporen. En op dat moment dat ik erbij stond, overviel mij het gevoel van, het zou niet eens gek wezen als ze nu om de hoek van die berg kwamen.
0: Oké.
1: En het vreemde is, mijn vrouw die was dus achtergebleven, 200-300 meter. We waren terug in de auto en reden terug naar vrienden toe. En we praten er zo over. En ik vertel dat, goh, zei ze, ik voelde precies hetzelfde.
0: Wauw. Eigenlijk is er zoiets, je hebt ze niet gezien, maar je voelde wel een soort aanwezigheid.
1: Alsof er een soort tijdslot open ging.
0: Ja. Heel boeiend. Er is vooral Arizona, die staten in Amerika, is heel veel gevonden. Amerika laat wel steeds meer los, hè? De NASA, ja. Wat ze hebben gevonden. En dat volgen we hier natuurlijk. Interessant, Rudolf. Er is heel veel over te zien, te lezen. We blijven dat volgen. Dankjewel. Wat is de temperatuur bij jou in Spanje?
1: In huis is het 30 en buiten is het nog 34.
0: Oké. Ik wens je een hele fijne dag in Spanje. Bedankt en leuk dat jullie luisteren daar.
1: Ja, ik zie je.

0: als UFO Day. Bestaan UFO's? Ik heb het nog weer niet kunnen bewijzen. Veel plezier met Aard. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u. En het schijnt dat ik nu... Nu wordt opgestraald. Gebeurt dat nu? Moet ik hier staan dan? Wat gebeurt er dan nu?
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers.
4: Aan tafel.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers.
4: Aan tafel.
5: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden de academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoekje meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse Scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien, waarna ze werden gefotografeerd. Het weer: vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, dit is Radio M Utrecht en de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio die krijgen we van Casper. Dag Casper.
12: Hi. Bijna de helft van de treinstoringen, bijna de meeste treinstoringen gebeuren nog altijd op Utrecht Centraal Station, blijkt uit een analyse van treinuitval in de eerste 6 maanden van het jaar. Utrecht heeft 20 rijbewijzen ongeldig verklaard, ambtenaren hebben zitten slapen en in Houten wordt gewaarschuwd voor nepmails waarmee je kans maakt op cadeaubonnen. Nou, dus niet trappen niet in, zegt de gemeente.
11: 5:30 horen we jou uitgebreider. Nu de files. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. Daar heb je 20 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 10. Stukje verderop naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 10. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Daar zijn wegwerkzaamheden en is de weg dicht.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Het zijn de Gibson Brothers op je radio, Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goeiemiddag op deze donderdag 2 juli 2026. De dag dat de minister van Zorg zwaar onder vuur ligt in de Kamer vanwege de sluiting van kindzorgvilla Expert Care in Vleuten. En ook de dag dat de koning in de provincie was, in Austerlitz, liet hij zich bijpraten over het brandplan dat ze daar hebben in geval van een natuurbrand. Het is ook een historische dag. Want op deze dag in 1878 wordt op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten de eerste varsity geroeid. De studentenroeiwedstrijd waar jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers op afkomen.
2: Al voor het begin van de varsity bij Jutphaas zijn de studenten in uitbundige stemming. Sinds 1878 wordt deze wedstrijd jaarlijks op Hemelvaartdag geroeid. Tot in de laatste meters wordt verbeten gevochten. Maar weer is het Triton dat voor Egier en Njord de race wint. Het zal in Utrecht een jodige avond geworden zijn.
0: Zo is het. Dat was toen. Terug naar nu. Wat vind jij van het vuurwerkverbod? Het is nu definitief. We mogen met oud en nieuw geen vuurwerk meer afsteken. Ben je er blij mee omdat je er veel last van had? Of vind je het jammer en ga je het missen? Stuur maar een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Kwart over vijf hier op Radio M Utrecht. We gaan naar IJsselstein. Normaal wordt er gevoetbald. Nu staan er woonunits voor zo'n 150 vluchtelingen. Op een voetbalveld van IFC in IJsselstein is de noodopvang bijna klaar. Nou, na maanden van protest en discussie mochten buurtbewoners gisteravond binnenkijken.
1: Hekken scheiden de andere voetbalvelden van de noodopvang. In groepjes lopen buurtbewoners over het terrein. Er zijn voorstanders.
2: Wij hebben hier zoveel en wij wonen hier zo in vrede.
3: Ik ben blij dat ze mogen hier verwelkomen in onze mooie IJsselstein.
1: En ook tegenstanders lopen mee.
4: Oudere mensen, zieke mensen, kan geen geld voorkomen. En voor dit kan dan in één keer weer wel. Ik vind het schandalig.
1: Eén ding hebben de bezoekers gemeen. Ze willen met eigen ogen zien hoe 150 vluchtelingen en asielzoekers hier straks gaan wonen.
5: Het zijn basale voorzieningen. Net wat je nodig hebt, maar ook niet meer dan dat.
6: Het is allemaal nieuw, dus ja, hoe mooi is dat? Het is wel allemaal van staal en het is natuurlijk klein. Dus het ademt noodopvang.
1: Tegen de noodopvang was de afgelopen tijd veel protest.
7: Ik snap dat het nodig is, maar dan is een voetbalveld niet geschikt.
1: Soms liep het uit de hand. Toch houdt de gemeente vast aan de opvang.
8: We moeten echt wat doen. Maar we hadden het wel beter moeten communiceren. We hebben wel daarin, hadden wij het inwoners meer moeten meenemen bij het begin.
1: In de noodopvang komen vooral gezinnen van mensen die al een verblijfsvergunning hebben. Eén gezin deelt één kamer. Verder zijn er gezamenlijke wc's, douches en keukens. De komende dagen zijn hier de laatste werkzaamheden. Ondertussen hebben tientallen inwoners zich aangemeld als vrijwilliger.
3: Ik ga even lekker koken en af en toe wil ik ze verwennen.
9: Nou, ik zou ze bijvoorbeeld de taal kunnen leren en ze wat informatie kunnen geven en gewoon dat we vrienden kunnen worden.
1: De eerste bewoners worden volgende week verwacht. Eind december gaat de noodopvang weer dicht.
0: Dat was IJsselstein. En wil je nou weten hoe het eruit ziet? Beelden hiervan zijn te zien op onze site rtvutrecht.nl.

0: Ja, hij begon met lollige filmpjes op YouTube en TikTok, maar bleek een uitstekende muzikant te zijn. Alex Warren op Radio M Utrecht en Passenger. Nu naar Austerlitz, waar koning Willem-Alexander vandaag was. In het bosrijke dorp is het risico op natuurbranden groter. Zeker nu het vaker lang droog is. En het dorp heeft daarom zelf een brandplan gemaakt. Reden voor de koning om het dorp te bezoeken. En ook verslaggever Peter Knieriem was daar.
1: Ja, zal je net zien. Komt de koning naar Austerlitz om te praten over bosbranden en droogte, regent het. Toch, zo'n buitje maakt het verschil niet. Het risico op natuurbranden neemt door langere, droge periodes toe. En daarom zijn ze hier extra goed voorbereid. Zo hebben veel inwoners uit Austerlitz zo'n gevulde rugzak thuis liggen.
2: Als van die doekjes dat je dan bij doorheen kan ademen als je helemaal in de rook komt.
1: Nou, ook is er een plan waarin staat wat je moet doen bij een brand. Compleet met een overzicht van vluchtroutes en verzamelplaatsen. Robert is een van de inwoners die samenwerkte met gemeente en brandweer om een brandplan te maken voor het dorp. En hij is blij dat de koning zo geïnteresseerd is.
3: Omdat elke keer dat aandacht in jou besteed wordt, externe communicatie, praten we eigenlijk stiekem tegen de moeilijke Austerlitzers die zeggen van, het gaat al 200 jaar goed.
1: Interessant vindt de koning ook deze bluswagen. Het nieuwste van het nieuwste. Speciaal voor bosbranden.
4: Hij gaf ook wel aan dat het ook wel zijn interesse heeft. Ook, hè? De techniek en de gedachten erachter. Hij had blijkbaar ook op het Loo zelf een brand gehad, een natuurbrand. Dus dat was, hij had echt wel even erover nagedacht. Ja.
5: Dank u wel.
1: De koning is onder de indruk van hoe Austerlitz zich voorbereidt.
5: Als er een brand uitbreekt, waar gaan we heen? Wat kunnen we doen? Waar gaan de kinderen heen? Waar gaan de huisdieren heen? Wat nemen we mee? Echt op zich een prachtig initiatief van bottom-up. En ja, helaas met natuur, de natuur verandert, het klimaat verandert. En daarom kunnen bos- en natuurbranden gewoon meer voorkomen.
1: Maar waar het ook over gaat, een bezoek van de koning is ook voor de jongste inwoners speciaal. En nuttig, want de komende dagen valt er weer geen druppel.
6: Hey Art, ik zit weer te genieten, jochie. Wat een lekker plaatje.

Us Together. Radio M Utrecht met de vraag van vandaag. Wat vind je van het vuurwerkverbod? Het is er nu definitief door. En we mogen niet meer knallen dus met oud en nieuw. Willy die schrijft, ja, ik ben blij. Het verbod is erdoor. Hilly Tuin die zegt, vuurwerk moet blijven. Alles wordt ons afgenomen en alles wordt maar duurder. En Arno reageert ook, ja, ik vind het jammer dat het zo ver heeft moeten komen. Toen ik opgroeide was een lichte strijker het zwaarste vuurwerk in gebruik. Dat is nu heel anders. Ook was er toen een stuk meer respect naar hulpverleners. Nu lijken die hulpverleners vaak een bullseye op hun rug te hebben. Ben je blij met dat vuurwerkverbod of vind je het juist heel erg jammer? Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Mama.

0: of My Father. Straks veel meer fijne muziek. Janet Jackson en de Eagles bijvoorbeeld. Eerst zo het nieuws met Casper. De trein die maar niet komt. Rijbewijzen die toch niet geldig zijn. En ook mailtjes zijn soms... Nou, nog iets. Je hoort er zo direct meer over. Casper moet er allemaal lachen.
1: Ja, sommige mensen zijn soms vals, moesten staan.
0: Oh, vals.
1: Sorry.
0: Zo direct komt alles goed, mensen.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: 17:30, Casper is er voor het regionieuws. En dat nieuws begint buiten de regio nu, in Den Haag.
1: Ja, de minister van Zorg lag onder vuur in de Tweede Kamer. Dat om sluiting van zorgvilla's voor zieke kinderen, bijvoorbeeld die in Vleuten. De inspectie greep erin en de boel is er nu echt dicht. En dat is niet zonder reden, zegt de minister.
7: Om te zorgen dat die kinderen daar dus zo snel mogelijk weg zouden gaan van die twee locaties. En die zijn inmiddels op 3 na, heb ik inmiddels begrepen, ook herplaatst naar een andere plek. En voor die 3 wordt op dit moment wel zorg geboden op een andere plaats.
1: De oppositie verwijt haar dat ze te laat ingreep. En ook het zorgbedrijf Expert Care krijgt harde kritiek, bijvoorbeeld van Pro.
8: Als jij de zorg draagt voor deze kinderen die ernstig ziek zijn of een meervoudige beperking hebben, met alle zorg ook die een familie hebben, dan moet je ook zorgen dat als je die zorg niet meer kan bieden, dat er een oplossing gevonden wordt.
1: Winst zou te belangrijk zijn geweest. Utrecht Centraal Station staat nog altijd hoog bovenop de lijst van treinstoringen. Dat blijkt uit een analyse van treinuitval in de eerste 6 maanden van dit jaar. Toch blijkt het treinverkeer bij Utrecht wel iets betrouwbaarder te zijn geworden. De meeste incidenten waren trouwens op 5 januari. Dat kwam door winterweer. De treinen vielen toen 16 uur uit op Utrecht Centraal. Utrecht heeft 20 rijbewijzen ongeldig verklaard. Er waren fouten gemaakt bij de aanvraag. Die aanvragers waren wel geslaagd, maar hadden niet de juiste verblijfspapieren. Foutje. De ambtenaren hadden dat moeten zien. De gemeente betaalt het rijbewijs terug. En in Houten waarschuwt de gemeente voor nepmails over een energiepeiling 2026 die cadeaubonnen beloven. Klik niet, want het is oplichting en de mails komen van verdachte adressen en buitenlandse websites, zegt de gemeente. Heb je nou toch geklikt? Doe dan een virusscan, wijzig je wachtwoord en meld het bij de fraude helpdesk, zegt de gemeente. Meer nieuws via onze app en dan nog het weer. Vanavond en vannacht 11 graden. Morgen is het droog met zon, stapelwolken en dan net zo warm als vandaag, een graad of 22.
0: Dankjewel Casper. De files A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oudrijn en afrit Everdingen 20 minuten. Tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op die A2. En op dezelfde A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 10. Dan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 3 kwartier, er is daar een ongeluk gebeurd. En op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn 25 minuten. 1 melding nog vanaf de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen 35 minuten. En dat heeft te maken met werkzaamheden aan de weg.
6: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Janet Jackson en Together Again. Vanaf 1 augustus gaat het vuurwerkverbod in. Een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Ja, mijn vraag is, ben je er blij mee? En denk je dat dat wat rustiger wordt en wat minder overlast gaat geven? Of zeg je, dat is een prachtige traditie die hier overboord gaat. Laat het maar eventjes weten. Veel reacties. Ton die schrijft, die stuurt een appje via de RTV Utrecht app. Vuurwerkverbod is goed. Men kan dit alles op pontons afsteken. Dat doen ze in Duitsland en Oostenrijk ook. En dat is veilig en gezellig. Astrid zegt, ja, ik sta er dubbel in. Ik sta er wel achter, want het gaat allemaal zo hard. En dat ik na de kerst angstig ben om naar buiten te gaan. Maar ja, zo'n verbod moet je eigenlijk Europees aanpakken. Ze kopen het nu in andere landen of via internet. Dus ik ben eigenlijk bang voor meer ellende. Hallo Robert.
1: Hey, goedemiddag, met Robert van Steensel.
0: Dag Robert, jij koopt al jaren geen vuurwerk meer?
1: Nee, dat doe ik niet meer. Daar ben ik te oud voor geworden hoor. Ik heb vroeger altijd wel vuurwerk en dat vond ik allemaal leuk. Maar tegenwoordig vind ik het helemaal niet leuk meer.
0: En hoe sta je tegenover dit verbod?
1: Ja, ik vind het een hele vreemde... Ik voel aan mijn wapen dat dit helemaal verkeerd gaat. Er komt een levende handel in ontzettend hard vuurwerk. Waardoor je alles op kan blazen waar je wil. Er wordt zelfs nu nog steeds vuurwerk afgestoken. Ik woon zelf in Ogenau. En ik zit tussen twee vuurhaarden in. En zelfs met de wedstrijd Marokko-Nederland hadden ze nog zwaar vuurwerk s'nachts. Dus ik geloof niet dat dit gaat werken. Dat je dit zomaar 1, 2, 3 kan stoppen. Het zal alleen maar erger worden.
0: Oh, het zal zelfs erger worden, denk jij?
1: Ja, er gaat nou een hele levende handel ontstaan. En dat wordt opgeslagen. Dat beginnen ze volgens mij in juni. Gaan ze dat al inkopen? Gaan ze al naar Duitsland toe of naar België toe?
0: Ja, dus jij bent bang dat die opslagplekken, dat onveilig is. Dat dat gaat ontploffen.
1: Dat is het toch ook gewoon. Als je ziet wat Koningsdal, die heeft gewoon een hele bunker neer moeten zetten een jaar of 8, 9 geleden. En dat sowieso in een woonwijk vind ik dat al heel erg griezelig.
0: Ja. Maar dat was legaal, hè, die bunker, denk ik.
1: Ja, dat was wel
0: legaal. Ja, precies. Die moet dan wel verdwijnen.
1: Ja, dat zal best een halve eis hebben voldaan. Dat twijfel ik niet.
0: Nee.
1: Maar wat er nu gaat gebeuren, dat gaat allemaal in de garageboxen of in de boxen onder de flats of wat dan ook. Ja, het maakt ze niks uit. Dat is snel geld. Let maar op, het wordt gewoon een chaos. Het gaat nu allemaal een stuk.
0: Maar we gaan dat beleven. Het zal in ieder geval de komende oud en nieuw, verwacht ik zelf nog niet zo heel veel verschil. Maar we gaan dat zien. Dankjewel Robert, hè? Fijne avond.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi. Hallo Annie.
2: Ja, hallo.
0: Hallo Annie, neem ons eens mee naar het prachtige Baren.
2: Ja, prachtige Baren. We hebben natuurlijk heel mooi bos. En ik vind Baren heel mooi.
0: Ja. En jij schreef? Ja.
2: En de weilanden en het water. En woon hier nu ruim 60 jaar.
0: Ja, en jij schreef, 60 jaar geleden werd er in Baren op een groot weiland vuurwerk afgestoken?
2: Ja, door de gemeente.
0: Hoe ging dat?
2: Ja, dat was een heel mooi siervuurwerk. Iedereen ging er eigenlijk heen met de kinderen en alles en zo. En ja, waarom dat gestopt is, weet ik ook niet. Maar ja, het was echt leuk.
0: En staken mensen toen niet zelf af?
2: Ja, niet zoveel als nu natuurlijk. Hè? Want er was ook niet zoveel als nu is. En ik heb het altijd voor de kinderen van die kleine vuurdingetjes gekocht.
0: Sterretjes? Hè?
2: Ja, van die sterretjes. Want ik vond het gewoon zonde van het geld en zielig voor de huisdieren.
0: Ja, ja, ja. En zeg jij hiermee eigenlijk van, dat was eigenlijk heel mooi. Op een centrale plek werd dat afgestoken.
2: Ja,
0: en misschien moet dat dan nu ook weer?
2: Ja, ja. Ik vind dus, trek de mensen gewoon ergens naartoe.
0: Ja.
2: He, dat ze dus daar mooi vuurwerk afsteken en Ja, je ontmoet daar elkaar ook en je wenst elkaar gelukkig nieuwjaar en dinges. Ja, ik vind dat veel socialer.
0: Nou, als het weer komt, ga je dan weer naar het weiland?
2: Ja, tuurlijk.
0: Gezellig.
2: Ik ben wel meer... over de 80, maar ik ga wel kijken.
0: Ja, dan moet je iets eerder van huis dan 60 jaar geleden.
2: Ja.
0: Dag Annie.
2: Oké, okay, ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Reactie nog van Marlies Wiedijk. Die schrijft, ik vind het jammer, want het is een traditie en supermooi. Sylvia zegt, ik vind geen enkel probleem. En Anita schrijft nog, ach, dit gaat niks veranderen. Ze halen het gewoon in het buitenland. Hoe sta jij tegenover het vuurwerkverbod? Stuur me een bericht via de RTV Utrecht-app.

0: Jantje Smit. Oh nee, Jan. Nee, is al heel lang geen Jantje meer.
1: Nee, toch?
0: Nee, Jan Smit, een flinke kerel inmiddels. Griet, hallo.
1: Margo.
0: Excuses.
1: Ja. Ja. Aard.
0: Ja. Ja.
1: Nog een keer.
0: Hé, hey Margo.
1: Hé, hey Aard.
0: Hoe is het met het weer?
1: Nou, ja, we hebben vandaag natuurlijk een beetje van alles gehad. In ieder geval was het niet zo warm. Temperaturen die kwamen vanochtend met een beetje zon nog uit op zo'n 21,0 in de Bilt. 22,2 in Cabauw. En toen trok er eind van de ochtend, begin van de middag even een zwak stoortje over met wat meer bewolking en een drupje regen. Nou, eens even de regenmeters legen. Wat is er gevallen in onze provincie? 0,4 in Odijk en 2,8 in Soestdijk. Dus dat zijn de hoeveelheden die we hebben opgevangen in onze provincie. En in de loop van de middag dan kwam het zonnetje weer tevoorschijn. En wat vandaag verder opviel, dat was natuurlijk die stevige wind.
0: Ja.
1: Windkracht 4 tot 5, eerst uit het zuidwesten. En op dit moment uit het noordwesten achter het

0: ontstaan zijn natuurlijk die stapelwolken in de loop van de ochtend en middag. Die groeien nergens meer uit tot een bui. Het waait minder hard dan vandaag, matig uit het westen. En het wordt een graadje of 21, 22. Dus heerlijke dag, denk ik, om van alles bij te doen. Niet zo super warm. En als de zon schijnt, is dat genoeg, denk ik. Comfortabel.
1: Ja, wij hebben morgen de RTV Utrecht barbecue. Einde dag. Ziet er goed uit, hè?
0: Ja hoor, ziet er zeker goed uit. Ja.
1: Perfect.
0: Ja.
1: Dankjewel. Tot straks.
0: Joe.

0: Crusaders en Randy Crawford en The Street Life hier op Radio M Utrecht. Weet jij wat het Shaker Dog Syndroom is? Het Shaker Dog Syndroom. Zometeen praat ik met onze vaste dierenarts Martijntje van der Veer. En dan gaan we het eens hebben over bijzondere aandoeningen bij je hond. En verder muziek onder andere van Fleetwood Mac en Dr. Hook.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig.

0: van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
10: M Utrecht. 6 uur, Robert Walters met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis hebben verkocht. Dat is jonge vis die kleiner is dan de voorgeschreven minimumlengte en daarom niet verkocht mag worden. Dit moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. 1 dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten de bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker 1 maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. En na de explosie en brand in een huis in het Noord-Hollandse Huizen wordt iemand vermist. Het zoeken naar diegene is lastig vanwege instortingsgevaar. 2 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar gewond. Door de explosie zijn delen van de gevel van de woning weggeslagen en zitten er gaten in het dak. 15 buurhuizen werden uit voorzorg ontruimd. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. Tussen 1956 en 1984 werden ongetrouwde vrouwen vaak gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en kerk, maar ook door de Raad voor de Kinderbescherming. En steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Het weer vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Radio M Utrecht. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Kasper.
3: Goedenavond. Het OM gaat in beroep tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een meisje van 17 in Nieuwegein vorig jaar. In Houten waarschuwt de gemeente voor nep-mailtjes. Daarin belooft de verstuurder cadeaubonnen. Die krijg je niet en met een beetje pech neemt hij wel je computer over. En alweer moeten weggebruikers rekening houden met wegwerkzaamheden. Vanaf morgen is de A1 vanaf knooppunt Eemnes dicht in de richting van Amsterdam.
2: Files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 25 minuten vertraging. Tussen Culemborg en Zaltbommel op diezelfde A2 nog eens 10 minuten oponthoud. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Reewijk 10 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier. En op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Lunetten en knooppunt Oude Rijn 1/2 uur. De laatste melding komt van de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 25 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. Zometeen Fleetwood Mac, Dr. Hoek en onze vaste dierenarts Martijntje.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: De zomer vuur je bij ons.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Fleetwood Mac. En de prachtige Everywhere. Utrecht komt thuis hier op Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, wat is het Shaker-Dog-syndroom? Zometeen onze dierenarts Martijntje van der Veer over bijzondere kwalen die huisdieren kunnen hebben. Verder fijne muziek. Cher, Backman Turner Overdrive. Dr. Hoek staat voor je klaar. Margot is er natuurlijk met het uitgebreide weerbericht. We gaan ook eens naar het weekend kijken. En we praten verder over vuurwerk, want het vuurwerkverbod is er doorheen. Ja, wat vind je ervan dat je straks niks meer mag afsteken? Reactie van Bert, die zegt, nou, legaal vuurwerk vind ik mooi, maar daar komt gelijk het probleem. Er wordt heel veel illegaal vuurwerk verbod en dat verbod snap ik. En vooral ook door alles wat er het hele jaar door gebeurt bij voetbalwedstrijden en het bekogelen van politie, ambulance, personeel en brandweer. Helaas moeten de goede lijden onder die groep raddragers, in mijn ogen criminelen. Maar dat vuurwerkverbod, hoe gaan we dat handhaven? Ja, dat is een goede vraag. Hoe kijk jij naar het vuurwerkverbod? Ben je er blij mee? Of zie je het helemaal niet zitten? En ga je het missen? Om lekker je vuurpijlen af te steken met oud en nieuw. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: zangeres, actrice en algeheel fenomeen. Cher en Strong Enough hier op Radio M Utrecht. Het is 6:15 op deze donderdag. En ik ga praten met onze dierenarts. En dat is Martijntje van der Veer. Martijntje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik dacht, laten we het eens hebben over bijzondere kwalen die huisdieren kunnen hebben. Want komt het vaak voor dat jij een hond bijvoorbeeld in je praktijk krijgt waarvan je in eerste instantie gewoon er niet achter komt wat hij heeft?
1: Nou, gelukkig niet zo vaak, want daarom zijn het ook bijzondere kwalen, zeg maar. Het zijn vaak aandoeningen die heel zelden gezien worden. Maar je hebt het wel eens dat je echt denkt, nou, wat heeft deze hond of kat of ander dier? En dan na veel zoekwerk kom je er gelukkig vaak wel achter wat het is. Maar dat zijn dan ook dieren die heel lang in je geheugen blijven. Dat je denkt, oh ja, meestal als je zo'n geval hebt meegemaakt, dan komt het sneller op dat je eraan denkt, zeg maar.
0: Ja. Dus, ik zat eens even te zoeken, te googlen op bijzondere aandoeningen. Ja. En toen kwam ik bijvoorbeeld op het Shaker Dog syndroom. Een trillend hondenlichaam.
1: Ja. Nou, dat heb ik. Ik heb wel eens trillende honden gezien. En ook wel eens jonge pups die dan bijvoorbeeld hondenziekte hebben gehad. En enorm trillerig zich voortbewegen. En waar jij het nu over hebt, is een soort aandoening waar ze mee, vooral jonge pups, aangeboren kan zijn. En die vorm heb ik echt nog nooit gezien, zelfs in mijn praktijk. Maar we hebben wel eens dat honden trillen, zeg maar. Maar dat is een aandoening van de kleine hersenen. En gelukkig gaat dat ook vaak wel weer over. Maar het is wel een hele zeldzame aandoening, inderdaad. Je noemt er één.
0: Ja. Nou ja, ik ging natuurlijk nog even verder zoeken. Het Blue Merle syndroom, een geboorteafwijking bij bepaalde vachtkleuren. Lijkt me ook zeer zeldzaam.
1: Ja, Blue Merle staat inderdaad voor een kleur van een vacht, zeg maar. Is net als andere echt aangeboren afwijkingen. Het geluk daarvan is dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar deze afwijkingen. En dat we die ook zelden meer zien. Een ander voorbeeld is wel weer van aandoeningen die veel voorkomen. Is bijvoorbeeld een te kleine schedel bij te kleine hondjes. En daar is tegenwoordig heel veel aandacht voor. En het is fijn dat niet meer zo vaak voorkomt. Dus dat is heel fijn.
0: Ja. En narcolepsie, plotseling in slaap vallen, komt dat veel voor?
1: Ja, ook heel zelden dat een hond van het een op het andere moment in slaap valt. Ook zelden gezien, echt zelden. Ik denk eentje ooit die dat had. Dus, wat ik ook nog had laatst, is een hele rare, is bij de hond, zeg maar, tetanus. Dat is een bacterie die via de wonden wordt overgedragen. En mensen moet je daar natuurlijk voor gevaccineerd worden als je bijvoorbeeld een wond hebt gehad of een bijtwond. En honden hebben daar eigenlijk niet zo vaak last van. Maar die was ook dat ik dacht, jeetje, dit heb ik echt nog nooit gezien. En dat zal ik ook nooit vergeten.
0: Yeah.
1: Want het was een labrador en die zag eruit als een soort terrier die heel gevaarlijk was. Want de hele spieren staan dan helemaal strak, zeg maar. Dus ook van de kop. Dus, Nee, die heeft het gelukkig wel gered. Daar kwamen we vrij snel achter.
0: Ja.
1: Maar een andere die het later had, die had andere symptomen. Daar kwamen we niet zo snel achter. Maar dat is ook zo'n aandoening. Dat je denkt, dat zou het ook nog eens kunnen zijn.
0: Ja. En bij dat soort bijzondere aandoeningen, waar ga je dan als eerste onderzoek naar doen? Want is dat vaak genetisch? Of kan het ook door andere oorzaken komen?
1: Ja, nee. Genetisch is zeker zeldzame aandoeningen. Weet je wel, die genetisch voorkomen. Maar het kan ook, je kan een beetje in drie dingen vaak indelen. Het kan hormonaal zijn. Dat er bijvoorbeeld een ziekte van de bijnieren is. Maar het kan ook weer meer op neurologisch of spierziektegebied zitten. Dat Shaker's Dog syndroom wat jij net noemde is een bekende die daar in die categorie zit. Maar ook myasthenia gravis, dan zie je vaak dat er enorme spierzwakte optreedt van de spieren. En dat ze moeite krijgen met slikken. En een andere categorie die ook zeldzaam is, maar wat meer voorkomt toch wel, dat zijn de auto-immuunziektes. En daar zijn er ook een heleboel van bloedafbraak, zeg maar, dus dat je eigen rode bloedcellen stuk maakt, tot allerlei huidklachten en zelfs ook gewrichtsontstekingen en rare rugverschijnselen.
0: Ja.
1: En die zijn vaak, die kun je gelukkig heel goed wel uitsluiten door of aantonen doordat je andere dingen kunt uitsluiten. Maar in die categorie moet je het meestal ook wel zoeken. En dat heeft ook te maken met de symptomen die je ziet. Dat je denkt, het zou best die richting op kunnen gaan.
0: Ja.
1: En heel soms moeten we ze ook wel doorsturen naar de specialist. En heel soms komt echt ook niemand erachter wat het is. Dat is heel frustrerend.
0: Mag, ja,
1: maar dat gebeurt wel eens, ja.
0: Ja, nou ja, het komt gelukkig weinig voor. Wij gaan afronden, want je hebt nog een operatie te doen, hè?
1: Ja, ik moet zo bij een jonge hond, een doedeltje, zit er een grasaar in het oor. Dus die moet je onder narcose. En dan gaan we even met een scoopje dat eruit halen. Dus daar ga ik gauw mee aan de slag.
0: Oké, nou, succes daarmee. Dankjewel Martijntje. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Pretenders, Brass in Pocket. Op een dag dat het regende is de koning bezig met droogte. Je hoort hem zo meteen. Nu eerst onze Latin lover, Julio Iglesias.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
5: Slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: 6:30, het regionieuws met Casper. Het nieuws begint met een bericht van het OM.
8: Ja, justitie gaat in beroep tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak van een 17-jarig meisje. Dat meisje zou vorig jaar herfst zijn verkracht op een parkeerplek in Nieuwegein. Volgens de rechter was ze niet kwetsbaar toen, maar het Openbaar Ministerie zegt van wel, onder meer door haar leeftijd en alcoholgebruik. In Houten wordt gewaarschuwd voor nepmails over een energiepeiling die cadeaubonnen beloven. Klik niet, want het is oplichting, zegt de gemeente. Heb je dat nou toch wel gedaan, dan krijg je geen cadeaubon, maar misschien wel iets van een virus. Dus doe een virusscan, wijzig je wachtwoord en meld het bij de fraude helpdesk, zegt de gemeente. De koning die was op bezoek bij Auserlitz en hij liet zich bijpraten over gevaar van natuurbranden.
9: Als er een brand uitbreekt, waar gaan we heen? Wat kunnen we doen? Waar gaan de kinderen heen? Waar gaan de huisdieren heen? Wat nemen we mee?
8: De risico op branden is groot geworden door de droogte. Opnieuw moeten automobilisten rekening houden met werkzaamheden aan de weg. Want vanaf morgen is de A1 vanaf Eemnes dicht naar Amsterdam. En dat duurt tot half augustus. Zo komt de nieuw asfalt. Je moet rekening houden met vertragingen. Meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht 11 graden. Morgen droog, zon, stapelwolken en net zo warm als vandaag, een graad of 22.
7: Wegwerkzaamheden zijn er ook op de A27. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. In beide richtingen is de weg dicht vanwege wegwerkzaamheden. En dat gaat tot half juli duren. Een file ook op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen. Een kwartier vertraging daar. Aan de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Een kwartier. A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Een half uur door een ongeluk. En de laatste ook op de A12 Arnhem Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier vertraging. Zometeen de man die ooit de Soundmix Show won. Geertje.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Utrecht komt thuis met

0: The Foundations and Build Me Up, Buttercup. We praten over het vuurwerkverbod dat is ingegaan. Wat vind je ervan? Ben je er blij mee of vind je dat juist heel erg jammer? Eva die stuurt een berichtje, die zegt nou blij toe. Niet per se voor mezelf, maar wel voor honden, katten en andere dieren. Hanneke is het daarmee eens. Die is ook blij voor de vogels. En Boelo zegt, dit hadden ze veel eerder moeten doen. Ben er heel blij mee. Ook al is het alleen maar voor de dieren. Ja, veel mensen denken aan de dieren. Andrea, hallo.
1: Hoi, Aad.
0: Wat vind jij van dat vuurwerkverbod?
1: Ik ben een groot voorstander al vele jaren.
0: Ja, waarom?
1: Waarom? Enerzijds voor onze ponies. Die beestjes kunnen er ook niet tegen. Hebben al verschillende keren hebben ze een Cobra 6 of een Thunder King of dat soort zware troep bij zich in de wei gehad. Waar ze heel erg van schrikken.
0: Gooien mensen dan die Cobra's naar de ponies toe?
1: Ja, onder het motto: we hebben ze niet gezien. Dat is de schooljeugd van tegenwoordig.
0: Oh jee.
1: Ze komen 5 dagen in de week langs, maar ze weten niet dat daar ponies lopen.
0: Ja, dat is natuurlijk kletskoek.
1: Dat dus.
0: Ja, maar denk je dat, want die cobra's, die halen ze ook nu al uit het buitenland. Dat is ook al illegaal. Kijk, gaat dat veranderen met dit vuurwerkverbod?
1: Waarschijnlijk niet 1, 2, 3, maar ik mag toch hopen dat er toch ergens een keer is gehandhaafd gaat worden, of dat er aan de grens beter gecontroleerd gaat worden.
0: Ja. Ja.
1: Tenminste, daar ligt wel mijn hoop.
0: Ja, en nou zeggen mensen, ja, de goede lijden onder de kwade. Die hebben veel plezier in het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw. Doe niemand kwaad. Is de maatregel dan niet wat pittig, zo'n algeheel verbod?
1: Dat denk ik niet. Als je kijkt naar hoeveel dieren, honden, katten, vogels, zowel in de natuur als in het dorp of in de stad, wat er woont, hoeveel dat er last van hebben, dan denk ik dat het alleen al voor de dieren heel legitiem is. Daarnaast hebben we ook nog een groep mensen die zich werkelijk helemaal naschrikken en gewoon voor een week of langer ontregeld raken, omdat ze schrikken van het vuurwerk.
0: Ja. Helder, jouw punt is duidelijk. Dankjewel, Andrea. Fijne avond.
1: Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: Dag.
1: Doeg.
0: Berichtje van John Niezen, die zegt, ja, het vuurwerk dat overlast veroorzaakt is illegaal vuurwerk. En dat was er al en wordt nu alleen maar erger. Pak die gasten die de politie daarmee bekogelen op. Maar ja, ze durven die wijken niet in. Dus is het makkelijker om het voor iedereen te verbieden? Nou, ik rij gewoon naar Duitsland en mij ontnemen ze een mooie traditie niet. En dit is Frank. Hallo Frank.
2: Hallo, goedenavond Aart.
0: Ja, ik hoorde je al even lachen.
2: Ja, die opmerking. Ik vind het wel passend. Ik begrijp het aan de ene kant. Ik begrijp die mevrouw ook hoor, over het leven van de dieren. Daar heb ik ook respect voor. Maar ik geloof niet dat dat door legaal vuurwerk wordt veroorzaakt.
0: Nee, dat wordt door illegaal vuurwerk veroorzaakt.
2: Ja, en dat mag je ook geen illegaal vuurwerk noemen. Ik vind dat hoort thuis onder de Wapens- en Munitiewet. En niet onder illegaal vuurwerk.
0: Ja, dat zijn mortierbommen, hè, bijna.
2: Ja, maar dat is het probleem. En wat ik al zei, ik denk dat je een hele grote groep mensen die zich gewoon altijd keurig gedraagt met vuurwerk, om dat 's avonds bijvoorbeeld na 10 uur, tussen 10 en 1 te doen. En wat ik al zeg, ik zei al, ik ben niet de Roma's de pauze. Ik kocht vroeger ook strijkers in de buurt.
0: Oh ja. Ja, dat was. Maar kijk, jij bent iets ouder dan ik, maar niet zoveel. In mijn jeugd waren het ook, zeg maar, de strijkers het zwaarste werk. Mm-hmm. En dat was. Maar als je dat nu afstrijkt, dat maakt nauwelijks indruk.
2: Ja, maar ja, voor ons was dat spannend.
0: Ja, dat was toen, waren dat keiharde knallen.
2: Nou, dat en je had die astronaut en een strijkende astronaut, dat was niet te vergelijken.
0: Nee.
2: Alleen, wij werden aangesproken in de buurt. Dan gingen tot Utrecht van, jochie, ik heb overlast, mijn hond is bang. Dan gingen wij ook gewoon weg. En nu, als je zo'n opmerking maakt, met een beetje pech, neem je overlast alleen maar toe. Dat zie je ook inherent het hele jaar door, wat er gebeurt. En,
0: durf jij nu mensen niet aan te spreken die vuurwerk afsteken, jongeren?
2: Oh, zeker wel. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Alleen, je moet je wel bedenken dat er gevolgen aan kunnen zitten. Ja, en dan moet je één keer tot twee tellen, is me dat allemaal maar waard.
0: Ja. Wat stel jij je voor van de aankomende jaarwisseling?
2: Ja, ik denk dat het illegale vuurwerk alleen maar gaat toenemen. En ik denk dat ze, wat ik net zei, een hele grote goedkeurige mensen hebt, waarvan je toch iets afneemt, die het nu eerder bereid zijn om dat gewoon aan te schaffen. Dat denk ik.
0: Oh ja.
2: Ik zeg net wel, dat is ook geen vuurwerk meer.
0: Nee, dat is het echt, wat je zei, dat valt onder de wapenwet.
2: Ja, en ik denk het legale vuurwerk dat we hadden, had dat dan aangepast nog naar minder volume? Ik denk dat het kan. Maar ja, om nu zo'n hele grote groep daar de tute van te laten worden, door een groep mensen die zich niet kunnen gedragen, want je ziet het tegenwoordig overal. Denk ik dat het de plank helemaal mislaat. Ja.
0: Helder. Frank, dankjewel. Fijne avond.
2: Hetzelfde. Dankjewel. Groetjes.
0: Hoi. Berichtje nog van Ansel. Kom binnen via de RTV Utrecht app. Hoi Aard, ik ben gigantisch blij dat vuurwerk vanaf eind dit jaar niet meer mag. Ik heb een gruwelijke hekel eraan. Al die herrie en dan die rotzooi. Maanden later vind ik het nog in de tuin en op de parkeerplek achter bij mij in de straat. Kleine rondjes en staafjes. Nou, Ansel is er blij mee. De discussie gaat verder bij ons op Facebook. Kijk maar even. Radio M Utrecht.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Ah, Brian Ferry en zijn Roxy Music en Dance Away. Margot, goedenavond.
1: Goedenavond, Aard.
0: Ja, we hadden wat regen, hè?
1: Een
0: paar spatten.
1: Ja, een paar spatjes, maar dat is al lang weer weggetrokken. Op dit moment ziet het er hartstikke goed uit. Maar er waait wel even een stevige wind uit het noordwesten. Dus als je huis nog niet is afgekoeld, dan zou ik even lekker een raampje openzetten. Dan gaat de warmte zo uit huis. Het is wel zo dat die noordwestelijke wind in de loop van de avond en nacht sterk gaat afnemen. En dat de temperaturen op dit moment nog ruim 19 graden in de beeld en kabouw gaan dalen en we een tamelijk fris nachtje tegemoet gaan met 11 graden, dus dat is lekker.
0: Ja, dat is heerlijk. Kunnen we gewoon weer lekker onder de deken liggen. Fijn.
1: Oh, heerlijk, ja. Ramen open en een dekentje erover. Ja, dus echt lekker slapen.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: En dan morgen?
1: Nou, morgen is het ook een hele aardige dag. We hebben geen storingen, dus het blijft droog in onze provincie. En ik denk dat we beginnen met zon. Daarna ontstaan er ook wel wat stapelwolken, maar die zullen niet het hele zwerk bedekken. Verder hebben we wat minder wind dan vandaag, wel uit de noordwesthoek. En dat betekent dat het ook niet zo heel erg warm wordt. Maar 21, 22 graden is denk ik voor de meeste mensen heel comfortabel.
0: Oké. Het weekend. We zijn benieuwd.
1: Ja. Nou, zaterdag is ook een droge dag. En ik denk dat we vooral in de ochtendzon hebben. 'S middags krijgen we meer bewolking, maar het blijft wel droog. En de wind uit het westen voert weer warmere lucht aan. Dus die temperatuur gaat zaterdag omhoog naar 24 graden. Maar zondag, maandag, dinsdag en ook woensdag gaat die temperatuur weer iets omlaag naar zo'n 22 graden. Want we worden toch wel wat storingsgevoeliger. Dus dat betekent dat we op zondag, maandag en dinsdag ook wat meer bewolking hebben en dat er af en toe eens een beetje regen of een buitje kan vallen. Het zijn allemaal geen grote hoeveelheden en ik verwacht ook geen onweersbuien. Maar het is gewoon licht wisselvallig zomerweer met temperaturen van 22 graden. En daar zit ook weer een einde aan, want vanaf woensdag, donderdag, dan zal het waarschijnlijk weer droog worden door de invloed van hoge drukgebieden. En dan wordt het in ieder geval weer zomers warm, 25 graden. En wellicht dat het later in de week of in het weekend daarna, als de wind naar het zuiden gaat draaien, weer heel warm wordt. Want inmiddels bouwt zich weer een behoorlijke warmtepool op boven Spanje en Portugal. Portugal, waar morgen code rood van kracht is, met in 6% provincies temperaturen ruimschoots boven de 40 graden.
0: Hallo.
1: Dus ja, als die wind eenmaal naar het zuiden draait,

Douglas Quintet, Frans Gall en nu Blondie. En morgenochtend, vanaf 6 uur, is Bob er weer. Utrecht is wakker. Ik wens je een hele mooie avond.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat

0: rustig op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vuur je bij ons.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vieren je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vuur je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Walters met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Hoe gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Miss You Like Crazy was het eerste liedje dat ik draaide in de Love Songs op Radio M Utrecht. Gezongen door Natalie Cole. Ja, de dochter van Nat King Cole. En die stembanden, die heeft ze natuurlijk geërfd van hem. Een bijzonder goedenavond. Ik hoop niet dat je ook iemand aan het missen was tijdens Miss You Like Crazy. Maar misschien heeft het je ook wel een beetje geholpen dat er iemand is die weet hoe je voelt. Want emoties die mag je hier gewoon lekker laten lopen als het nodig is. Misschien slaat je hart wel over vanavond van Ray Parker Jr. en Radio of van Dusty Springfield. Misschien doet Michael Jackson wel iets moois met je gemoed. En anders, André Hazes wel. Hier is Zij gelooft in mij.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je,

Michael Jackson was dat met One Day in Your Life. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is donderdagavond. Hartelijk donderdagavond. En een liefdevolle donderdagavond voor jou. Ik hoop dat je aan het genieten bent van de mooie liedjes die ik met liefde voor je uit heb gezocht. Dit zijn de mannen inmiddels van Boyzone.

Altijd fijn om te weten dat er mensen zijn die weten wat een vrouw nodig heeft. Ray Parker Jr. en Radio op Radio M Utrecht. Zoals je weet hou ik wel van een beetje drama. Dit is er wel eentje hoor, in de categorie drama. Luister naar Volumia.

even dat het met geen pen te beschrijven is. En hier op Radio M Utrecht kan je zijn mooiste liedjes horen. Marvin Gaye hoorde je met Sexual Healing. Want daar draait het natuurlijk om, hè? Om de muziek. Dat hoor je ook bij Norah Jones.

Mysterieus en romantisch tegelijk. De Cars hoorde je met Drive. Carly Simon ga ik zo meteen voor je draaien. Net als Genesis en Gabriel nu. Met Out of Reach.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: deze week de Nationale Nieuwe. Ik kom naar je toe.
1: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsopdrachten.

0: opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen het CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen

0: contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden twee tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan